0: 2010. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal
2: en het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.

0: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix. NH.

0: wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
1: Nou,
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mensen. Die heeft heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 4:00.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Lely Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koedijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van
0: Nummer 79.
2: Nummer 29.
0: Nummer 300.
1: Duizend van deze at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van Nummer

0: Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:00.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3de geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3de plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: helpt. Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me gedaan. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
3: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
0: Wie is een taart waard?

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: uw agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
2: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
3: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
4: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Acht uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en BVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon- en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. En bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
9: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: De agenda.

0: liedje van Phil Collins op NH en dat heet Two Hearts.
1: Goedemorgen trouwens.
2: NH. De agenda.
0: 8:08 in de agenda op deze, wat is het, 5 september alweer, lieve mensen. Voor je het weet is de herfst echt van start gegaan. En of die herfst binnenkort eraan komt, horen zometeen van onze weerman Jan Visser. Verder kijk je natuurlijk op dit moment in je agenda en denk je, nou, ik heb nog wel een plekje vrij voor vandaag. Waar zullen we naartoe gaan? Nou, bijvoorbeeld het NZRA Vervoermuseum. Dat is een tipje. Of je gaat naar een film op de Zuidas. Is daar een bioscoop? Nee, het is buiten. Toch? Nou, dat horen we zo meteen dan allemaal wel. Er is in Hoorn het cultuurweekend. Daar gaan we het ook even over hebben straks. En wat hebben we nog meer? Het is Voedselbossendag. Ja, dat klinkt wel heel mooi. En daar gaan we straks ook over hebben. Nou, er is genoeg te doen wat dat betreft. Er kunnen ook nog tipjes bij. Hè. Als je nu zit te luisteren, je organiseert iets en je denkt, ja, er mag wel een mannetje of 2, 3, 4, 5 bij. Dat kan op 088-850-51-52. Gewoon even appen, bellen, mag ook gewoon ouderwets. En de voicemail kun je ook inspreken. Die is al een paar keer ingesproken. En zometeen gaan we daar uitgebreid naar luisteren. Maar eerst gaan we eens even dit doen. Jazeker wel. Jan Visser, goedemorgen.
3: Marcel, goedemorgen.
0: Ik zei het net, het is 5 september. Voor je het weet gaat de herfst echt van start. Is dat al zo? Of zeg je, nou nee hoor, het is nu allemaal nog een beetje gematigd.
3: Ja, het is nu nog wel redelijk gematigd. We hadden gisteren even een dag met een actief koufront.
0: Ja.
3: Dat over de provincie trok. Dat leverde plaatselijk even felle regen op. En zware windstoot langs de kust. Zelfs een zeer zware windstoot op IJmuiden. 114 km per uur in de ochtend.
0: Zo.
3: Maar in de middag werd het al vrij snel toch redelijk rustig. Daarna trok de wind weer aan en gisteravond nam die weer af. En toen waren we er uiteindelijk klaar en het gisteravond ook geleidelijk op. Dat duurde erg lang. Echt, op de meeste plaatsen is het gisteren een nagenoeg zonloze dag geweest.
0: No.
3: Nou, dat is vandaag niet aan de orde. Nee. Het is veel rustiger weer. De wind waait uit het westen en die is matig. En aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Soms, vooral bij Texel, nog krachtig. En die zal in de loop van de middag wat gaan afnemen verder. Maar dus niet al te gek veel wind. Zeker niet boven land. Verder kan er wel een bui vallen vanochtend. Maar er is ook geregeld zon. Vanmiddag dan neemt de kans op buien af. Onder invloed van een naderend hoge drukgebied. En ook dan geregeld zon trouwens. Afgewisseld door bewolking. Temperatuur 19 tot 20 graden. Is iets lager dan recentelijk. Dus, maar toch altijd nog redelijk voor deze tijd van het jaar. En dat is het beeld voor vandaag. En morgen profiteren we dan van een hoge drukgebied. Dat is nu een ontwikkeling ten westen van Bretagne. En trekt de komende nacht over de Benelux, dus over onze omgeving, richting Tsjechië. En dankzij het hoge drukgebied hebben we morgen een zuidelijke stroming. Er zijn perioden met zon, het blijft droog. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 21 tot 22 graden.
0: Hmm.
3: En morgenavond komt er dan wat meer bewolking van het westen uit. Is er een kleine kans op een bui. Vervolgens op maandag een warme dag met, met 24, 25 graden. Niet uniek in september.
0: Nee.
3: Maar dan wat hogere temperaturen dus. En vanaf dinsdag wordt het weer wisselvalliger. En gaat ook de temperatuur zakken.
0: Ja, nou ja, alle kansen op misschien toch nog een nazomertje. Dat zou natuurlijk nog kunnen, hè, in september.
3: Oh ja, zeker wel. Ja,
0: makkelijk nog.
3: Ja.
0: Maar daarna is het wel een beetje klaar. Oktober, dan is het wel echt herfst. Hè,
3: nou, vergis je niet hoor. Oktober,
0: ik vergis me toch niet.
3: Nou, nee, want oktober kent ook zijn nazomerse fases, hè?
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja.
0: Ja, maar heb je wel eens in oktober flinke temperaturen?
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja?
3: Ja, het kan zo rond 10, 15 oktober kan het nog rond de 25 graden worden.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: Nou, zullen we daar even voor tekenen dan?
3: Ja.
0: Vind ik eigenlijk wel lekker.
3: Ja.
0: Als het even kan. Maar dat kan dus niet. We horen elkaar over een uurtje weer. En dan kijken hoe de weerkaarten dan geschud staan, zitten, zijn.
3: Ja, is goed.
0: Tot straks, Jan.
3: Tot straks.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Sam Fender samen met Olivia Dean. Liedje heet Rain Me In.
1: De agenda.
0: Zometeen ga ik even praten met John van het NZH Vervoermuseum. Maar heel even wachten nog, want ik zie nog een wandeling met de boswachter. Maar dan moet je wel snel bij zijn, want het begint om 10 uur. En het is een Callands Oog, het Zwanenwater. Het schijnt wel heel mooi te zijn daar. Natuurgebied, het Zwanenwater. Daar kun je dus met de boswachter 101 op pad. Nou ja, niet 101, want er gaat natuurlijk meer mensen mee. Maar de wandeling duurt ongeveer 2,5 uur. En die gaat over plekken en langs plekken waar je normaal gesproken niet komt. Het begint om 10 uur. De deelname kost €13,50. Denk je, nou, dat is veel. Maar het is natuurlijk een exclusieve wandeling, hè, lieve mensen. Inclusief de toegang tot het natuurgebied trouwens. Hè. Dat is niet alleen de deelname, maar ook de toegang tot dat gebied. Waar moet je zijn? Natuurmonumenten.nl. Vind je meer informatie? Zoek dan even op het Zwanenwater, Callands Oog. Maar dat is dus om 10 uur. Dus ik ben benieuwd of je dat nog redt. Nou, als je in de buurt woont, wel natuurlijk. Natuurmonumenten.nl. En dan gaan we nu naar Haarlem. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongen.
0: Ja, toch, daar moeten we zijn. In Haarlem, wat jou betreft, helemaal niet naar Callands Oog.
2: Nou ja, nee, natuurlijk mag dat, maar dan liefst nog wel op een ander tijdstip, zodat je toch nog tijd over hebt om het NZH Vervoermuseum in Haarlem te gaan bezoeken.
0: Ja, nu ben je regelmatig van in de uitzending te horen, want ja, ik vind het wel iets hebben of zo, dat het NZH Vervoermuseum. En ik denk dat ook heel veel mensen die niet zijn geweest en wel eens dan opeens er naartoe gaan denken, oh, dat is verrassend leuk om daar te zijn.
2: Dat is meestal altijd de reactie van de mensen als ze binnenkomen.
0: Ja. Kan je je bij voorstellen?
2: Ja, en ten eerste, we hebben natuurlijk een expositieruimte van 1200 vierkante meter.
0: Zo.
2: Dat is behoorlijk groot. Oh ja. Groot. Ja. We hebben een lekkere koffiecorner natuurlijk op een gegeven moment. En een leuk boekenwinkeltje met allemaal snuisterijen omtrent trams en bussen. Dus dat is een goede reden om langs te komen natuurlijk.
0: Maar mensen gaan natuurlijk ook een beetje weer terug naar hun verleden, hun jeugd of toen ze nog jong waren. En als ze dan misschien bijvoorbeeld hun kinderen of kleinkinderen meenemen, kunnen ze zeggen, kijk.
2: Dat gebeurt inderdaad vaak. Dat ze inderdaad komen met kinderen en ik ging vroeger, oma of opa. Ik ging vroeger met de tram van de NZH altijd en over met een bus van de NZH. En dat is juist het leuke en het nostalgische, weet je wel.
0: Ja, dat is het.
2: Ja, en er staan natuurlijk ook gele bussen, die bekend waren vroeger van het streepvervoer, reden en dat soort dingen allemaal. Dus het is wel vaak op een gegeven moment dat mensen dingen herkennen. Ja. En dat is gewoon leuk.
0: En heb je nu iets speciaals voor ons, John? Want soms hebben jullie speciale dingen, hè?
2: Nou, in zoverre speciale dingen. Dat is eigenlijk op de laatste zaterdag van de maand, en dat is gedurende september nog en oktober, organiseren we een busrit in Haarlem en omgeving. En dat duurt ongeveer een uur, 5 kwartier. En daar kunnen mensen zich voor opgeven. En dan, met een gids. We hebben zelfs een medevrijwilliger die dan gidst.
0: Oh, wat leuk. Ja. En moet je daar nu al voor opgeven, denk je, John? Of kan dat ook nog een beetje...
2: Het is vrij druk. Dus het liefste dan zeg maar 2-3 weken van tevoren. Zo. Uiteraard via onze website, hè, www.nzhvervoermuseum.nl. En dan, dan staan ze op de lijst en dan gaan ze heerlijk toeren met de bus.
0: Ja, maar als je daar nu nog even geen zin in hebt, dan kun je ook gewoon vandaag langskomen. Want jullie zijn op zaterdag altijd open, hè?
2: We zijn inderdaad een hele goede van je. Ja, uiteraard zijn we. We zijn vandaag en alle zaterdagen in de maand, of eigenlijk in het hele jaar, geopend vanaf 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags.
0: Ja, nou, dus dat is een bezoekje waard sowieso. En wat je zegt, als je wil meerijden, dan moet je ook gewoon even op de website kijken. En dan kun je daarvoor inschrijven alvast voor de komende tijd, hè?
2: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En weet je wat het ook is op een gegeven moment? Nou. Dat wilde ik ook nog even aan je kwijt, als dat mag. We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers.
0: Oh ja, dat is wel een belangrijk iets. Dat zijn je inderdaad. Daar hadden we eigenlijk mee moeten beginnen, vind je ook niet? Nou, nee.
2: Ja, dat is allemaal goed even op de valreep. En
0: ja, prima.
2: En dat varieert van, zeg maar, buschauffeuses... die vroeger op de bus hebben gereden. En uiteraard wel schakelbussen, dus niet automaten. Want al dat oude spul, daar moet je nog echt op zo'n oud-Hollandse manier schakelen.
0: Oud-Hollandse schakelen, John.
2: Ja, mooi. Dus, nou, dat is het eigenlijk.
0: Ja, vrijwilligers zoeken jullie. En in alle gelederen eigenlijk. Dus als je daar iets mee hebt met het vervoer sowieso, hè, met het openbaar vervoer, dan is het NZH Vervoermuseum misschien wel leuk.
2: Dat lijkt me heel leuk. Ze zijn van harte welkom.
0: Kijk er even op de website en anders komt vandaag even snuisteren. En als je dan een gevoel krijgt, oh ja, hier wil ik wel rondlopen als vrijwilliger. Nou, dan kan dat gewoon dus blijkbaar, hè, John?
2: Ja, dat is zo, joh. Hartstikke leuk in ieder geval. Dus.
0: Mag je bedanken?
2: Nou, graag gedaan, jong. En een fijne uitzending nog, hè.
0: Fijne dag, hè, John.
2: Joe, dag.
0: Het Enschede Havenvoermuseum in Haarlem. Het is toch een uniek museum. Ook hier te horen in de agenda op NH.

0: Jennifer Page op NH, het liedje heet Crush.
1: De agenda.
0: Vandaag is overdag van de brandweer op vele plekken. Dus je kunt sowieso wel even zoeken als je naar een brandweerkazerne bij je in de buurt. Even wil buurten, dat kan. Maar in Heemstede bijvoorbeeld ook, die zetten de deuren van de kazerne helemaal open. Je kunt de brandweerwagens bekijken, demonstraties zien en onder meer klassieke brandweerauto uit 1924 bekijken. Dat is mooi. Het is van 11 tot 4 en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op brandweer.nl. Dat is een mooie website ervoor. Brandweer.nl, dus de open dagen van de brandweer. Vandaag. Altijd interessant, toch? Vooral met de kinderen en kleinkinderen, lijkt me zo. Die vinden zo'n brandweerwagen natuurlijk fantastisch. Dan is de kweekmarkt in Haarlem. De kweektuin heet dat. Die is één keer in de maand. Dat is vandaag dus ook weer. Lokale boeren en makers verkopen dan verse en duurzame producten. En je kunt er kennis maken met de mensen achter het eten. Dus mensen die het kweken dan, denk ik dan maar. Of die het verzorgen. Van 10 tot 3 is dat. De toegang is gratis. En meer informatie vind je op haarlemmerkweektuin.nl. Haarlemmerkweektuin.nl. Hebben we ook nog een voicemail?
2: Dit is de voicemail van de agenda.
0: Hoeveel berichten hebben we dan?
2: U heeft 1 nieuw bericht.
3: Ik wil iedereen uitnodigen om naar het Witte Kerkje in Oudekerk te komen. Daar is een tentoonstelling gemaakt door Ade de Haan en Mieke Huibrechts. En hij heet Memento Mori. Dat betekent gedenk te sterven. Het is helemaal niet zo'n deprimerende expositie. Het is juist vier het leven. Want de vergankelijkheid heeft ons geïnspireerd. We werken met vergankelijke stoffen. We werken met textiel. En zelf heb ik een aantal graven uit de 17e eeuw extra aandacht gegeven. Aaltje Jans heeft een mooie versiering rondom de grafzerk gekregen. En zo nog een paar mensen. Dus het is de eerste drie weekenden van september. Het is 11 uur tot 5 uur in de middag. En het is gratis entree. Wie weet, tot ziens.
2: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52.

0: zaterdag.
1: Helemaal
0: en haar.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Holland.

0: kwam net een appje binnen van wie ook alweer. Nou ja, dat kan ik even zo snel niet terughalen. Maar het ging over die open dagen van de brandweer waar ik het zojuist over had. Ja, er zijn dus verschillende kazernes opengesteld. En vandaag ook in onze provincie Noord-Holland. Kijk even op brandweer.nl voor alle informatie. Bijvoorbeeld ook die in Kwaadijk is ook open. En ze doen allemaal weer andere dingen. Er staan natuurlijk brandweerauto's, maar ze hebben ook allerlei andere dingen die ze laten zien bijvoorbeeld. Nou ja, dus dan is het misschien wel leuk om een kijkje te komen nemen. Dankjewel voor het appje. Je kunt altijd appen, hè? Dat vind ik leuk en gezellig. Op 088 850 51 52. Hoeft niet, mag wel.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Beste luisteraars. Vandaag, zaterdag 5 september 2026... is er weer een leuke snuffelmarkt in het Klaverhuis, Elandsgracht 70 in Amsterdam. De markt is open van 11 uur tot 3 uur. En de entree is gratis. Wij zijn te bereiken met tramlijnen 12, 7, 17 en 19. En met de streekbussen tot het hoofdbureau van politie op de Elandsgracht. Wij hopen u allen te zien.
1: De

0: Rod Stewart op NH en You Wear It Well.
1: NH. De agenda.
0: En nu gaan we naar een plek waarvan je denkt van ja, wat heb ik daar te zoeken als je daar niks te zoeken hebt. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, we gaan er toch naartoe. Samen met Tony. Tony, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, welkom in de agenda. Zit er al een kopje koffie in, Tony?
2: De tweede, nog sterker.
0: De tweede. En hoeveel doe je er zo op een dag?
2: Koffie dan? Ik ben een redelijk koffie drinken, dus 5, 6, 7 wil ik wel eens aantikken.
0: Ja, wow, dat gaat lekker. En dan allemaal in de ochtend of verspreid over de dag?
2: Nee, verspreid over de dag. Maar goed, ik begin met 2 in de ochtend.
0: Ja, nou, goed idee. En dat heb je vandaag ook wel nodig, want het is een mooie dag vandaag op de Zuidas. Daar hebben we het eigenlijk over. Daarom zei ik van, nou, het is misschien een plek waar je niet zo snel terechtkomt. Maar juist wel, want het is nu natuurlijk ook wel heel erg een gebied geworden waar gewoon gewoond wordt, hè, Tony?
2: Ja, absoluut, absoluut. Dus dan is ook een beetje een vertekend beeld nog steeds dat er niets te zoeken is. Ik zou zeggen, kom met z'n allen langs. Maar goed, er wordt steeds meer gewoond. Dus het is ook een geminde woonwerkwijk en met steeds meer activiteit en levendigheid. Dus het wordt steeds fijner wat mij betreft.
0: Ja, dus ik dacht van, dat misschien ook wel leuk om daar eens een keer in de agenda aandacht aan te besteden. Hoewel je misschien denkt, ja, Zuidas, wat heb ik daar te zoeken? Nou, wat is daar vandaag te doen, Tony?
2: Nou, de derde editie van Cinema in de Zuidas. En ook dit keer ziet het er naar uit dat het qua weer het laatste punt dat we niet kunnen beïnvloeden. Maar dat lijkt goed te gaan met weer een hele mooie verrassingsfilm. Stoelen voor volgens mij 500 man in totaal. Oh. De horeca aan het plein die lekkere hapjes en drankjes zorgen. Dus, en het is gratis. Niet te vergeten.
0: Ja, dus de film kijken in de buitenlucht. 500 stoeltjes heb je klaarstaan. Nou, dat is een behoorlijk wat. Dat is nog gratis ook. Maar je mag niet vertellen, of je gaat niet vertellen welke film we gaan zien, Tony.
2: Nee. Flauw, ik geef één teaser en dat is dat het absoluut niet mag worden gevloekt. En de persoon die een beetje raadde bij de opening, die krijgt de gratis hapjes en drankjes van ons. Dus bij deze.
0: Hé, wacht even hoor. Nog even één keer. Wat zei je nou?
2: Het enige dat ik verklap heeft te maken met het feit dat het niet mag worden gevloekt.
0: Het mag niet worden gevloekt.
2: En ik vraag vanavond wie weet wat de film is. En de persoon die als eerste het goede antwoord heeft, die wordt volledig verzorgd door ons vanavond. Okay.
0: Dus daar heeft de film mee te maken. Het mag niet worden gevloekt. Dat is jouw aanwijzing. Okay.
2: Nee, of misschien juist wel.
0: Oh, ja. Intussen gaat mijn hoofd helemaal... Het is ook een verrassing, hè, wat dat betreft. Het is niet alleen de film, maar ik zie hier ook dat er nog even een DJ wat gaat doen en zo. Hapjes en drankjes.
2: Ja. Toch? Nou, DJ Nicky Loss, die doet het voorprogramma. Van 7:30 tot 8:30 ongeveer zonsondergang.

0: George Gershwinplein. Ja. Dat is eigenlijk op de overgang van de Zuidas en Buitenveldert.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, kom vooral met het OV te voet of op de fiets. Als iets verder is, kan dat met de auto. En in de wijken omliggend is het relatief goedkope parkeren, van Amsterdamse begrippen.
1: Ja, het is natuurlijk heel goed te bereiken met de OV, hè? Dus dat is misschien wel een goed idee. Ja. Nou, leuk, Cinema at de Zuidas, dus een film, verrassingsfilm vanavond. De film begint om 9:30, maar daarvoor heb je natuurlijk al een beetje een muziekje en een dingetje. Albert Gershwinplein, zei het al, in Amsterdam. Dus ik zou er gewoon om 7:30 zijn. Het is helemaal gratis. En wordt dingen heel gezellig met 500 mensen, toch?
0: Ja, en ik wil nog even één ding, als dat mag. Hele grote dank aan mijn maatje van het eerste uur. Van Hello Zuidas, Bordana Todorovic. Ja. Goed vanaf het begin samen opgetrokken. Dus complimenten voor die dame en hun organisatie.
1: Nou, goed dat je dat nog even hebt gedaan, Tony. Heel veel plezier vanavond. Ga je zelf ook gewoon lekker in je stoeltje kijken uiteindelijk?
0: Nee, dat lukt mij niet. Wellicht, maar het is alle hens aan dek.
1: Ja, snap ik. Nou, toch nog veel plezier. Kopje koffie nog erbij extra en dan komt het wel goed met jou.
0: Kijk doen, fijne dag.
1: Doei doei. Even een relax muziekje erbij op de zaterdagochtend van Bob Marley en The Wailers. Dit is One Love.

0: Braxton's op NH. En wie is hier de baas? De boss. NH.
1: De agenda.
0: Zo heet het liedje. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, luister nog naar de agenda. Fijn is dat tips om erop uit te gaan in Noord-Holland. Hè. Iedere zaterdag en zondag dus 8 en 10. Dan komen de tips allemaal voorbij hier uit de speakers van je radio. Of op welke manier je ook luistert tegenwoordig. Natuurlijk op vele manieren. Steven, hebben we nog een paar losse tipjes voor je? Jawel, je kunt tuinen struinen in Wieringenwaard. Of hebben we die al gehad? Nee, die hebben we nog niet gehad. Liefhebbers van tuinieren die kunnen daar vandaag bijzondere tuinen in Noord-Holland komen bezoeken. Je krijgt inspiratie uit de kleurrijke borders, waterpartijen, ecologische aangelegde tuinen. En het is van 11 tot 5. De entree verschilt per tuin. En bij de tuinstek, dan moet je dat even onthouden, is het gratis. Dus bij de tuinstek. En voor de rest van de tuinen kijk je even op bezoekmijntuin.nl. Dus www.bezoekmijntuin.nl. Want het is blijkbaar iets van een open tuinendag. Leuk, hè? Daar kun je een beetje inspiratie op doen tussen. Als je ervan houdt. Dan hebben we in Middenmeer een boerenversmarkt. Daar kun je vandaag rechtstreeks bij boeren en producenten boodschappen doen. Er zijn groenten, fruit, zuivel, brood, bloemen en andere streekproducten te vinden. Het begint om 10 uur, dus je hebt nog even rustig om die kant op te gaan. Tot 4 uur vanmiddag. Toegang is natuurlijk gratis, want het is gewoon een markt. Boerenversmarkt.nl en dat is de website. Heb ik nog een tipje voor je voordat we naar het nieuws gaan van 9 uur? Jawel, je hebt de Hoornse Havenconcerten in Hoorn, logisch. Daar ligt ook het zeilschip Abel Tasman. En dat is het podium voor de gratis muziekavond. En op het programma staan leerlingen van de muziekschool Boudijn, Ensemble 5, zo heet ze, de Dorper Dweilers en als afsluiter Plunk. De toegang is gratis. Kijk op de website voor de exacte aanvangstijdstip. Moeilijk woord. Op hoornsehavenconcerten.nl. Hoornsehavenconcerten.nl. Volgens mij gaan we straks in het tweede uur van de agenda ook even naar Hoorn. Ja, er is veel te doen altijd daar. Leuk is dat toch? En wat nog meer? Oh ja, en naar het Darwin Park Festival gaan we onder andere. Nou, de rest komt vanzelf voorbij. Oh ja, natuurlijk ook nog Voedselbossendag. Open Voedselbossendag. Jeminee. We hebben nog veel te doen, hè? Nou, eerst nog even rustig aan. Kopje koffie erbij, kopje thee. Spreek je zo meteen weer in de agenda. Even relaxen.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
11: Ik ben Simon Loerakker uit Alkmaar.
12: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
13: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
14: Ik ben Marit uit Heemskerk.
15: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein meerdere doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Daar zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek moet komen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook veel zon en zo goed als droog. Het is dan een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
14: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
16: Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
17: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60 222.

0: gedoe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: Christy op NH en de Yellow River.
1: NH. De agenda.
0: 8:08. Welkom in de agenda. De tips om erop uit te gaan. Het cultuurweekend in Hoorn. Lijkt je dat wat? Of denk je, nou, liever iets anders? Nou, dan kun je naar een open voedselbossendag. Dat is een leuke voor Scrabble. Voedselbossendag. En het Darwin Park Festival is vandaag ook vanaf 1 uur in Zaandam. Nou ja, dat soort dingen komen er voorbij. Voicemail kan wat mij betreft ook nog wel eentje bij op 088-8505-707. Dus organiseer je vandaag iets. En je wil even in de uitzending komen op deze manier, een minuutje inspreken. Nou, dan kan dat nog hoor. We hebben nog 47 minuten uitzending. En daar hoort ook het weer in van Jan Visser. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Welkom in de tweede uur van de agenda met de tips om erop uit te gaan. En het belangrijke is altijd, ja, er zijn ook heel veel mensen die gaan echt naar buiten toe. Hè. Bijvoorbeeld de vlooienmarkt die buiten is. Blijft het dan droog, Jan? Is een goede vraag, hè?
2: Ja, nou, vanochtend, Marcel, kan er plaatselijk nog wel een bui vallen. De lucht is wat onstabiel. We hebben te maken met een storing op hoogte die noord van Nederland naar het oosten trekt. En vandaar dat er nog een buienkans is. Vanmiddag gaat dat geleidelijk verdwijnen. Verder ook vanochtend naast een enkele bui ook nu en dan zon. En vanmiddag geleidelijk iets meer zon. En een temperatuur van 19 tot 20 graden. De lucht is wel wat afgekoeld, hoor.
0: Ja.
2: Want gisteren, precies 24 uur geleden, hadden we rond deze tijd temperaturen tot zo'n 21 à 22 graden in zwoele lucht. Nou, dat is vandaag niet aan de orde. We zitten in tussen, ja, zeg maar frisse lucht, afkomstig van het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Verder waait de wind vandaag uit het westen, niet al te sterk. We hadden ook gisteren heel veel wind in de ochtend. IJmuiden had zelfs een uitschieter van 114 km per uur. Nou, dat is vandaag niet aan de orde. De wind is matig uit het westen en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En vanochtend nog af en toe krachtig. En morgen, dankzij de komst van een hoge drukgebied, is het droog weer. Zijn er perioden met zon, flinke perioden met zon zelfs. En de temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. En dan, Marcel, na het weekend, maandag, nog wat warmer. Waarschijnlijk 24 tot 25 graden op een aantal plaatsen. Zuidelijke stroming. Maar vanaf dinsdag zien we de temperatuur weer dalen. En neemt ook de kans op regen of buien toe. Wanneer een lage drukgebied waarschijnlijk de Noordzee gaat oversteken.
0: Ja, dus het herfstige weer komt langzamerhand een beetje naar ons toe.
2: Ja, het is niet echt dat je zegt van nou, volle bak, hè. Het is dan weer even de teugels laten vieren. Dan weer even wat aantrekken en zo. Dus dat is een beetje het beeld voorlopig.
0: Ja, een Indian summer kan er alsnog in zitten, denk je niet?
2: Dat zou kunnen, maar dat ziet er vooralsnog niet echt naar uit.
0: Nee, het blijft een beetje gemiddeld wat dat betreft. Oké, Jan, dankjewel. Tot morgen.
1: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Lekker, hè? Liedje van Ilse de Lange dus. Klinkt goed. Something good, zo heet dat dan ook.
1: NH. De agenda.
0: Ga je mee naar Hoorn? Want daar is het cultuurweekend. Ron, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het staat volledig in het teken van kunst, cultuur, creativiteit. Is gisteren al begonnen. Was het een beetje druk, Ron?
2: Ja, ja, klopt. Gisteren een hele mooie openingsavond gehad in Schouwburgspark. En dat was een hele mooie afspraak. Er werd ook de kunst- en cultuurprijs, tweejarige kunst- en cultuurprijs van Hoorn uitgereikt. Dit keer aan violiste Birte Blom.
0: Oké. En ja. Zij komt uit Hoorn, begrijp ik.
2: Zij komt uit Hoorn en is internationaal bekend. En heeft ook al een jaar of 20 is zij de artistiek leider van het Kamermuziekfestival.
0: Ook nog. En ze heeft dan nu deze prijs ontvangen. Dat was een soort van de opening eigenlijk van het cultuurweekend. Maar ja, het behelst nog veel meer. En wat kun je ons een beetje meenemen in wat er allemaal wel niet staat te gebeuren daar in Hoorn?
2: Ja, ja, dat is heel veel. Het is, vandaag hebben we, beginnen we met feest in de wijken. Dus het is een wijkfestival in de Riedam, in de Huismolen. En op het Bettjewolflijn in de Kersenbogert. Kersenbogert dit jaar voor het eerst. Huismolen doen we nu voor de tweede keer. Maar we gaan dus meer de wijken in op de zaterdag. Okay. Dat wordt heel leuk. Iedereen is welkom, jong en oud. Er zijn activiteiten, er zijn optredens, podia. Dus ja, dat wordt echt een heel mooi cultureel feestje in de wijken. En dan vanavond hebben we de Horense Havenconcerten. Dat is ook echt al ruim 20 jaar dat we die hebben in de Kuilhaven in Hoorn.
0: Ja, daar had ik net het vak al even over hier in de agenda. Maar dat was een soort aankijken naar wat jij allemaal ging zeggen. Want het is veel groter dan dat.
2: Ja, inderdaad. Dus inderdaad de Havenconcerten. Ook voor het eerst dit jaar voor jongeren Artfest in Manifesto. Opgezet door jongeren ook. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Ja. Dus dat is vanavond. En dan morgen de grote kunst- en cultuurmarkt. 20e editie. Het wordt mooi weer, dus dat wordt weer een
0: heel druk. Ron, het valt een heel klein beetje weg. Dus misschien kun je. Oh. Ja, het klinkt een beetje stom, maar een beetje ouderwets bij het raam een beetje gaan staan. Geen idee, of buiten. Misschien te koud, dat weet ik niet. Hoe het in Hoorn is op dit moment.
2: Is dit beter?
0: Ja, tot nu toe wel inderdaad. Nou ja, volgens mij, alles wat je tot nu toe hebt gezegd, het is gewoon heel groot. Het is best wel veel te doen. Als je niet uit Hoorn komt, wel uit de omgeving, of bijvoorbeeld woon je in Amsterdam, is het ook gewoon leuk om daar naartoe te gaan? Of zeg je nou, ja, het is meer eigenlijk voor de mensen in Hoorn en omgeving?
2: Nee, absoluut niet. Als we bijvoorbeeld morgen de kunstmarkt nemen, dat zijn zo'n 180 kunstenaars in de binnenstad. Die komen eigenlijk uit het hele land. Sommigen ook uit het buitenland. Om lekker in Hoorn te genieten van een prachtige historische stad. En van de prachtige sfeer in de stad ook. Want dat is met het cultuurweekend ook altijd ontzettend leuk. Ook de havenconcerten vanavond. Ja, het is prachtig. Er is voor jong en oud is er goed van alles te doen.
0: Nou, Ron, voordat je helemaal wegvalt. Want het gaat niet helemaal. Het klinkt een beetje als een robot. Maar we hebben het wel meegekregen allemaal. Voor zover dat ging. Want het is inderdaad vrij uitgebreid. Je kunt hier uren over kletsen. Maar we moeten er gewoon naartoe. Hè?
2: Ja, we moeten gewoon naar Hoorn komen. Vandaag en morgen, prachtig feest.
0: Het cultuurweekend in Hoorn. Dus zoek het even anders op Google. Cultuurweekend Hoorn. Dan zie je wel wat het programma zich gaat behelzen. Dus vandaag en morgen ook nog. Misschien zit er iets voor je tussen. Nou, daar is de agenda ook voor. Hè. Kijken of er iets voor je tussen zit. Dan komen we tot meer.
2: Ja.
0: Nou, hele fijne dag daar, Ron, bij het cultuurweekend in Hoorn. En hopelijk tot de volgende keer dat het iets beter klinkt aan de telefoon. Het zou fijn zijn.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Beatles op NH en The Good Day Sunshine.
1: De agenda.
0: Ik zei toch al dat er open dagen waren bij de brandweer. En dat is ook zo. Want ik zie er nog eentje voorbij komen in Zaandijk. Bij de Waakzaamheid in Zaandijk. Die organiseert vandaag een ouderwets spuitfeest. Er zijn demonstraties met brandweermaterieel. En ook de blusboot komt in actie op de Zaan. Dat is leuk. Ik weet niet of je dan mee mag, maar wel leuk. En het is van 1 tot 5 daar. De toegang is gratis. Spuitfeest van de brandweer op, in Zaandijk. Op dewaakzaamheid.nl vind je meer informatie. Dewaakzaamheid.nl. Dat zijn. Oh, er komt op dit moment een voicemail binnen. Zullen we eens even kijken wat die behelst? Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Want voor hetzelfde geld is het iets waar we even met z'n allen naar kunnen luisteren. Denk je ook niet? Nou, moet ik hem wel even tevoorschijn zien te toveren. En je weet ook niet wat het is. Het is wel een beetje spannend, want het kan net zo goed helemaal verkeerd gegaan zijn, deze voicemail. Nou, toch even luisteren. Je weet maar nooit, misschien is het net het tipje waar jij op zit te wachten. Voicemail net vers binnengekomen, 088-8505-707. Levensgevaarlijk om dit te doen, want je weet niet
2: Hoi,
0: wat er nu komt.
2: Hoi, Tijden van Doesburg uit de Muiden vandaan.
0: Hallo.
2: 06-100-2090.
0: Oh. Ga je al. Wat zou ze zeggen?
2: Ik heb vorige week een oproepje gedaan. Wij zijn op zoek naar dagjes uitkaarten die uitgedeeld worden, oh ja, die je kan winnen bij de postcode en de vriendenloterij.
0: Dat is waar ook.
2: Wij gaan dan met scootmobiels, rolstoelen, in een busje willen we graag naar dierentuinen. En om de kosten te drukken, omdat we de busjes ook al moeten betalen, zijn we op zoek naar kaarten, zodat het voor ons ook wat betaalbaarder wordt.
0: Ja, dat is een oproepje voor NH Helpt, want dat weet ik nog van vorige week. Rachel had het daarover in de uitzending. Nou, dat is wel op het verkeerde voicemail binnengekomen, maar dat maakt niet uit, want je kunt wel de tips om erop uit te gaan doorgeven op datzelfde nummer. Op 088-8505-707. Maar deze stuur ik even door naar Rachel. Misschien luister je wel. Rachel, ik heb een voicemail voor je, hoor. Dus dan weet je dat. Straks eens even luisteren naar Leo Driessen, wat hij allemaal gaat doen in het NH Sportcafé. Zometeen vanaf 10 uur natuurlijk hier te beluisteren op de radio. Kun je ook naartoe. Is ook een tip om naartoe te gaan als je daar zin in hebt. Gewoon daar in het café zitten. Anno 1890 aan de Amstelveenseweg in Amsterdam kun je zien hoe de heren dit programma maken. Meelachen en meeluisteren kan dus. En anders luister je gewoon naar de radio. Eerst even Tassie Springfield doen. Dit is In Private op NH. Dit is de agenda. Goedemorgen.

0: Je mag ook wel eens verstocht worden. Dusty Springfield was dat op NH. En In Private, zo heet dat liedje. Het is bijna 9:30, nog even een paar seconden wachten. Precies 9:30 op NH, straks tussen 10 en 12. Gewoon het NH Sportcafé met Leo Driessen. Leo, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoi. Daar zijn we weer. Ja, toch?
1: Wat zegt u?
0: We zijn er weer.
1: Nee, ik moet het normaal doen voor de producer.
0: Oh, lastig.
1: Ik mag niet goedemorgen zeggen.
0: Dat is lastig. Misschien kun je straks tussen 10 en 12 normaal doen.
1: Nou, dat denk ik niet, hoor.
0: Nee, dat kan niet.
1: Ik heb wel een mooie setje gasten.
0: Ja, kom maar op.
1: Nou, het was lang zoeken, het was lang touwtrekken. Het is echt maanden aan onderhandelingen aan vooraf gegaan. Maar daar is hij dan toch, Frits Barend.
0: Transfers, oh ja, toch wel, hè?
1: Ja, nee, dat was de bochoch, wat daar hier allemaal... Ik vind het een raar mannetje, Aard, maar onderhandelen kan hij.
0: Jawel, hè?
1: Dat heeft hij opzienbarend, ja. Het werk van Arend.
0: Gedichten schrijven, onderhandelen kan hij allemaal.
1: Ja. Keihard onderhandelen, ja. Gebakje hier, nog een gebakje narust en het is allemaal, ja.
0: Goed.
1: Maar hij is er.
0: Frits
1: Barend. Hij is er nog niet, maar hij is er straks.
0: Ja, dat is de enige gast ook.
1: Need I say more, hè? Need I say more. Nou, gelukkig is Guus Hiddink ook terug.
0: Ah, gelukkig maar.
1: Ja, wel, daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Ja.
1: Even beterschap wensen. Het gaat de goede kant op met Gerard van der Lem.
0: Oh,
1: even beterschap wensen. Mm-hmm. Binnenkort is hij weer in dit theater te bewonderen.
0: Goed.
1: We hebben natuurlijk de column van Bert Dijkstra. We hebben natuurlijk de column van Bert Dijkstra, want hij heeft er altijd twee.
0: Twee, hè, tegenwoordig, hè?
1: Ja, je mag kiezen.
0: Ja, maar wie mag dan precies kiezen?
1: Eén of twee?
0: Nee, twee.
1: Ja, dat zou ik ook doen.
0: Ja. Doen we die?
1: Doen we die. Verder is wat zei ik? Oh ja, Ad Westerhof, in het verleden voorzitter van AFC, heeft daar heel veel over te vertellen, over die club. Fijn dat hij na een tijdje weer is aanschuift. Daar zijn we altijd hartstikke blij mee. Nou, Bert Dijssel, Michael van Praat, dus Guus Hiddink. Jordi Amali komt in de tweede uur vertellen over alle transfers die er geweest zijn.
0: Ja.
1: Dat is nogal een lijstje,
0: alle transfusies. Oh nee, dat is wat anders.
1: Zijn u?
0: Nee, transfusies, dat is weer wat anders, hè.
1: En merk jij ook al dat het weer kouder wordt buiten? Merk jij dat ook?
0: Nee, merk helemaal niks van.
1: Dan zeg ik Annette Gerritsen alsnog af.
0: Want? Ze heeft de schaats alweer onder?
1: Ja, die komt even vertellen van het nieuwe schaatsseizoen.
0: Oh, komt ze echt wel leuk.
1: Even aanschuiven, dat is hartstikke leuk. En dorpsgenoot van mij, hè?
0: En komt ze dan met pannenkoeken?
1: Ik woon in Broek en zij in Zuiderwouden.
0: Komt ze dan met pannenkoeken, Leo? Dat was vroeger toch altijd?
1: Ja, dat was
0: niet meer.
1: Geweldig.
0: Doet ze dat niet meer?
1: Nou, ik stuur er gewoon terug als het niet is.
0: Pannenkoek halen, nu. Ja,
1: ja, vind je niet?
0: Ja,
1: nou ja, mooi rijtje toch?
0: Guus Hiddink,
1: Michael van Praag, Bert Dijkstra, Ad Westerhof, Frits Barend.
0: Jongen.
1: Annette Gerritsen, Jordi Amali en...
0: Ja?
1: Frits Barend dus.
0: Ik zeg 3 uur sportcafé vandaag.
1: Heb jij een suggestie? Heb je een goede vraag voor Frits?
0: Ja. En die heb ik.
1: Ja, heel goed.
0: Ja. Dankjewel, Leo. We gaan straks naar je luisteren tussen 10 en 12 het NH Sportcafé.
1: Uit.

0: Rhinestone Cowboy was dat, van Glen Campbell.
1: NH. De agenda.
0: 6:06 in de agenda. Het is open dag bij de brandweer. Dat hebben we al een paar keer over gehad. Maar het is ook open voedselbossendag. Moeilijk woord, maar daar kom je vanzelf uit. Kees Nellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.
2: Ja, klopt.
0: Ja, open, ja, de voedselbossen, daar hebben we wel eens aandacht aan besteed hier in de agenda. Zijn er eigenlijk veel in Noord-Holland?
2: Ja, zeker. We hebben er in Noord-Holland hebben we vandaag 12 open voedselbossen.
0: Oké. Okay.
2: En voor heel Nederland is dat al 122.
0: Dat is best veel, inderdaad. Ja. Dat groeit letterlijk.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Voor de mensen die nog nooit hebben gehoord van een voedselbos, ja, je zou zeggen, het is gewoon wat het is. Maar kun je toch nog even uitleggen wat daar precies gebeurt, Kees?
2: Ja, een voedselbos is eigenlijk gewoon een kleinschalige vorm, vaker. Een natuurinclusieve manier van het produceren van fruit, noten, bessen. En dat in combinatie met verschillende andere struikvormen.
0: Nou, ik zit even te bedenken of ik daar iets kan bij. Dus dat wordt speciaal aangeplant als echt als voedselbos. Dat was het dan. Dat was het niet en dat is speciaal aangeplant.
2: Ja, het wordt speciaal aangeplant en ieder bedrijf, het kan via een organisatie, het kan via een bewonersgroep. En die planten dan verschillende bomen. En sommigen doen het echt voor afzet. En sommigen die doen het ook echt voor een meer natuurinclusieve manier. Ja. En iedereen heeft ze dan een beetje zijn eigen vorm er aangegeven. En dat kan dus ook echt van heel groot naar heel klein. Dus
0: voor eigen gebruik kan ook. Bijvoorbeeld als je met een paar mensen zegt van nou, we gaan met z'n allen zo'n bos opzetten. En dat wat daaruit komt, dat gaan we gewoon snel zelf gebruiken.
2: Kan ja, precies. Ja, zeker.
0: Of verkopen, of niet.
2: Ja, het gaat eigenlijk gewoon ook om lokale productie. Ja. En vaak hebben ze dan ook lokale afzetvormen. Waarbij ook consumenten dus appels, peren, frambozen bijvoorbeeld uit het voedselbos zouden kunnen gaan halen.
0: Bessen, dat soort dingen, ja, snap ik.
2: Ja.
0: Nu is het dus open voedselbossendag. Ik vind het nog steeds leuk om te zeggen. Stel je voor, ik ga naar zo'n voedselbos. Wat dan? Krijg ik dan tekst en uitleg? Word ik rondgeleid? Wat gaat er precies gebeuren, Kees?
2: Ja, nou, ieder voedselbos in Noord-Holland die heeft een eigen programma opgezet. En op de site van boerenbuurmetnatuur.nl kun je zien welke voedselbossen allemaal open zijn. Mm-hmm. En daar staat ook wat ze precies gaan doen die dag. Okay. Sommigen hebben een rondleiding. Sommigen hebben een proeverij. Bij sommigen kun je ook echt wat meer beleven van het voedselbos. En zo heeft iedereen een beetje zijn eigen insteek van de dag.
0: Ja, maar er is ook wel even iemand die je begeleidt en een beetje tekst en uitleg geeft. En zegt, nou, dit is wat we hier doen en waarom enzovoort.
2: Ja, de mensen waar ik meer contact mee gehad heb, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die daar echt hun hart en ziel in hebben gestoken. Ja. En die weten ook heel veel te vertellen daarover. En die vinden het ook echt heel leuk om mensen daar ook in mee te nemen.
0: Nou, je had ook mooi weer erbij volgens mij vandaag. Jan Visser zei dat het is vandaag een mooie dag ervoor. Je hebt nu 11 locaties in Noord-Holland. En die kun je allemaal vinden op die website, Kees?
2: Ja, precies. Die kun je allemaal vinden op de website. En dan kun je kijken of dicht in de buurt van jou een voedselbos open is. En daar kun je gewoon vrijblijvend langs gaan.
0: Ja, en wat is nou wat jou betreft, Kees, zelf zo belangrijk aan die voedselbossen?
2: Nou, voedselbossen zijn heel belangrijk. Omdat je echt kan zien hoe je op een natuurlijk inclusieve manier ook productie kan draaien. En dat ook weer lokaal kan afzetten. Dus dat je ook echt de buurt betrekt bij jouw initiatief. En dat je zo ook meer educatie voor me krijgt. Maar ook gezond en goed eten op je bordje hebt.
0: Nou, dat is misschien voor kinderen ook wel interessant. Hè? Ze weten waar dingen vandaan komen, bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. Ja. Een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld is houtrak. Die doen ook echt educatie voor me rondom een voedselbos. Ja. En dat is echt heel leuk om te zien.
0: Nou, doe eens een keer wat anders vandaag, zou ik zeggen. Doe de laarzen aan en gaan een voedselbos in. Ik weet niet of het... Ja, laarzen zijn wel even nodig misschien. Hè? Is wel wat regengevallen afgelopen tijd.
2: Misschien.
0: Gewoon lekker daar rondlopen. En die locaties die kun je vinden op?
2: www.boerenbuurmetnatuur.nl.
0: Zo, dat is ook een goeie. Boer en buur, wat zei je nou?
2: Boer en buur met natuur.nl.
0: Dat is een lekkere. Boer en buur met natuur.nl. Daar kun je al informatie vinden over deze open voedselbossendag. Kees, dankjewel. Fijne dag.

0: Rob de Nijs op NH en de Bangerhard, zo heet het liedje.
1: NH. De agenda.
0: Kort voor 10 precies en wij gaan naar het Darwin Park Festival in Zaandam, is dat toch? Gerard, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja,
0: even voor de check, check, double check. Ja, wat is dat precies? Wat zeg je?
2: Op deze mooie zonnige dag.
0: Ja, het is een mooie dag hè, voor zo'n festival, lijkt me.
2: Ja, dat is voor ons altijd het allerbelangrijkste.
0: Ik kan me voorstellen dat je met de billen geknepen zit de afgelopen maanden niet, maar dagen van wat gaat Jan Visser zeggen over het weer?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat snap ik. Nou, we hebben hem net gehoord, Jan Visser, twee keer zelfs. Om 8:10 en 9:10. En inderdaad, dat ziet er goed uit.
2: Ja.
0: Voor de hoeveelste keer wordt dit georganiseerd, dit festival?
2: Dit wordt de zesde keer.
0: Oké.
2: Het festival, ja. En het is een jaarlijk festival.
0: Mensen die er nog nooit van gehoord hebben, hoe zou je het omschrijven, dit festival?
2: Nou, het spreekt voor zich dat het natuurlijk een Darwin Park Festival is. En het is een festival voor Zaanstad, voor Zaandam-Oost. En er is, het gaat om ontmoeten. Er is muziek, eten, drinken, er zijn workshops, er zijn verhalen. Het is gratis. Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat er heel veel mensen komen, heel veel verschillende mensen van uit allerlei achtergronden en het is altijd gezellig. Onze bedoeling is mensen komen en ze ontmoeten elkaar en er is entertainment en dat is heel belangrijk in het leven.
0: Zeker, en die verhalen waar je zojuist al had, wat voor soort verhalen kunnen we dan verwachten?
2: Ja, dat is van dit jaar staat dat in het teken van de doorwerking van het koloniale en slavernijverleden. Er woont natuurlijk heel veel mensen in Zaanstad die van voorouders in de geschiedenis in Indonesië, op de Molukken, op de Cariben, de slavernij hebben meegemaakt. En dat werkt door in het leven vandaag. En daar vertellen mensen heel persoonlijk over. Hoe zij als een jongen van

0: precies.
1: En mensen staan positief in het leven.
0: Ja.
1: En het hele festival, en daar past het ook in, straalt uit naar onze gezamenlijke toekomst. We moeten met elkaar iets moois van maken in Zaanstad. En daar leveren wij een hele fijne bijdrage aan. En de bezoekers ook.
0: Ja, en het is heel divers. Ik zie, er is een kinderprogramma, er is een buitenbioscoop. Two Brothers on the Fourth Floor, die wist niet dat ze nog bestonden. Maar die gaan optreden blijkbaar.
1: Ja. We zijn niet in samenstelling, maar gaan oude nummers zingen. En dat sluit af met een film in het park. En er is ook om 6:45 een film gemaakt door jongeren uit de wijk.
0: Oh,
1: met een professionele regisseur over hun leven in de wijk.
0: Kijk.
1: Dus er is van alles te doen en te beleven.
0: Ja, eigenlijk zou die film ook bij NH bij ons op tv moeten worden uitgezonden, vind je ook niet?
1: Daar komen
0: we eens te bedenken. Ja, goed.
1: We hebben vandaag de eerste ruwe versie, want de opnames zijn een week geleden geëindigd.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar precies. Zeker. Hoe meer mensen dat kunnen zien, hoe beter het is.
0: Ja, daar ben ik ook weer nieuwsgierig. Nou, een hoop te doen. Muziek dus ook, verhalen, wat je al vertelde. We kunnen die film bekijken en de Two Brothers on the Fourth Floor in een nieuwe samenstelling. Daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar, hoor. Stiekem.
1: Ja, zeker. Met een Saanse zangeres. Dus,
0: echt waar? Wie is dat dan? Mooi. Of weet je dat niet?
1: Ja, uit mijn
0: vraag nu iets heel raars. Ik had dat niet moeten doen.
1: Ja, nee. Maar voor Lian. Li, en dan A-N-N, Lian.
0: Oh,
1: en als we het even gaan googlen, dan komen ze
0: op tegen. Sowieso moeten we het even gaan googlen. Het Darwin Park Festival.
1: Ja.
0: We kunnen er uren over praten, moeten er gewoon naartoe. Dat zeg ik vaker, maar dat is ook zo. Heel simpel, Gerard.
1: Ja, ik zou zeggen, de hoofdingang is makkelijkste ingang. De Brigantijnstraat 51. Daar kun je het park in lopen, dus niet bij de kinderboerderij. Dat gebeurt nogal eens.
0: Ja.
1: Brigantijnstraat nummer 51, loop je het park in, linksaf en dan ben je er.
0: Ja, het begint om 1 uur tot 10 uur hedenavond. De toegang is helemaal gratis.
1: Toegang gratis, ja.
0: En meer informatie vind je op darwinparkfestival.nl. Nou, ik hoop dat er wat mensen op afkomen. Sowieso daar uit de buurt natuurlijk. Maar ook juist misschien mensen die niet uit de buurt komen.
1: Heel Zaanstad is iedereen welkom.
0: Ja, heel fijn. Dankjewel. En veel plezier. Vandaag wordt een lange dag, denk ik, voor je, Gerard.
1: Ja, zeker. Maar dat gaat lukken.
0: Dankjewel.
1: Fijne dag ook.
0: Doei.

0: Te ver is op NH met Who Done It. Gewoon lekker blijven luisteren naar NH. Dat is de beste tip nog wel. Je hebt nu heel veel agendatips gehad. Maar goede tips ook. Gewoon lekker luisteren naar de radio. Ook als je onderweg gaat naar bijvoorbeeld het Darwin Park Festival. Kun je luisteren naar het NH Sportcafé. Zometeen tussen 10 en 12. En daarna onze Rachel met NH Helps. En zo gaan we de hele dag door hoor. Gewoon lekker luisteren. En morgen is er weer een nieuwe agenda tussen 8 en 10. Heb je tippies? Dan kun je ze alvast achterlaten op de voicemail. Je kunt mailen, rooksignalen sturen. Het kan allemaal. Weet je wat ik jou wens? Een hele fijne zaterdag. En ik ben er morgen weer zo om 8 uur met de agenda. Dus tot morgen. Fijne dag.
1: Doei. Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
13: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
14: Ik ben Nel uit de Akersloot.
15: Ik ben Jan Pieter. En ik kom uit het mooie Uithoorn.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft het juweel beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt, zeggen ze. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog en op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. En het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
18: Een man in pak in aktetas. Die verwacht je toch eerder op kantoor. Maar hij zit hier. En waarom zit hij hier? En wat gaat hij vertellen? U hoort het straks allemaal. Zijn voornaam is Michael. Zijn achternaam van Praag. Maar ik zeg verder niet wie het is. En naast hem zit Ad Westerhof. Dat is een mooie tijd geleden. Fijn dat je er weer bent. En daarnaast zit Guus Hiddink. Ook een tijd geleden. Ook fijn dat je er bent. Tegenover jou zit Frits Barend. Daar is hij weer.
19: Hoi Frits.
18: Hoi Frits.
20: Hoi Michael.
19: Hoi jongen.
18: Wat leuk dat je er bent, Frits.
20: Dankjewel.
18: Je moest eerder weg, hè? In de tweede uur komt ook Jordi Amali, want we gaan het transferperikelen bespreken. En als het goed is, schuift Annette Gerritsen nog aan. Dan gaan we het laatste schaats nu even door. Altijd leuk, altijd gezellig. En Bert Nijssen met een vlammende column over Anthony Correa. Maar daar horen we straks meer over. Eerst even de commerciële boodschappen.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
25: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
26: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
27: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
28: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
29: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
28: Of,
30: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
29: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
28: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
27: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49.

0: Leo Driessen.
1: Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van de radio. Vrienden en vriendinnen van de muziek. Er is ook weer veel publiek. De vakanties zijn zo'n beetje voorbij. En dan is dit toch ook alweer een mooie vrije tijdsbesteding van de zaterdagmorgen. Het is nog niet helemaal uitverkocht. De gezichten kunnen ook wat vrolijker. En door elkaar heen praten, dat doe ik hier. Ja, als jullie een vraag hebben voor een van de gasten. Jammer. Michael.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waar moeten we het zeker over hebben als het aan de trouwambtenaar ligt? Ik ga nog bijna u zeggen, ook met dat pak.
2: Dat werd dus tijd.
1: Bijna, hè? Ja, bijna.
3: Maar kun je het pak niet even beschrijven voor de luisteraars?
2: Gewoon een keurblad.
1: Doe jij het even weg?
3: Nou, een hele stemmige grijs-zwarte stropdas.
1: Heeft een hele saaie stropdas.
3: Een kreukvrij wit overhemd.
4: Zit ook pak, hè?
3: En een, ja, wat is het? Donkergrijs Colbert.
2: Het is blauw.
3: Is het blauw? Ja, oh, dan komt het licht hier.
1: Dan heb je drie dingen moeten beschrijven en ze kloppen alle drie niet.
2: Kijk, goed, ik wil het graag hebben over het 010-020 fenomeen.
1: Oh. Het dreigende toontje ook steeds. Het is een gezellig programma, hoor.
2: Ik wil het graag hebben over het 010-020 fenomeen.
1: Nee, gaat niet gebeuren.
2: Jammer.
1: Nou, misschien ook wel.
3: En nou durft hij nee te zeggen. Net niet. Dus dat was wel goed, Tony.
2: Ik heb er namelijk iets positiefs over.
1: Nee, niet verraden al meteen. Hou nou toch eens een keer gewoon alleen even gewoon dat.
3: Nee, dat is nog een grote cliffhanger.
1: Dag, ja, nee, zeker. Ja, Michael is één grote cliffhanger. Adresso, fijn na al die lange tijd dat je weer terug bent. Waar moeten we het los van de dingen die we besproken hebben zeker over hebben?
5: Bikwik Groningen. Wat ja. Bikwik Groningen.
6: Bikwik Groningen.
5: Zo'n beetje.
3: Echt voor de doelgroep in Noord-Holland.
1: Dat was in de tijd.
6: AFC van de provincie.
2: Bikwik. Ja.
5: Bikwik is een keurige club.
6: Ja.
1: Ja. Nee, het is nog uit de tijd dat clubs werden opgericht met Engelse voetbalnamen. Dat voetbal uit Engeland kwam.
5: Dat weet ik. Dat is leuk. Maar dat hebben ze daar ook nog steeds, hoor.
1: Nee, Michael, niet dat vingertje doen. Ik maak een rondje nu.
2: Ik wou me even aan mijn wang krabben, joh. Hou even op. Godverdorie.
1: Nou, ik kan toch zo niet langer. Annette, je bent mooi op tijd, hoor.
5: Ja, ja.
7: Ja, ik moest even een parkeerplekje zoeken.
1: Ja, en?
3: En je hebt de Lego je hebt de Lego meegenomen.
7: Ik heb de Lego, ja, niet voor mezelf.
3: Oh, gelukkig.
7: Vroeger. Moet hij naar door, hè? Dus,
1: Vroeger kwam je met pannenkoeken, weet je nog?
7: Ja.
3: Nu met Lego.
7: Volgende keer weer.
1: Ja, nee,
7: moet je me nog een keer uitnodigen?
1: Ja, nee, maar dat is geen probleem. Doe maar. Bikwik Groningen, daar Guus Hiddink. Goedemorgen. Fijn dat je er bent.
8: Goedemorgen, Leo.
1: Eminentie.
8: Dank u. Dank u voor deze titel.
1: Eigenlijk weer een beetje niveau.
8: Ja. Nou, hallo. Als meneer Van Praag zo outfit hebt, dan zul je waarschijnlijk binnenkort wel een dresscode instellen hier.
1: Al draagt het aan.
8: Iedereen zit erbij in een oud t-shirt en een spijkerbroek.
1: Nee. Al draagt een apen gouden ring.
8: Ja, het blijft.
1: Lekker ding. Hey, nou, wat moeten we het over hebben?
8: Kippenhok.
1: Kippenhok. Kijk, dat zijn aardse onderwerpen, daar kunnen we wat mee.
2: Kijk, nu at er is, heb ik nog een onderwerp.
1: Nee, jij hebt helemaal niet nog een onderwerp.
3: Mag Michael die van mij?
1: Nee, Michael die van mij.
3: En Michael?
2: Het gaat over het amateurvoetbal.
1: Niet, ik vraag helemaal niks. Frits, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Leo.
1: AFC is geen amateurclub trouwens. Ja, Frits, hoe is het?
6: Tot nu toe is het
1: was
6: goed.
1: Was je niet op vakantie? Moest je niet eerder weg? Waar moeten we het zeker over hebben, Frits? We zijn altijd blij als je er bent.
6: Ik ben heel benieuwd naar Ajax vanavond tegen PSV. Dit is de eerste echte krachtmeting dat we kunnen zien. Waar staat dit Ajax van Jordi Cruijff? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Oh, nou, oké. Okay. Is dat een onderwerp?
3: Natuurlijk is dat een onderwerp. Dat is een gespreksthema. Dan kun je zeggen, van, nou, ik verwacht er dit van, ik verwacht er dat van.
1: Oh, ja,
3: dat kan er mee op.
1: Wil jij dat gesprekje met Frits doen?
3: Dan? Nou, liever niet.
1: Nee?
3: Frits is de laatste tijd zo stellig.
1: Krijg je een gebakje van me?
3: Nog één? Ik heb de godverdorie net...
1: Je hebt nog geen gebakje gekregen, hè?
7: Nee, nog niet.
3: Zal ik dat even voor je pakken? Welke wil je?
1: Ja.
7: Wat heb je?
3: Nou, dat zal ik...
1: Moet
3: ik dan op afstand? Wat is er allemaal?
1: Intussen, Annette, kun jij misschien...
6: Annette, hou dit hoge niveau van het programma vast, hè?
1: Annette, kun jij misschien zeggen...
7: Ik ga me aanpassen.
1: Waar je het over wil... Kijk eens even, wat nu gepresenteerd.
7: Oh, wauw.
6: Moorkop, hè?
7: Ja, ik ga voor de moorkop. Jij denkt voor de...
1: Zijn
7: de tompoes?
6: Ja, tuurlijk.
7: En een toppie, rechts alsjeblieft.
1: Frits bepaalt even dat dat mag.
9: Deze, de tompoes.
7: Nee, dat is iets met banaan, toch?
1: Tompoes. Kippenhok. Jeetje, want het is toch allemaal niet zo
7: moeilijk? Tompoes is met zo'n roze bovenkant.
8: Kippenhok.
0: Ja. Oh, die. Ja. Die krijg je zo.
1: Maar pak je voor jezelf ook wat, zie ik dat?
0: Nee, ga rustig door met die uitzending.
8: Kippenhok.
7: Helemaal onder controle, dit.
5: Kippenhok. Bert, kun jij daar blijven?
1: Ja, neem er voor Frits nog twee mee. Oké, okay, we gaan dadelijk beginnen met het eerste onderwerp 010-020. Dan Be Quick, dan het kippenhok. Dan het onderwerp van Frits, maar even ontschoten. Maar dat maakt niet uit. Annette, heb jij nog een onderwerp waar we zeggen van het begin van het schaatsseizoen? Ik even vertellen over de dingen zijn veel veranderd. Kun je dat even doen straks?
7: Nou, ik ben. Dit is altijd zo'n lastig seizoen, want het is het na-Olympische seizoen.
1: Ja,
7: dat hoe het dan altijd met de motivatie is en.
1: Houd dit hoge niveau van. Gaan we eerst even muziek doen met de Outlaws.
4: Godverdorie, ik ben de hele week bezig geweest.

0: prachtig gewoon. Outlaws. En There Goes Another Love Song. Nou, dat is juist inderdaad gebeurd. En ja, beste paard, was het alweer vergeten.
1: Ja. En ik heb nog wel zo'n mooie heugelijke mededeling.
0: Nou, ja?
1: Ja. Ik heb deze week is het manuscript van het boek Arendmarinade Red het Vet naar de uitgever gegaan. Dus dat zit nu in bewerking. Het spel is op de wagen.
0: Ja.
1: En komt in november komt hij uit.
0: En wat dreigen?
1: Nee, dat is geen dreigement, dat is een belofte.
0: Oh.
1: En, dat is een verrijking van de Nederlandse literatuur.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
2: PC Hoofdprijs, denk ik.
1: Nu. Nou, dat dus ook weer niet.
2: Nou ja.
1: Maar NS Publieksprijs zit er wel in, hoor.
2: Denk ik wel.
1: Als die weer opgestart wordt, want die schijnt niet meer te bestaan nu. Maar.
0: Ik dacht dat je hier wat zou winnen met de kookrubriek. Maar goed, oké.
1: Okay. Nee, het overstijgt het kookgedeelte.
0: Ja, ja.
1: Het is meer levensbeschouwelijk.
3: Kook ja. Met K-O-O-K of...
1: Nou ja.
0: Maar kun jij een beetje vertellen zo'n beetje wat... Dat nou, als je nou, want je hebt zo ongeveer 1700 pagina's over Arendt geschreven.
1: Het is 200 pagina's, denk ik.
0: Maar wat is je conclusie over Arendt nu zo?
1: Het is geen conclusie, het is een roman waarin Arendt een buitengewoon prominente
0: rol speelt. Is het een sleutelroman?
1: Nee, het is een satirische roman.
0: Dat kan niet.
1: Jawel, dat kan. Nee. Dat heb ik bedacht.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, dat is een nieuw genre.
1: En Arendt, we volgen Arendt op zijn pad, want Arendt is de verzetsbeweging Red het Vet begonnen.
0: Het is eigenlijk een soort, is het een beetje vergelijken met Couperus, maar dan leuk?
1: Ja, nou, dat is een goeie. Ja.
4: En als je dat boek koopt, zit er dan ook een bon bij voor de Chinees?
1: Dat is wel een goeie. Dan gaan we nog even met de uitgever over...
0: Bij drie Pabi Pangang, één Arendt exemplaar.
4: Bijvoorbeeld. Dat zou
1: ja, maar jullie doen het een beetje zo... een beetje lachen. Ja, maar het is echt een pareltje geworden.
4: Ja, dat
1: echt, ja. Okay. Er zit ook heel veel in. Er zit heel veel maatschappelijk bewustzijn zit erin.
2: Dus en dat... plaatjes?
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, vraag maar.
1: Nou ja, gaan we weer verder, want het wordt niet echt opgepakt dat je zegt van...
0: Nou, ik had hier wel wat foto's van loempia's, daar zou ik bij verwachten.
4: Ja, maar in november, dan, ja, ik zal het vragen aan de producer... maar dan kunnen we er misschien toch wel een stuk van de uitzending aan wenden.
1: Nou, een stuk?
4: Ja.
1: De hele uitzending?
4: Dat moet ik wel aan de producer vragen, want dat mogen wij niet zelf beslissen.
1: Ja, maar de producer die is een beetje bevooroordeeld, want die is mede scribent. Dus,
0: ja, en hoofdrolspeler.
4: Ja,
1: het is een beetje serieus allemaal, geef het toe, maar...
4: Nou wordt het wel heel erg spannend. Dus dan komt hij ook aan tafel.
1: Jazeker.
0: Nou, mogen we het ook afkraken?
1: Maar die uitzending, dat is wel een primeur.
3: Leo ken je,
1: Marinade is nog nooit echt in beeld geweest.
4: Nee.
1: Nog nooit voor de microfoon.
0: En dat is beter voor iedereen.
1: En die komt één keer, speciaal voor dit programma, één keer uit anonimiteit.
2: Nou, 2 uur lang.
0: Dat staat nog te bezien, hoor, dit. Dit was zojuist even... Ik weet niet of dat allemaal gaat gebeuren. Dan moet jij even over beslissen, Michael. Want jij bent wel goed in dit soort dingen.
4: Nou, dat zal ik nog even overdenken.
0: Dingen die eigenlijk niet... Wil jij dan een speech houden dat dat het boek toch wel meevalt? En zo een beetje, vergoeilijken.
3: Je hoeft het niet te lezen, hoor.
4: Nou, ik heb het manuscript al gezien.
0: Oh.
4: Ja.
0: Is het spannend?
4: Ik verklap niks. Daar zit een man die erover gaat.
0: Ja, maar jij hebt het gelezen.
4: Zeker.
0: Als een van de weinigen waarschijnlijk. Ooit.
1: Ja, maar er zit nog embargo op.
4: Zo.
1: Dus
4: en dan houden we keurig aan.
1: Michael mag er nog niks over zeggen.
4: Nee.
0: Nou, zijn we klaar mee nu. Hoe heet het?
4: Ik maak wel eens...
1: Arendmarinade Red het Vet.
5: Leo,
0: ja?
5: Ik maak wel eens een marinade voor mijn visje of zo. Prepareer ik wel. Maar er zit veel zuur in bij mij altijd.
0: Ja, begrijp ik.
5: Dat komt bij dat boek ook?
1: Nee.
0: Het boek komt uitstekend van pas, denk ik.
2: Zijn visje.
1: Ja. Maar het had ook niet van zoet.
5: Okay.
1: Dus nee, het is een beetje...
0: Arendt heeft gewoon een vette bek.
1: Niet zoet, niet zuur.
0: Eigenlijk, nee. Toch?
1: Ja.
0: Ja? Oké, okay, we gaan het rondje afmaken, want we gaan het nu echt effectueren. 010, 020. Ja. Michael, wat bedoelde je daarmee?
4: Dat ga ik je uitleggen. Jullie hebben wel eens gehoord dat er dan zogenaamd rivaliteit is tussen Amsterdam en Rotterdam.
0: Zogenaamd.
4: En als het dan over supporters gaat, gaat het over 010, 020. En dat wil ik eens een beetje nuanceren. Want ik was gisteravond te gast bij Sparta Rotterdam. En die speelde tegen PEC Zwolle. Ik heb zelden zo'n warme club meegemaakt. Gezellige mensen, leuke mensen. Heel veel bekende voetbalmensen die bij Sparta vandaan komen. Die daar ook zijn. De man bij de parkeerterrein die mijn parkeerkaart wilde controleren. Bekende meteen dat hij Feyenoorder was. Maar dat ik wel van harte welkom was en zo. Dus ik wil dat een beetje nuanceren, jongens. Dat 010, 020. Want dat geldt helemaal niet voor het hele Rotterdam.
3: Nee, maar dat is bekend.
0: Dat heeft nooit iemand
3: gezegd. Het is Feyenoord en Ajax. Sparta heeft helemaal niks mee te maken.
0: Vroeger omdat nou een keer iemand de auto voor je wegzet, dan ben je meteen...
4: Nee, ik heb hem zelf geparkeerd.
0: Oh, dat wel.
6: En ook teruggekregen.
0: Je vertrouwde hem toch niet, je vertrouwde hem toch niet helemaal.
3: Maar het is altijd zo geweest bij Sparta.
4: Een hele fantastische Feyenoordclub.
3: Maar Feyenoord is ook een fijne club, alleen de supporters maken het.
4: Zeker, maar het gaat mij nu even om Sparta.
0: Ja. Nou, iemand nog een woordje over Excelsior?
3: Ook een fijne club.
4: Dat ken ik ook, dat is ook een hele rustige,
3: en die doen het hartstikke goed. Club.
0: Je maakt wat mee, hè, Michael?
4: Ja, ik maak wat mee. Ja. Was een soort reunie gisteravond. Erg leuk. Ja. Dus dat is positief vanuit Rotterdam.
0: Dus 010-020 is nu, na jouw bezoek aan Sparta, is dat uit de wereld?
4: Zeker.
0: Je moet eens even met mensen over de hele wereld gaan praten als het zo snel gaat allemaal.
4: Ja.
0: Hey, Biekwik, Ad Westerhof, daar lange tijd weer aanwezig hier.
2: Ja, ik zal je zeggen, we hebben van de week gespeeld bij Biekwik op het Esserpark in Groningen. Haren is het eigenlijk. En voor de beker, dan heb je geluk dat je helemaal naar Groningen mag. Om 8:00. Dus ik was om 12:30 terug. Nee, 's avonds. Het is gewoon echt voetbal, hè. En dus leuk. 2-0 gewonnen. Het ging helemaal nergens over. En dan wordt er geloot gisteren. Helemaal, en dan komt er als verrassing komt er uit dat we een groene ster mogen. Dat is in Heerlen. Zo'n club, dat is echt brood mee, hoor. Het is Jan Kaas op reis. Het is echt niet normaal. Dus die jongens, ja, die wilden dan misschien nog wel slapen. Nou, gaan helemaal niet slapen. Dus hierna komt er een serieuze bekerprogramma. Maar dit tot nu toe is het... Als je ziet wie je had kunnen loten, ongelooflijk. Tussendoor even, veel
0: wie
2: belang...
0: Wie had je kunnen loten?
2: Jos Watergasmeer. Nou, dat is om de hoek. En dan ook, had je ook een keer thuis kunnen spelen. Maar goed, dat is het nu niet. Dus 2 keer uit. Groene sterren ook uit. Maar van de weken is veel belangrijker.
0: Als je het grote toernooi komt, dan speel je thuis toch sowieso? Als
2: in, nou, niet altijd. Ook wel eens uit.
0: Ja, als je tegen de gelijkgestemde.
2: Nou, dat zit er nog een heleboel bij, hoor. Ja.
4: Mag ik jou een interessante vraag over het amateurvoetbal stellen?
0: Ja, interessante wel, maar we gaan nu even door.
2: Nee, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Er is nog een nabrander. Belangrijk om te weten, je kent hem. Afgelopen donderdagavond is tot vrijwilliger van het jaar benoemd Beppie Thomas bij ons.
0: Oud-scheidsrechter.
2: En dat is wel belangrijk. Bep is 87 en is al 50 jaar trainer. En heeft grote talenten opgeleid. Daar horen we niks meer van, maar heeft wel opgeleid.
0: Ja. Maar niet tot voetballer?
2: Nee, dat hoeft ook helemaal niet meer. Maar met Bep gaat het gewoon goed. 87 vind ik knap als je daar...
0: Ja, Bep was ook een hele goede scheidsrechter.
3: Nou, fantastische scheidsrechter.
0: Nou, fantastisch.
3: Ja.
0: Want, dat is,
2: daar zijn mensen
0: dat zou ik nog eens aan Hans van Breukelen vragen.
4: Jongens, pas op, hè. Hey, hallo, hij is mijn vriend, dus hou je in.
3: Ja. Bep was een fantastische scheidsrechter.
2: Mij ook.
5: Bep was van
3: een fijn mens.
2: Normaal is hij hier ook, maar hij is er niet. Maar goed, dat wou ik nog even melden.
0: Nee,
2: sorry,
0: hij was van de wedstrijd Feyenoord-PSV met het polletje.
5: Het polletje van Hans.
4: Ja, hè.
0: Maar hij gaat het een lichtje branden nog.
4: Maar hij heeft ook dat mes-incident gehad. Er is ook nog eens een mes op het veld gegooid.
0: Ja, dat was Fred, hij was scheidsrechter bij de wedstrijd Groningen-Telstar. En Fred Bisschot kreeg toen een mes langs zijn oren.
4: Hoor je, mis? Hoor je?
3: Oh, ja,
4: dat is wel zo.
3: Was hij ook.
2: Maar mis.
0: Nou, en het schandalige was dat Telstar verplicht werd door te spelen. Daar is een half uur in opgesloten hadden gezeten. En enfin, goed, een lange tijd geleden, maar dat kwam er niet meer uit. Nee, Bep Thomas, polletje incident. Was jij het? Nee, jij was toen geen... Jij was toen wel trainer, hè?
5: Zeker, en ik moest een commentaar geven na afloop.
0: Oh ja, vertel even. Even het incident beschrijven wat er gebeurde.
5: Beschrijf jij het, want jij bent journalist.
0: Ja, ik deed die wedstrijd. Nee, maar ik deed die wedstrijd voor de radio ook.
5: Oké, nou, dus dan weet je het precies, toch?
0: Ja, goed, ik denk...
5: Van Breukel heeft die bal in zijn hand.
3: Ja.
5: En dan vroeger was het mode dat de keepers dan nog 10 keer de bal stuiten, zo, voordat ze hem uit gingen trappen. En bij de 8e keer naar beneden viel de bal op een polletje en dus opzij. En er staat een Feyenoorder, die tikt die bal binnen.
3: Ja.
5: Wij verliezen met 2-1, daardoor. Na afloop, ik word gevraagd door, misschien door meneer Leo Driessen van... Waar werk je toen?
0: Langs de lijn.
5: Ik word gevraagd van, wat vind je van dat incident? Ik zei, nou, mijn keeper was niet zo gelukkig daarmee. Heel mild uitgedrukt nog. En dat werd opgenomen. Ik rij naar Eindhoven in de buurt van Breda. Hoor ik mezelf in de bus op de radio. Dat commentaar geven. En ik hoor op hetzelfde moment, hoor ik van achteruit de bus... Meneer Van Breukelen komt naar voren gestormd, want ik zat voorin. En die gaat met die vinger dreigend naar mij van... u mag de spelers nooit in de steek laten, et cetera. Dat was het incident. Ik zeg, en nu meteen weer polletje achter in de bus weer. Hup.
0: Ja, mooi, hè?
5: Ja.
0: Daar was Bert Thomas toen de scheidsrechter.
5: Ja.
0: Klopt.
3: Maar je had wel gelijk, Guus.
5: Ja. Trainers wat? Hebben altijd gelijk.
3: Achteraf.
0: Wiekwik, dat was het. Ja, dus, maar het is ook wel een leuk beektoernooi.
2: Die mensen zijn in 1897 opgericht. Wij iets eerder, dus we zijn wat ouder.
0: Dat elftal speelde niet, hè?
2: Die waren... Nee, drie urnen, dat was de koning opstellen. Nee, dus dat ging niet. Maar het was heel leuk. Jongens hadden nog niet echt gespeeld, dus ze waren kapot in de tweede helft.
0: Op welk niveau speelt Piekwik eigenlijk?
2: Die spelen in de derde divisie.
0: Oh, oké, okay. Nou, dat is wel aardig geweest. En Groen is ook best leuk.
2: Of de eerste klasse kan ook, hoor. Ik weet niet meer.
0: Nou, dat scheelt nogal.
2: Ja, het is niet geweldig. Maar het is... ik doe maar de derde divisie.
0: Ja, oké.
2: Okay.
0: Nou ja, prima. Nee, en door in het bekertoernooi is toch leuk, man?
2: Dat is leuk als je... we moeten nog één rol en dan gaan we wat leuks doen. Want
0: ja, komt allemaal helemaal goed.
3: En krijg je die busreis dan vergoed? Of moet je dat zelf betalen als club?
2: Nee, er komt weinig...
0: Frits, waar moet nou over geld gaan?
3: Nou, zo'n amateurclub
0: waar
3: krijgt...
0: Waar uit, man?
2: Nee, die krijgt helemaal niks.
3: Een hele hoge kosten.
0: AC is geen amateurclub.
2: Nee, totaal niet. Maar
3: Wiekwik
2: wel. Nee, maar die hoeft er geen bus, want die wonen daar. Nee, het is wel zo. Die bus die je krijgt niet, maar we krijgen wel geld. Als ze een volgende ronde halen.
3: Ja. Hoeveel krijg je dan?
2: 5.500. En de winstpremie natuurlijk.
3: Ja.
2: En als je een baai hebt, dat kan ook. Dan word je gewoon vrijgeloot. Dan krijg je meteen 10.
3: Oh.
2: Ja, lekker is dat. Nou, dat hadden we ook al niet. Dus het was een beetje... Maar goed, we hebben ons er doorheen geslagen.
4: Maar jullie doen wel graag mee? Of
2: liever? Ja, wel zeker. We komen ook met z'n allen best wel ver, vind ik. Ik bedoel, Spakenburg komt ineens. En dit jaar zeker.
3: Het is voor die amateurclubs toch enig om tegen dan uiteindelijk een
0: profclub te spelen. Zijn geen amateurs, man, de tweede divisie.
3: Die semi-amateurs.
2: Ja, we winnen ook wel vaak. Dus de eerste divisie is nou zo'n punt.
3: Ja.
4: Nou. Wanneer kan ik mijn vraag aan hem stellen? Over het amateurvoetbal?
0: Nee, vandaag niet meer. Ik ben er klaar mee.
2: Nou, ik vind het wel leuk, want ik ben...
0: Jij vindt het leuk, maar...
2: Nee, maar mensen vinden het natuurlijk... Maar misschien mensen wel.
4: We hebben heel in Noord-Holland heel veel luisteraars die ook luisteren... die amateurvoetbal spelen. Ja, dus het is juist een hele relevante vraag.
0: Ja, we gaan nu door naar Guus. Guus, jij had het over het kippenhok.
5: Ja, ik was vorige week op vakantie ergens in een niet zo ver in een buitenlandje... En ik denk, nou, ik zet even de Radio Noord-Holland op, zaterdagmorgen 10:00. Ja. Nou, hier, het is nu, ik kan nu even alleen praten, maar wat ik vorige week hoorde, was jij dan aanwezig, Frits?
3: Nee. Vast niet.
1: Ja, zeker. Ja, ik was de aanstichter. Ja.
5: Nou, één groot kippenhok.
2: Ja.
5: Allemaal door elkaar, allemaal ver van de microfoon af. Ja, het was echt een kippenhok-chaos. En dat is niet zo erg als de... Eén haan is, dat ben jij waarschijnlijk dan.
2: Ja.
5: Maar hier waren drie, vier hanen die het woord namen, zeg. Verschrikkelijk.
0: Ja,
5: allemaal door elkaar. Chaos,
1: was het, tweede uur was dat vooral, hè? Tweede uur. Hè?
5: 3 uur lang.
1: Oh. Drie
0: uur lang. Oh, derde uur lang leek
3: het. Maar het was wel bloedgezellig.
0: Nee, maar je moet het je dat nou even aantrekken, Frits. Dat is goed bedoelde kritiek van een wijs man.
3: Maar je hebt een programmaleider.
5: Dat zei ik. Maar waarom ben jij dan hanig als jij in de hand?
2: Ik wist niet dat we het vandaag zouden doen, Guus. Daar zit
3: ik gelukkig nu vandaag naast een hen.
0: Ja, valt even stil nu. En Guus, even over de Graafschap.
5: Nee. Ik zit bij Radio Noord-Holland. Ik zit niet bij Omroep Gelderland nu, toch?
0: Ja, dus die luisteren mee.
3: Maar dat was wat gisteren.
5: Ik heb het niet gezien, want ik had een avondje ergens.
3: Ja, dat zou ik ook maar zeggen.
5: Ik hoorde de uitslag, ja.
3: 4-0.
0: Ah, ik weet één keer 5-0.
3: 5-0 zo.
5: Ja, wel goed zijn.
0: Beter één keer 5-0 dan 5 keer 1-0.
5: Dat is waar. Maar
0: zo moet je het zien.
3: Ja
5: nee.
0: Moet je ergens aan vastklampen.
5: Ja. Dus, volgend onderwerp.
0: Ja, volgend onderwerp.
3: Maar
0: Frits, had jij ook iets waar je het over wilde hebben? Of heb ik jou overgeslagen net?
3: Nou ja, dat zei ik al. Ik ben heel benieuwd morgen naar Ajax.
0: Oh ja, dat ja. Nee, maar daar komen we nog over te spreken.
3: Ja.
0: Annette, fijn dat je er bent.
6: Goedemorgen.
0: Je hebt het gebakje nog niet. Ik denk, geef je even de tijd om het gebakje op te eten. Maar je zit
6: ja, dat doe ik strakjes.
0: Ja?
6: Ja, okay. Komt goed.
0: Hey, fijn dat je ingevlogen bent vanuit Zuiderwoude. Dat is een heel end. Zeker nu met deze drukte. Schaatsseizoen, zijn ze nu al. Ja, ze zijn trainen het hele jaar door. Hè?
6: Ja, april zijn ze alweer begonnen.
0: Ik hoorde wat over sponsorperikelen. Dat er wat problemen zijn met ploegen die. Wat jij zei het al, na een Olympisch seizoen. Is het lastig om weer mensen zo gek te krijgen dat.
6: Dat ze er weer instappen.
0: Ja, ja.
6: Nou ja, het is altijd weer even een soort reset. Je gaat weer een nieuwe Olympische cyclus in. Dus er verandert vaak veel. Zowel op sponsorgebied, trainergebied. En dan, nou ja, als je denkt van goh, ik moet een keer verandering. Dan is dat nu wel de tijd.
0: Is het nog steeds een goed systeem? Dat worden heel veel wereldbekerwedstrijden. Die zijn er regelmatig nog steeds. Is dat nog eigenlijk wel iets wat op de been te blijven? Als het in Nederland is, is het oké. Maar ik krijg wel eens de indruk dat als het in het buitenland is, dat er niet echt heel veel interesse voor is.
6: Ja, het hangt er wel een beetje vanaf waar je rijdt. Maar ik denk wel dat het echt een heel belangrijk onderdeel is van het seizoen. Juist omdat je naar de wedstrijden toe werkt, die later in het seizoen zijn, de grote wedstrijden. En je wil echt wel op een bepaald niveau regelmatig kunnen rijden. Dus voor de opbouw van het seizoen is het zeker belangrijk.
0: Heb jij in de tijd dat je zelf actief was als schaatser, heb je in de zomermaanden gefietst?
6: Heel veel.
0: Ja?
6: Ja,
0: maar
6: heel veel.
0: Ook in wedstrijden en zo?
6: Oh zo, ja. In het begin niet zoveel. En even later was dat wel wat meer gebruikelijk om te gaan doen. En dan deden we gewoon vaak van die koersjes op die van die kleine rondjes, zeg maar. Dat is
0: criteriums.
6: Ja, maar ook in Noord en zo. Je hebt best wel veel plekken waar je dat kan doen. En dan kan je eigenlijk met best wel een redelijk lage hartslag op een hoge snelheid rijden. Dus,
3: wat rij jij gemiddeld dan?
0: 33,3.
3: Nee, even serieus.
6: Nee, in zo'n criterium?
3: Ja.
6: Ja, dit is wel even een tijdje terug. Ja, je rijdt echt wel een hele tijd rond 40.
3: 40. Ja.
6: En het afsprinten deed ik nooit mee, want daar is natuurlijk heel veel risico.
0: Oh ja.
6: Dus
0: ja,
6: dan
0: ja.
6: Dan kon je gewoon een uur mee rijden. En dan het laatste kwartier was de afsprint. En dan
1: maar moest je dan ook in dienst van een ander rijden?
6: Oh, hier. Ik niet, nee. Nee, als voordeel als vrouw is het toch wel vaak dat je met de mannen mee kan rijden dan. En dat je dus niet per se op kop hoeft te rijden.
0: Maar de officiële wedstrijden, die reed je toch ook wel dan in de zomer?
6: Nee, niet bij de vrouwen.
0: Nee? Nee?
6: Nee.
0: Oké. Okay.
6: Nee, wat dus bijvoorbeeld Antoinette nu doet, die echt de overstap maakte om structureel wedstrijden bij de vrouwen te rijden, dat hebben we echt niet gedaan. Dat was toen wat minder gebruikelijk.
4: Denk jij dat we Jutta Leer dan weer terugzien in het seizoen?
0: Vind je niet dat Michael een mooi pak aan heeft?
6: Ik vind het een heel mooi pak. Het staat hem goed. Ja, ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Ik vind het lastig om te zeggen. Ik denk dat ze het misschien zelf ergens ook nog niet helemaal weet. En dat ze daarom er nog een beetje geheimzinnig over is eigenlijk.
0: Ja, gebruikt zij de sport een beetje als vehikel voor haar de commerciële activiteiten die ze doet? Of is ze echt een op en top sportvrouw? Hoe zie jij dat?
6: Ik denk wel dat zij ze is wel een hele mooie ambassadeur wereldwijd voor de sport. En dankzij haar hebben er wel een heleboel naar de Olympische Spelen gekeken die misschien dan wel normaal helemaal niet naar het schaatsen zouden kijken.
3: En dat bedoel je vooral buiten Nederland?
6: Ja, zeker. Ja. Nou ja, ook bijvoorbeeld de Amerikanen. Normaal helemaal niet zouden kijken, die nu toch wel eventjes hebben gekeken naar de 1000 meter bijvoorbeeld alleen al. Dus ik vind dat wel iets heel positiefs. Ik vind haar op en top sportvrouw, omdat ze echt wel een hele unieke prestatie heeft geleverd. En de manier hoe ze dat doet, dat is wel echt haar eigen manier.
0: Ik ga me nu op gevaarlijk terrein begeven. Okay. Frits, help mij even. Nee, er is een soort van officieel schrijven uitgegaan. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar over het in beeld brengen van atletiekwedstrijden.
6: Ah,
0: dat atleten wat decenter in beeld gebracht moet worden en niet steeds dat inzoomen op het moment dat ze in de start klaarstaan voor de 100 meter. We hebben allemaal een beeld. Maar als ik dan
4: of dat bij het schaatsen ook is.
0: Nee, dat vraag ik dus niet.
4: Nee, maar je wist niet wat je wilde vragen.
0: Ja, wel, dat weet ik wel.
6: Hij wordt even ingevuld voor je, ja.
4: Nee. Nee. Ja, toch, hè?
6: Ik begrijp je,
0: Nee, maar dat is mijn vraag helemaal niet.
6: Oké, ga door.
0: Ik krijg wel eens de indruk dat het voor haar ook een soort van verdienmodel is, dat ze na de wedstrijd, dat die camera's op haar gericht zijn. En dan verricht ze ook bepaalde handelingen die wel prikkelen.
6: Nou,
0: pak open.
6: Ik denk niet dat zij er anders in is dan een andere man die gewoon zijn pak naar zijn rits naar beneden doet en daar met zijn blote bovenlijf gaat.
0: Mm, okay.
6: En daar wordt dan niet zo over gesproken, zeg maar.
0: Nee.
6: Maar
3: dat kan ik me nog iets bij voorstellen.
6: Ik denk dat Jutta, wat aan Jutta heel sterk is, is dat zij wel is zoals ze doet.
0: Ja. Zeker. Nee, maar daarom, dat twijfel ik geen
6: seconde.
0: Ze is
6: daar wel authentiek in.
0: Ja. Ja, ja.
6: En daarom bereikt ze ook een heleboel mensen. Maar wat is nu precies je vraag?
0: Nou ja, dat het dus een soort van restrictie wordt aanbevolen aan regisseurs over de hele wereld om dat allemaal wat decenter in beeld te brengen.
6: Ja.
0: Maar dat wordt er wel lastig bij als er iemand zichzelf op die manier presenteert.
4: Nou, daar zullen wel richtlijnen voor komen.
6: Ik denk dat het voornamelijk ook gaat. Kijk, bijvoorbeeld als schaatsers vallen, dan is nu tegenwoordig altijd het pak stuk. En dat zijn bijvoorbeeld wel dingen waar je echt duidelijk bij de NOS ziet dat ze daar heel duidelijk dat discreet in beeld brengen, inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
6: Ik denk dat als een sporter er bewust van is hoe die in beeld komt en daar eigenlijk een soort post van maakt. Ik zou niet weten waarom je dat dan anders zou moeten doen. Ik denk dat het voornamelijk gaat op dat iemand het eigenlijk, dat het onbewust gebeurt. En dat iemand zich er ook niet bewust van is.
0: Nee, maar ik kan me bij die atletiekwedstrijd, ik kan me heel goed voorstellen dat daar een soort van restrictie. Maar ik wil maar zeggen, er is ook een andere kant van de medaille. Dat
6: ja, zeker.
0: Mensen het zelf
6: dat mensen het juist fijn vinden of het juist omarmen.
0: Onderdeel van het imago is misschien.
6: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, toch?
3: Maar laten we blij zijn met een vrouw als Jutta Leer dan.
0: Ja, maar daar gaat het toch helemaal niet om, man. Daar gaat het toch helemaal niet om.
3: Op alle fronten is ze een ambassadeur. Ook in haar uiterlijk moet zij weten.
0: Ja, maar dat is helemaal het punt niet. Ik weet niet wat je nou daarmee wil zeggen.
3: Nou, dat zij als zij haar vrouwelijkheid wil uiten, moet ze dat zelf weten.
6: Ja, ja, en zij vindt het ook niet erg dat hoe zij in beeld wordt gebracht. Want ze komt daar gewoon daarin heel sterk over. En ik denk dat dat het verschil is. Dat zij dit gewoon is en het zo omarmt.
0: Ja, ja, ja.
6: En waar ze het bij de atletiek natuurlijk voornamelijk over hebben is gewoon soms een ongelukkig shot van achter wat. Ja, dat je nou eenmaal zo moet staan en dat je daar niet bewust van bent dat je zo in beeld wordt gebracht.
7: Maar wat jij net zei over die gescheurde pakken intrigeert me wel. Want jij zegt van ja, die pakken scheuren. Maar ze kunnen toch wel materiaal maken dat niet scheurt als je een rare beweging maakt of dat je de bocht uitvliegt?
6: Ja, dat is dus weer lastig. Ja, het pak is wel door de jaren heen steeds fragieler, heb ik het idee geworden. Ze zijn ook altijd bezig met die stoffen. En nu is het zo dat de snelste stof is gewoon best wel, gaat gewoon best wel snel stuk. Er staat ook heel veel spanning op, hè? Dat pak zit super strak.
7: Jawel, maar eigenlijk, je kunt er wel materiaal maken wat nooit scheurt.
6: Ja, maar als iets heel op een hoge druk staat, als jij op je huid valt waar heel veel kracht op komt en er staat heel veel druk op, dan spat het ook open. Dus dit pak, ja, dat komt met een harde kracht op het ijs of in de boarding. Dus dat,
4: en het heeft ook met gewicht van het pak te maken natuurlijk. Dat willen ze zo licht mogelijk maken.
3: Ja. Ja. Nou, okay. Dat is bij wielrennen hetzelfde ook, ja.
4: Ja, uiteraard.
0: Dat weet jij veel, hè, Frits?
3: Nou, de wielrennen en schaatsen werken toch heel veel
4: maar
3: samen
4: goed, dit gebied. Als zij terugkomen, zal ze toch nu wel in training moeten zijn, zou ik denken.
6: Ik neem aan van wel.
4: Maar daar weten we niks van, hè?
6: Nee, maar ik moet zeggen dat ik dat over het algemeen. Is dat altijd een beetje. Vind ik dat toch altijd wel een vraagteken. Je ziet daar wel heel vaak bezig. Maar je ziet daar ook altijd een heleboel andere dingen doen.
0: Ja.
6: Dus dat je soms denkt van. Nou ja, jouw dag is langer dan 24 uur.
0: Heb je er wel tijd voor?
6: Nou ja, dat. Ik weet dat ze heel hard traint. Maar ja, dit is gewoon haar levensstijl. Zo doet zij dat. Dus dat. Het is bewonderingswaardig.
0: Straks nog wel een paar dingetjes meer vragen over schaatsen. Maar het is nu de hoogste tijd voor wat Bert heeft opgeschreven.
7: Moet er dat in muziekje voor?
0: Daarom kondig ik het ook altijd aan.
7: Okay.
0: Het is tijd, maar ik kan niet aankondigen dat er iets wordt aangekondigd. Want dan heb je twee keer een aankondiging.
8: De column van de column. De column. De column. De kop, de kop, de kop. De kop, de kop, de kop. De column van Bert Dijkstra. De column van Bert Dijkstra.
7: Eigen schuld. Had ik in dit radioprogramma maar niet voor een rol moeten kiezen die vroeg of laat onvermijdelijk leidt tot de totale ondergang. Iedere zaterdag een stukje voorlezen met een mening, dan ben je net als voetbaltrainers hired to be fired. Aangenomen om te worden ontslagen. Ik had ook, net als Michael van Praag, onkreukbare juryvoorzitter kunnen worden van een quiz. Of Brits uitslagen kunnen voorlezen. Of als Arend Marinade smakelijke gedichtjes over Bami kunnen declameren. Maar nee, deze eigenwijze kop moest zich zo nodig, al hangend aan een zijden draadje, naar een hakblok slepen met dat kolompje van hem. En nu is het bijna zover. Het einde nadert. In de verte hoor ik de kerkklokken al luiden. De oorzaak, Anthony Correa. Tijdje geleden tikte ik een stukje. Woorden doen ertoe. Ze bepalen je lot. Zoals nederlagen bij een voetbaltrainer doen. Ik schreef en dan is daar Anthony Correa. Witte raaf in een zwerm zwarte kraaien. Trainer van Telstar. Zuiver voetbalplezier predikend. En met een op papier kansloos elftal wonderwel overlevend tussen de grote jongens. Hij stapt op de eerste speeldag als debutant de Johan Cruijff Arena binnen, alsof het stadion Ridders Kaashuis was, waar je even een rechtstukje extra belegen kon ophalen. Van zoveel onbevangenheid, gekoppeld aan een brutale, frisse speelstijl, gaan zelfs bescheiden profjes heel aardig voetballen. Wonderen bestaan en Anthony Correa laat ze geschieden door net te doen alsof er niks wonderlijks aan is. Einde citaat. Dat heet je nek uitsteken. Zoals trainers doen als ze hun team op hun manier laten voetballen. Correa ging naar FC Utrecht en ik feliciteerde de club met deze uitstekende keus. Ik zei over Anthony wat Aad de Mos altijd over zichzelf zei. Een garantie voor succes. Als je met Telstar 2 keer verdiend van PSV kunt winnen, dan helemaal met de slapende gigant uit de Galgenwaard. 1 punt uit 4 wedstrijden. 15 doelpunten tegen. Thuispubliek dat al voor het laatste fluitsignaal wegloopt als PSV voor de 6e keer heeft gescoord. Voel je de druk al, werd Correa door een journalist gevraagd. En dat maakte collega Peter Bos boos. Er zijn verdomme nog maar 4 wedstrijden gespeeld, voeterde hij. Maar natuurlijk voelt Correa de druk al. Hij kent de voetbalwereld. Zoals iedereen die hem de meest ideale trainer voor FC Utrecht noemde, ik voorop, de druk moet voelen. Nog een paar potjes verliezen en het is voorbij voor Anthony en voor mij. En als zijn team binnenkort toch gewoon aan het voetballen krijgt en Europees voetbal haalt, dan is het einde verhaal voor alle voetbalvolgers die nu stoer roepen of schrijven dat zijn positie onhoudbaar is. Als journalist of analist op voorhand profetisch concluderen dat bondscoach Xavi gaat falen, baantje kwijt als hij niet gaat falen. Zo werkt het in het voetbal, toch? Of geldt dat alleen voor trainers?
0: Frits, geluisterd?
3: Ja, volgens mij staat hij nog niet zo onder druk. Dat Utrecht wel degelijk weet waar ze aan begonnen zijn. En dat ze hem de tijd geven. En terecht die tijd verdient hij ook. Heeft hij
0: bij
3: bewezen
0: Utrecht,
3: mee.
0: Rustig, denk
3: En ik
0: jij?
3: Vind het ook heel mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft.
0: Denk jij dat het rustig is bij Utrecht nu?
3: Nee, rustig is het nooit. Maar dat soort club Ajax, Utrecht, PSV, Feyenoord is het nooit rustig. Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
0: Nooit.
9: Echt, laat mij weer rust, joh.
0: Ik dacht, Guus, ik laat hem een keer uitpraten. En dan gaat hij.
2: Absoluut niet.
0: De fout in.
3: Maar nee, elke trainer kan erover mee praten.
9: Maak je geen zorgen, Frits. Trainers. Hij zegt dat hired to be fired. Elke coach maakt het mee dat je gefired wordt. Alleen columnisten hoeven niet bang te zijn. Dat zijde draadje lijkt wel een staalkabel. Die vallen nooit. Je kan altijd blijven schrijven. Ja. Jij wordt altijd gered door jouw mensen om je heen, Bert Dijkstra. Dus
7: ik zou dat niet zo hard roepen.
9: Wees niet zo bang dat je aan een zijde draadje hangt. Trainers zijn gewend. We hebben een beetje masochistisch in ons dat wij aan een zijde draadje hangen en dan ook vallen. Jij hoeft geen zorgen te maken. Ga door.
0: Nou, maar het salaris van de trainer is ook na van hand, toch? Zit een risicootje in?
9: Nou, als je columnist bent en je schrijft boeken, hallo.
7: Nou, columnist is slecht voorbeeld.
9: Drie boeken tegelijk.
7: Er lopen in de voetbalwereld toch ook nogal meer mensen rond die heel veel verdienen en die niet hoeven te vrezen als het 3 keer verloren wordt.
9: Op wie duid je?
7: Nou, de technisch directeur.
0: Nou, die heeft de grootste problemen nu, hoor. De druk bij Utrecht.
7: Ja, maar even, in dit geval,
9: even serieus, want inderdaad, we doen een beetje badinerend erover.
0: Nee, hoor.
9: Is op zich leuk. Maar het belangrijke, wat was onderschat, de technisch directeur is een hele belangrijke functie. De trainer moet dan zorgen dat hij gaat metselen met zo'n team. Maar die technisch directeur, hoe die verkoopt, hoe die inkoopt, dat is heel bepalend. Voor het succes van een ploeg. Dat heb je gezien de laatste jaren. We halen het niet graag meer naar boven, maar hoe Ajax de sleutel uit handen geeft.
0: Kun je daar nog even geven? Kunnen we even 4 jaar terug in de tijd dat ik even 4 jaren doornemen?
9: Nu zijn ze.
3: PSV is het goede voorbeeld, Ernie Schubert.
9: Stil, want je bent ook een haan in het kippenhok. Even rustig.
0: Ja, precies.
3: Jij niet.
0: Ja.
3: Jij niet.
9: Maar om even naar mijn buurman, de mooi geklede Michael, terug te gaan.
0: Mooi pak, hè?
9: Ja, prachtig. Maar die een paar jaar geleden was die sleutel uit handen gegeven door de Raad van Commissarissen en wie ook allemaal, commissie. Nou, dat is een puinhoop geworden. En nu zijn ze aan het herstellen. En we hopen, dat vind ik echt, dat ze zich goed herstellen, Ajax. En hopen dat we wat meer rivaliteit krijgen met 0-40.
0: En nu lees ik vandaag de column van Wim Kieft. Die zegt van, en nu is het aan Mitchell. Want hier, Jordi heeft zijn werk gedaan, de technisch directeur van Ajax. En Mitchell is de trainer van Ajax. Hier, ga je gang. Nu moet jij het doen. Is dat een beetje kort door de bocht?
9: Ja,
0: is wel
9: kort.
0: Want 14, 15 nieuwe namen is veel, hè?
9: Maar dat zal ook in overleg geweest zijn, natuurlijk, hè?
0: Nou, nee, dat ze gekomen zijn. Maar dat je dan meteen de verwachting uitspreekt. Nu is het aan de trainer. Die moet dat eventjes nu in orde maken.
9: Jawel, maar Jordi zal zich ook verantwoordelijk voelen ten alle tijden.
0: Ja,
3: tuurlijk.
4: Okay. Gus, maar ik ben als bestuurder ook wel vaak met de nek aangekeken. Als het niet goed ging. Maar dan ben je nog maar bestuurder. Maar als je trainer of technisch directeur bent en het gaat niet goed, hè. En dat lijkt me vreselijk, man. Overal waar je op straat loopt, hebben wat mensen wat tegen je en zo. Dat is toch vreselijk?
9: Ah, nee, dat valt wel mee. Hoor.
0: Echt?
9: Ja.
6: Maar hoe lang zou een trainer minimaal nodig hebben om
9: een team te vormen?
6: Ja,
9: ik denk
0: een jaar of 7.
9: Nee, want je ideale voorbereiding is, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Als je 6 weken voorbereiding hebt voordat de competitie begint, nou, dan kun je in 6 weken echt een team goed metselen.
0: Als je meteen de jongens hebt waarmee je
9: ook de competitie. Als je ze meteen hebt waar je mee op de competitie ingaat. Ja. Maar dat is niet meer zo.
0: Nee.
9: Dus Ajax die zal nu nog moeten metselen terwijl ze nog de competitie al ingegaan in feite. Dus heel benieuwd hoe het zal gaan vandaag.
3: Maar jouw eigen PSV, Ernie Stewart, is het voorbeeld van een goede technisch directeur die het beleid bepaalt en daardoor en er is rust bij die club.
2: En Max Huibers, vergeet hem niet.
3: Bij Max Huibers ook, maar Ernie Stewart bij PSV is natuurlijk een geweldig voorbeeld.
9: Ja, maar ja, daar is natuurlijk al een paar jaar de lijnen heel kort.
3: Ja.
9: Ja, en met alle, moet je zeggen, met alle respect voor Ajax, er zijn natuurlijk heel veel invloeden binnen in de club.
0: Maar waardoor... het zijn ook periodes, hè? Want Ajax heeft ook zijn periode gehad.
9: Maar dat is ook zo. Wij, toen ik bij PSV nog actiever betrokken was, zeiden wij van, dat Ajax, dat wordt het Bayern München van Nederland. Want die domineren zo lang in Duitsland. En Ajax had ook toen de kracht om te domineren in Nederland.
0: En ijzersterke eigen jeugd daarbij. Ja. En goede aankomsten. Die mix maakte een heleboel mogelijk.
9: Ja, dus te hopen dat ze nu gelijk weer het goede team samenstellen. Want dan hou je tot in de lengte van de competitie hou je rivaliteit. En dat is mooi voor
0: het is wel kort, dat wordt Ajax wel verweten. Tenminste, dat wordt Jordi Cruijff wel aangegeven. Hij heeft heel veel huurlingen gehaald. En hij zegt, ja, maar luister, we moeten op korte termijn weer presteren. En dan ga ik niet voor lange termijn risico's nemen. Dus eigenlijk wel,
9: ik vind dat logisch, dan kun je goed beoordelen. Wil je door met de speler na de huurperiode als je een optie bedongen hebt? En je kunt zelfs dan nog al uitmaken als we doorgaan tegen die en die voorwaarden. Die kun je nu al invullen.
3: Maar Guus, jij bent een kenner. Ken jij die 2 grote aankopen?
0: Hoor je die eerste zin al van Frits?
3: Guus is toch een erkende kenner. Marcus Leonardo en Caio Henrique. Dat zijn de 2 grote aankopen die hij gedaan heeft. Kende jij die?
0: Nee. Wie moet de namen duidelijk uitspreken?
3: Leonardo en Caio Henrique. Daar hebben ze totaal 30 miljoen voor betaald. Kende jij?
9: Maar dat wil niet zeggen, als ik ze niet ken, dat het niet goed is.
4: Maar als Frits ze niet kent, wil het zeggen dat ze niet goed zijn.
3: Nee, ik ken ze niet. Dus ik weet, misschien zijn het hele goede spelers.
0: Frits, ze lopen al 2 weken bij. Ze hadden lang kunnen kijken. Want je kunt tegenwoordig overal informatie vinden over wat die spelers wel niet kunnen.
3: Nee, maar ik heb ze nog niet goed gezien bij Ajax. Je hebt ze nog niet kunnen beoordelen bij Ajax.
0: Nee, maar je had wel hun staat van dienst kunnen beoordelen. Dat is gewoon een kwestie van opzoeken.
3: Ja, nee, dat heb ik gezien. Maar ze hebben het bij Ajax nog niet laten zien.
0: Nee, ze zijn net begonnen.
4: Ze zijn net pas binnen, Frits.
3: Ja, net begonnen.
4: Jongens, ze zijn er pas net. Ze spelen vanavond weer, hè? Dan kun je weer kijken.
3: Vanavond gaan we het zien,
0: En Ajax heeft zich glorieus geplaatst voor de Conference League.
2: Maar niet normaal.
0: He? Wat een wedstrijd.
2: Geweldig,
0: wat was dat allemaal?
3: Maar jij kende ze ook niet, Guus.
9: Nee, ik kende ze niet, maar dat wil niks zeggen.
3: Nee.
0: Maar je blijft het vragen nu even gewoon nog steeds, Frits. Vond je het een goede vraag, Frits?
9: Maar kende jij ze, Frits?
3: Wat zeg je, wat vraag?
0: Vond je het een goede vraag?
9: Kende jij ze niet?
3: Nee, ik kende ze ook niet. Leo kende ze.
4: Maar jij vraagt zoiets altijd met een achterliggende gedachte.
0: Nee, dat is nou weer jouw gedachte. Nee, dat is daar weer. Dat ben jij, Michael.
4: Helemaal niet. Maar door je gezichtsuitdrukking en je toon.
3: Nee, ik ben
6: heel... Misschien maar weer overschakelen.

0: Hoe bedoel je?
1: Ja, 5 uur was beter.
2: Ja, het is geen kwart van 9.
3: 10 uur was het. 8 uur.
4: Het is precies wat Guus zegt. Ja. Er moet nog een beetje gemetseld worden hier en daar. En misschien ook nog wel bij PSG.
5: Dat geldt er voor elke ploeg.
4: Dat wat te vroeg.
5: Ja, maar nee, is een man.
4: Dit is niet Telstar tegen dit.
6: Nou,
1: is Telstar weer een verkeerde voorbeeld hier?
4: Nou, het valt me wel tegen dat ik van deze Telstar mensen helemaal geen felicitaties heb gehad.
5: Voor wat?
4: Als wij hadden verloren van Telstar, dan had ik het moeten weten hoor, deze week. Niemand heeft mij geappt. Goed gespeeld, Mark.
5: Dit zijn mijn aannames.
4: Niemand.
5: Nou, ik heb ze een compliment gegeven van Ajax.
4: Ja, maar mij niet.
5: Nee, jou niet.
4: Je ziet het hele jaar op Ajax te hakken.
0: Heb jij gespeeld dan?
4: Maar ze zitten de hele tijd op Ajax te hakken. Nou, dat trek ik me aan. Hier.
5: En bij winst wil je Ajax niet zijn.
4: En dan wordt er niet gefeliciteerd.
5: Ik heb de Ajax hier wel een compliment gegeven na afloop. Omdat ze de dugouts hadden schoongemaakt. Ja, serieus. Ik heb ze een vuile zak gegeven en dan ging keurig de dugouts
1: schoongemaakt. Dat leken wel Japanners.
5: Nou, ik moest er wel op wijzen.
1: Ja,
2: en de kleedkamer dan? Hoe zag die eruit?
1: Geverfd.
5: Daar had ik geen zicht op.
1: Geverfd.
5: Annette, je moet zo... dat wil ik nog vragen. Over het... zo langzamerhand, die allround kampioenschap... Dat is eigenlijk wat door individuele afstanden. Dat is het, hè. Daar blijft het bij, hè, voortaan. Dus wordt het niet meer... Die zijn er nog wel, die allround kampioenschappen.
6: Ze zijn er nog wel.
5: Zelfs ik kan me er niet meer voor... Vroeger ging ik er wel voor zitten, maar...
6: Nou, ik zie eigenlijk juist dat er wel weer meer aanwas komt.
5: Frits knikt hoor, Frits geeft jou gelijk.
0: Nee, ik vind die allround kampioen juist enig om die laatste 10 laatste te meten.
4: Maar de vraag was aan haar, Frits.
0: Frits is veelzijdig, Leo.
5: Ja, maar je ging zo knikken. Dan gaat
6: en wat je ziet is dat ze het nu allebei gaan doen. Dus bijvoorbeeld Jordan Stoltz die en het WK sprint en het WK allround gaat doen.
5: Ze doen het ook gecombineerd. Dan is het oké. Okay, ja. Dat is ook wel weer zo.
7: Wat vind jij ervan, Frits?
0: Wat vind jij ervan, Guus? Oh.
5: Frits heeft nog de krant met...
1: Uitslagen
5: erin zetten, hè, Frits?
2: Het schema op schoot. Ja.
5: Ja, schema op schoot.
0: Dat was niet een leuke tijd, toch? Dat je dat die tijden bij zat houden vroeger.
6: Als jij ik vond het wel een mooie tijd. Nou ja, wat mij vooral opvalt is dat schaatsen is op tijd. Precies wat jij zegt. En wat je nu heel erg ziet is dat er eigenlijk alleen maar toevoegingen komen met teams. Met de ploegenachtervolging die er kwam, de teamsprint die er komt. Dus heel erg teamgericht. Waar eigenlijk de basis van de sport, dus gewoon zelf in je baan op tijd rijden. Ja, dat... ik wil niet zeggen dat het ondergesneeuwd raakt, want dat heeft nog steeds wel een grote rol op de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Maar het verandert de sport wel. Ja.
5: We gaan dadelijk een quiz doen met jou, maar ik heb nog een vraag aan Frits. Frits, de Virato, moet die terugkomen?
6: We hebben trouwens één ding niet besproken. Jij vroeg, wat is er veranderd? Ja. Jordan Stoltz is ook weg bij zijn trainer, hè? Die gaat met Shawnee Davis samenwerken.
5: Met Shawnee Davis?
6: Ja.
5: Ah, de man die altijd terugkwam. Ah, ja. Mooi.
6: Dus, nou, daar ben ik. Dat is toch ook wel... nieuws.
5: Ja, nee,
6: fijn. Doet geen Nederlander dan, maar is toch wel bepalend voor de schaatssport.
0: Maar de Virato was fantastisch vroeger. Kon je binnenglippen in de rij.
4: Ben jij...
5: Heb jij er wel eens
4: over gedacht om coach te worden?
1: Van de Virato.
5: Vraag je dat aan Frits?
4: Nee, dat vraag ik aan net.
6: Nou, niet een fysieke coach. Ik ben... Dat is niet echt mijn ding.
4: Een tactisch coach?
6: Nou, ik vind vooral het mentale deel heel erg interessant. En dat is eigenlijk in mijn inziens waar ook de wedstrijd bepaald wordt. Als ik dan zie met hoeveel trainingsgenootjes ik heb mogen trainen... die misschien wel talentvoller waren of meer, nou ja, misschien wel beter konden schaatsen of wat dan ook. Maar uiteindelijk op de wedstrijd en de wedstrijdmentaliteit... en de instelling die je daarbij had, dat maakt het verschil. Dus dat vind ik dan heel interessant. Dus dat is meer mijn... Mijn ding.
5: Ja, het een ijzersterke mentaliteit.
0: En denk je ook dat je de mensen daar beter zou kunnen maken?
6: Je moet je niet gek laten maken. En als je daarin je eigen weg kan vinden... en kan vinden wat voor jou werkt... Ja, dat vind ik een heel mooi proces.
5: Frits zei ook nog wat, maar ertussendoor...
0: Denk je dat jij daardoor sporters beter kan maken?
6: Nou, ik heb het al gedaan.
0: Ja. Wie bijvoorbeeld heb je begeleid? Mag je dat zeggen?
6: Nou, eigenlijk niet. Oh. Dus dat ga ik er ook niet doen. Maar ik heb bijvoorbeeld wel ook bij Topsport Amsterdam... waren echt jonge atleten die dan hier in Amsterdam... in zo'n talentprogramma zaten. Dat is gewoon heel waardevol. En dan zijn het basketbalsters of zwemsters of honkballers.
0: Oh, wat leuk.
6: Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want je hebt altijd wel de taal van de sport. En daarin begrijp je elkaar altijd.
5: Annette,
6: dus dat vind ik heel mooi.
5: Jij bent klaar voor?

0: de quiz?
1: Ik ben klaar. Oh, zeker. In topvorm.
0: Ja, mentaal ook helemaal ja, ready. Want dat was
1: mentaal
0: altijd,
1: ook.
0: Want ja. Ik weet uit het verleden nog wel dat je als de quiz kwam, dat je nog wel eens
2: in de stress schoot.
1: Helemaal in de stress schoot. Ja.
0: De regels zijn een beetje veranderd.
1: Oh.
0: Dit is Michael van Praag.
1: De quizmaster.
0: Met
3: jurylid.
1: Jurylid. Okay.
2: Voorzitter van de jury.
0: Als jurylid moet je een stropdas hebben.
1: En wie is dan de jury?
3: Ik.
2: Ook.
1: Ook. Okay.
3: En hij is de notaris.
1: Ja.
3: En maar hij is de quizmaster.
0: Ja.
4: Het is zo corrupt als ik weet niet hoe.
0: Ja. Jongen, ik ben eigenlijk Fred Oster.
1: Net als het voetbal, toch?
0: Of maar ik ben niet zo leuk als Fred Oster.
3: Leuker.
0: Dat kan iedereen behalen, hè? En wie hebben we vandaag bij ons? Nee, dat is altijd wel. Had toch die rat altijd bij zich?
5: Ja, moesten er in een poortje kruipen.
2: Ratten, dat waren allemaal motten, man.
3: Maar zet jij de verdubbelaar bij de algemene vraag of bij de Willy en René?
1: Doe maar Willy en René.
0: Ja, daar de verdubbelaar.
1: Ja, okay, dat is
0: mijn eerste algemene vraag. Het record aantal WK-doelpunten in Welke kleur had doorgaans het schort van Saartje uit de serie van Swippertjen? Het schort was. Ja, dat is hagelwit zelfs. Dit is goed gehad. Ja, toen ook zwart-wit tv, dus je had niet veel keuze.
1: Nee. Maar goed.
0: Het is wel goed, ja. Nou, René en Willy, hè? Wie zei het? René of Willy? Vrouwtjes zijn gek op mannen met stijl. Nou, dan komen ze dan mee, zei mijn broer.
1: René?
3: Ja.
0: Ja, dat is goed.
3: Ja, dat is goed. Ja, ik ben er helemaal
0: goed hoor.
1: Sprakeloos.
0: Dubbel,
3: hè? Sprakeloos. En dubbel, hè?
1: Ja, ja. En hij was ook snel, hè? Ik zou ook even naar de snelheid gaan.
4: Ja, een sprinter.
0: Je was altijd al snel, hè?
4: Echt een sprinter.
1: Nog steeds.
2: Het is zo jammer dat je in het eerste uur zit, want die winnen nooit. Een tweede uur komt het
1: kopje. Nou, dat wordt altijd even wat toegestuurd, natuurlijk. Ja, precies.
4: En je zit naast een gedoodverfde winnaar.
0: Ja.
1: Links of rechts?
2: Nou, Frits, ik ben er nog thuis.
3: Je staat bovenaan.
1: Yes.
0: Frits, we hebben een nieuwtje voor je. Ik heb nog een kwestie voor je, Frits. Sportschool. Nee, die is niet voor jou. Nee. De zondagavondwedstrijd, die is er nog steeds. Hè? Moet die afgeschaft worden of niet?
4: Nee, vind ik enig.
0: Ja?
4: Ja, 8 uur hetzelfde.
0: Verspreide wedstrijden, ja. Vind je
4: nationaal
0: dat
4: okay? Nog even lekker naar Sudoersport nog een wedstrijdje kijken. Ja, ik kan niet genoeg voetballen kijken. Ik vind het heerlijk.
2: Ja, maar is dat niet een beetje egoïstisch? Als je nou met je zoontje van 12 altijd naar het stadion gaat. En dan de jog moet vol en morgen weer naar school?
4: Nou, dan gaat dat jongetje 1 keer om 15:15 naar bed. Dat okay, doe ik ook.
2: Om 15:15?
4: Heb ik al
2: de wedstrijd afgelopen. Dan moet hij dan naar huis.
3: Dan moet je wel heel snel naar huis rijden. Ja.
4: Ik heb het ook wel met mijn klein zogenaamd toen hij 10 was.
0: Nou, Frits, we ben je toch gestouterd. Dames en heren, het is het einde van het eerste uur. We nemen afscheid van Annette. En je komt als het weer gaat winteren nog meer. Hè,
1: als het wat kouder wordt.
0: Kom je nog alsjeblieft nog
1: een keer. Als het gaat vriezen.
2: Ja. Als het pannenkoek weer wordt.
0: Ja, pannenkoeken.
1: Ja, de pannenkoeken. Ja, ik zal mijn moeder waarschuwen.
0: Heel goed. Normaal gesproken eindigen we het eerste uur altijd, u weet het, met de mop van Loek. Neem er eentje in gedachten. Hij heeft er genoeg verteld. Als je even imagineert, dan kan het niet anders dan dat er een glimlach op je lippen verschijnt. Met dank aan Loek. Tot zo, 2 uur.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smetje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smetjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smetje met DT.
7: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Ik ben Leon uit Wormerveer.
16: Ik ben Lara uit Andijk.
17: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
18: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
19: Ik ben Banne uit Amsterdam.
20: Ik ben Monique uit Castricum.
21: Ik ben Willem, maar het lukt je broer. Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het weer overdragen op mensen en andere dieren. Volgende onderwerp moet ik even voor klikken. Daar is die. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, zon, wolken en droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
23: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
24: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
25: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Sportcafé. Met Leo Driessen.
0: Zo'n klein changementje gemaakt, dames en heren. In het begin van het tweede uur staat, zoals te doen gebruikelijk, altijd in het teken van dadelijk gaan we in het tweede uur praten met Ad Westhoff. Die gaat veel vertellen over AFC. Daar zijn we niet naartoe gekomen. Guus Hiddink gaat dadelijk ook nog heel veel mooie raadsels onthullen. Frits houdt zijn mond, heeft hij beloofd. Jordi Amali is gekomen om de transferperikelen door te nemen. En onze trouwambtenaar Michael van Praag is even zijn das fatsoeneren. Dus het is de hoogste tijd voor wat we vorige week niet deden, maar dat zijn de Britse uitslagen.
18: 0-4-1-2-2-0-3-6-1-1-1-0-0.
20: Wat deed Wikken en Wegen tegen Kennemerland? U hoort het uit de eerste hand. Hier zijn de Britse uitslagen. Aan het woord.
28: Cora! Tegen de week, Cora! Wat zijn de uitslagen in Noord-Holland?
0: Haha! Nee, mag wel even daar blijven zitten.
29: Goedemorgen allemaal.
30: Goedemorgen.
29: Goedemorgen, Leo. Goedemorgen allemaal. Nou, het is weer gezellig. In ieder geval, ik hoor heel veel mensen lachen, dus prima. We gaan de Britse uitslagen van de dinsdagavond doen. En dan is het op de 15e plaats Ans en Peter, 35%. Rienike en Corrie, 38%. Geraldine en Christine, 43%. Beb en Ans, 45%.
0: Let je wel op, Frits.
29: Marianne en Jannie, 47%. Nico en Frank, 48%. Jopie en Els, 50%. Carla en Thomas, 51%. Lucia en Ali, 52%. Marjan en Cora, 54% gedeeld. Ja, dat is best redelijk. Gedeeld met Amy en Greetje.
0: Uit de polder?
29: Ja, Greetje uit de polder, ja. Ah, ja. Mijn moeder heet ook Greetje.
0: Ook uit de polder?
29: Ook uit de polder, ja. Uit de Sloterpolder, hè.
0: Wat leuk allemaal.
29: Ja. En ik woon er nog in de Sloten, dus kun je nagaan. Zeker weten.
0: In Sloten wonen? Tuinders, hè? In Sloten wonen lijkt me heel ongemakkelijk. Nou, ga door.
29: Nee, Broek in Waterland is wat.
0: Ja hoor, prima.
29: Ga je weg. Mijn broer heeft ook in Broek in Waterland gewoond. En volgende week ben ik er heel vlakbij. Ja, zucht eventjes. We gaan door. Ja, nee. Ad en Paula, 55%. Henny en Sean, 57%. En Ray en Nanda, 58%. Dus.
0: Dat waren ze. Dankjewel, Cora. Geef haar Cora. Hartelijk applaus. Hebben ze gevolgd, Michael? Hebben ze gehoord, Michael?
31: Zeg je?
0: Jij zat niet te luisteren, hè?
31: Nee, maar ik moest even een boek signeren. Mijn boek nog, wat Willem Vissers geschreven heeft. Achter de coulissen van het voetbal.
0: Ja.
31: Het ligt nu bij de Rams, maar het is nog te koop.
0: Maar het ligt nog ergens tenminste.
31: Ja, bij Bol kan je het ook nog krijgen.
0: Nou ja, het was best een goed boek.
31: Heel goed
0: best,
31: boek.
0: Best goed geschreven, mag ik het zo zeggen.
31: Ja.
0: Ja, dat was toch zo. Het is echt waar. Het is waar gebeurd.
31: Kan ik mijn vraag nu aan Ad stellen, of niet?
0: Nee, joh, doe toch even niet, man. Even, nee, ik heb eerst even Jordi Amali voorstellen. Die is hier nu aangeschoven voor 2 uur. Jordi, fijn dat je er bent.
6: Fijn om hier te zijn.
0: Heel veel, ik hoorde van de KVB iets van over de 1000 transfer movements. In en uit en dingen.
6: Ja, wij zagen de reportage van Christian Wielard hoe dat allemaal eraan toe gaat. Bij de KNVB, met het matchen van dat beide partijen hetzelfde invoeren en dat het dan pas echt een transfer is. Maar heel veel transacties, ja.
0: Ja, en dat daarom ook wel eens op het laatste moment misgaat.
6: Ja, kan ook zeker.
0: Maar je vraagt je ook wel eens af, als je nou echt maanden de tijd hebt om een transfer af te ronden en je gaat het dan tot 5 voor 12 laten aankomen.
6: Ja, er zijn 2 partijen die soms heel lang wachten met de beslissing. Als jij een speler bent en wil graag blijven waar je zit en toch echt geen perspectief hebt, denk je misschien toch 5 voor 12. Nou, doe het wel.
0: Ja. Ga toch maar naar Telstar.
6: Ja, inderdaad.
7: Maar daalt de prijs als je lang wacht?
6: Kan 2 kanten op. Ja. Het kan ook heel duur worden. Het is in ieder geval, ik denk, het is nooit verstandig om tot het allerlaatste moment te wachten. Alleen ja, sommige, wat je zegt, het voorbeeld is Telstar, maar dat hebben we vorig jaar helemaal gezien. Het is gewoon zo. Spelers die wel weten dat de optie er is, maar ja, tot het laatste moment op iets beters hopen. En dan toch ermee in zee gaan. Dus ja, dan zit je soms op de wachtstoel.
0: Ja, dat geduld moet je dan gewoon hebben.
6: Ja.
0: Hey, wat is de meest spectaculaire? En dadelijk gaan we ze nog meer behandelen. En doe eerst een stukje muziek. Maar wat is de meest spectaculaire in jouw ogen?
6: Jean-Paul Ndjoli van Heracles Almelo.
0: Ja, die is het meest opzienbare tot nu toe.
6: Ja.
0: Tja.
6: Sensationeel.
31: Maar waarom dan?
0: Die had zichzelf een beetje de vergetenheid ingevoetbald in de tweede divisies. En nu heeft hij er 8 gemaakt dan.
6: Leo, ik ben echt wel dat ik durf te zeggen dat ik veel clubs en hun logo's kan herkennen. Als je deze jongens een cv ziet, dan heb je werkelijk geen idee. Dat lijken verzonnen clubs. En hij schiet ze elke week er met heel veel in. En het gedachte erachter is dat Heracles in zee is gegaan. Met een scoutingsapparaat, een datamachine. En ja, die verricht gewoon overal in Europa wonderen. Jamestown.
0: En daar kwam hij met een goede data.
6: Ja, je moet echt in die machine geloven. Wil je deze jongen aantrekken? En ja, we zien het nu. Jij ziet het als geen ander.
7: Wat hebben ze voor hem betaald?
6: Niks.
0: Nee, maar waar komt hij vandaan?
6: Ja, trouwens vrij.
0: Gisteravond.
31: Waar komt hij vandaan?
6: De laatste club was op het 2e niveau in Zwitserland.
0: Maar
6: gisteravond ook weer, hè? Ja, 3 keer.
0: Ja.
6: 2e hattrick uit zijn carrière. Had er wel 1 gemaakt.
0: Ja,
8: we gaan het wel makkelijk tegen de Graafschap, hoor. Niet pijn dit, hoor.
0: Ja, dat wel.
7: Wie zit daar in dat de technische leiding?
6: Het is een moeizame seizoenstart voor de superboeren.
0: Ja. Maar het mooie is wel van Heracles. Ja, die hadden inderdaad die jongen, die Ndjoli. En Telstra zocht nog gespeeld. Die hebben even geïnformeerd bij Heracles.
6: Ja, nu?
0: Ja, tuurlijk. Natuurlijk.
6: En? Stonden ze ervoor open?
0: Er hing nu wel een prijskaartje aan.
6: Ja, dat snap ik.
0: Dus dat is even niet doorgegaan. Liverpool Express en You Are My Love.

0: Prachtig gewoon.
1: Dankjewel.
0: Oh, Frits, dat was nog eens een mooi muziekje, hè?
2: Ik was even in gesprek met mijn buurman. Het was een heel mooi muziekje, want je kiest goede muziek. Je muziek is wel goed altijd in het programma.
0: Ja, dat doet Arend.
2: Ja. Is misschien wel het hoogtepunt.
0: Met je complimenten.
3: Dank je.
0: Gaat het allemaal? Zeg, Michael, je bent de hele tijd aan het heen en weer lopen.
4: Maar heb ik een pak aan van de ober? Heb jij een mooi pak aan kunnen?
0: Is wel zo.
5: Dat zeg
0: is
5: jij?
0: Wel zo.
2: Mag ik nog een koffie?
0: Nee, ik heb nog. Ik heb nog.
5: Oh. Zo.
0: Frits wil even afrekenen.
5: Geen maar, ik geef het hem wel.
0: Aan wie?
5: Aan jou.
0: Ja. Ah, ja, ik heb nog.
2: Het water wordt duur betaald.
0: Ik heb nog. Michael, jij wilde... Je moet tegen 12 uur weg, want je moet in Egmond een...
6: Nee, ik blijf toch eventjes een boterhammetje eten. Oh. Hey, ik heb een vraag.
0: Oh,
6: ik hoor in dit...
0: Wacht even, dat wilde ik aankondigen, dat jij een vraag hebt. Dus, ik ben namelijk
5: hoogtepunt, hoor.
0: Ik ben namelijk de presentator. Oh. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor trouwambtenaar Michael van Praag.
5: Ik ben al getrouwd.
0: Schuiderstreep, ober, schuiderstreep... Aan Nabelmens. En die heeft een vraag. Maar die heb je op papier staan, hè, Michael. Weet je niet uit je hoofd?
6: Jawel, maar dat ik het even goed zeg.
0: Een keer.
6: Ik hoor namelijk wel geluiden uit het amateurvoetbal.
0: Dit is de inleiding nog, hè?
6: Dat men het heel vervelend vindt dat er bijvoorbeeld clubs... professionele clubs, Jong Sparta, Jong Ajax... in het amateurvoetbal spelen. En er zijn ook mensen die zouden het mooi vinden... om weer terug te gaan naar de hoofdklasse... Ja, dus drie hoofdklasses, eind van het seizoen tegen elkaar voetballen... voor het kampioenschap. Omdat dat een meer regionaal gevoel geeft. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij zit er nog middenin.
5: Ja.
0: Zit je er nog middenin eigenlijk, Ad?
5: Nou ja, ja, ik ben nog wel betrokken, zal ik maar zeggen. Ja, ja, maar niet meer erg formeel.
0: Bij AFC?
5: Informeel wel.
0: Ja.
5: AFC, ja. En de CVTD. Dat is de communitaire vennootschap. Tweede en derde divisie. Dat zijn al die clubs samen.
0: Ah, zo, okay,
6: nou, ja. Maar dan weet jij dit dus, dit antwoord.
5: Nee, ik denk dat op het ogenblik de mensen helemaal niet terug willen naar drie topklasses. Dat nee? willen ze helemaal niet. Ik denk dat heel veel clubs, of heel veel, een aantal clubs willen wel in hun eigen divisie spelen, waar ze nu spelen. En kunnen promoveren. Maar niemand kan promoveren, dat is wat vervelend.
0: Ja.
5: En het tweede is het mee laten doen van die tweede divisie. De eerste divisie. Reserveteams zijn het meestal. Ja, dat hindert. Die doen wel mee, maar...
0: Maar die kunnen wel promoveren, hè?
5: Die kunnen op elkaar promoveren, reguleren. Ja. Dus dat is wel een soort van, noem maar, competitievervalsing. Maar bovendien, als je op vrijdagavond, als die vrijdagavond spelen... dan hebben ze op zaterdag een enorme selectie. Die komen ook met een bus. Hebben ooit gehad, dus nou is het niet zo erg meer met Twente... Daar hadden we gewoon niet voldoende stoelen. Er moesten twee banken bijgezet worden. Ik had ze 14 man, echt 14 letterlijk, die op de bank zaten.
0: Ja, maar die spelen dus niet.
5: Nee, dat weet ik wel, maar ze kunnen wel kiezen.
2: En waar komen die dan mee?
5: Met de bus.
2: Maar waarom neem je 14 reserves?
5: Ja, weet ik veel. Moet je bij Twente zijn.
0: Ja.
5: En,
0: Vraag nou eens aan de mensen die ertoe doen.
5: Dat is wat vervelend.
0: Ah, dat is een excessie wat je nou noemt.
5: Het is nu wel beter. Het is, Sparta doet daarmee.
0: Is de AFC over het algemeen tevreden met dat ze in die divisie voetbal... en dat dus promotie niet mogelijk is?
5: Nee, eigenlijk is het niet. Nee. Het is heel raar dat je in een competitie voetbalt waar je niet kan promoveren. Ja. In heel Europa bestaat dat niet.
6: In de hele wereld bestaat dat niet.
5: Ja, dat is vrij gek. Dus toen zijn wij in het buitenland, stel je voor, we zijn wel eens een keer. En dan gaan we dat uitleggen. Die zit hier aan te kijken of je echt helemaal gek bent. Of je uit de Mickey Mouse competitie komt.
0: Maar is het echt ontstaan vanwege de zaterdagclubs die dat niet wilden? Die
5: het is andersom. Het heeft te maken met die eerste divisieclubs. Die willen niet degraderen.
6: Dat is het probleem.
5: Wat moet er gebeuren als
0: je
5: helemaal degradeert?
0: Vind ik ook wel een gezond streven dat je niet wil degraderen.
6: Maar dat is ook altijd gewoon, dat heb ik ook altijd tegen gestreden. Want het is zeer onsportief. Maar de eerste divisie houdt dat tegen. Die willen wel promoveren naar de Eredivisie. Maar ze willen niet degraderen. Nee. En het mooiste voorbeeld vind ik toen FC Haarlem nog bestond. En ik nog bondsvoorzitter was. En ik kwam daar aan.
0: Goeie tijd,
6: en die tribunes waren helemaal geschilderd. En alles was mooi. Ik zeg, god joh, maar zou je niet wat investeren in je eerste elftal? Ja, zegt hij, dat hoeft niet. Want we kunnen toch niet degraderen.
5: Nee, nooit.
6: Nou, dat is toch hartstikke fout?
5: En dan kijk je naar de sterkte van die teams... van de onderkant van de eerste divisie... En je kijkt naar de bovenkant van de tweede divisie... ja, In 9 van de 10 gevallen wint de tweede divisie. Quick Boys is echt een veel betere club dan de onderkanten. En ik noem maar een andere club dan onze club. Maar dat zijn allemaal echt hele goede clubs.
1: Het is heel lang ook geen wens geweest van de amateurs, toch?
5: Dat klopt, maar op een gegeven moment wel, wilden ze wel. En nou willen die amateurs willen wel, want ik spreek die clubs eigenlijk allemaal. Met de Bollenstreken en de Spakenburg en IJsselmeervogels. Die willen wel, maar die willen liever met een paar. Dus niet één. Dat is natuurlijk niet zo leuk. We willen wel met 3 of 4.
1: Voor streekderbies.
5: Of 5.
1: Voor de streekderbies.
5: En dan heb je ook weer die streekderbies.
0: Ja, we willen wel een niveau hoger, maar dan wel met elkaar, zodat ze de derbies houden.
5: Nou ja, dat wel. En dat ze ook het publiek houden.
0: Ik kan er niet met 4 teams tegelijk promoveren.
1: Als je het wil, moet je geduld hebben. En als iedereen gelooft in zijn eigen kracht, dan komt het vanzelf goed.
5: Dat komt ook wel goed. Ik denk dat er een paar clubs nu ook wel in staat zijn om in de eerste divisie mee te doen.
0: Top Os is ooit een keer gedegradeerd.
5: Ja, dat was ook een drama toen ze meededen.
0: En meteen weer terug.
5: Ja.
7: En hoe zit het dan met die clubs die niet op zondag willen spelen?
5: Ja, dat is allemaal klaar. Op de tweede divisie speelt iedereen op zaterdag door elkaar.
0: Maar een club als De Meer, die in tweede klasse spelen en eerste klasse, die moeten gewoon ook op zaterdag gaan spelen. De Meer wordt nu gedwongen als zondagvereniging, terwijl we ook een zaterdag afdeling hebben, om op zaterdag de zondagwedstrijd te spelen.
5: Dat denk je van AFC. Is precies hetzelfde gebeurd. Die hadden een heel behoorlijk zaterdagteam.
1: Ja. Ja.
5: En vervolgens mocht dat niet meer. En die kunnen ook nooit promoveren meer.
0: Nee, bij ons mag het nog wel, want ze zijn gepromoveerd van de 4e naar de 3e klasse zaterdag. En de zondag zit in de 2e klas. Maar die moeten nu ook gewoon op zaterdag wedstrijden spelen.
5: Maar goed, dat heb je alleen in Amsterdam, maar dat heb je ook in Limburg, waar natuurlijk echt wel zondagclubs zijn. Die moeten op zaterdag spelen. Die
0: mensen, maar het gaat er niet eens
5: een hele kantine om... gaat eraan. Dat bedoel ik.
0: Nee, want de club
1: dat
0: was de Meer heeft...
1: Dat is toch heel simpel te veranderen? Dat is toch belachelijk? Nee, Spakenburg wil niet op zondag voetbal. Nou, oké, maar als andere clubs wel...
7: Ja, maar is die hele Bollenstreek ook niet.
5: Nee, die willen
7: niet. En IJsselmeervogels ook niet.
5: Maar in de hele tweede divisie zijn er nog 2 of 3 clubs... die op zondag voetballen, als ze tegen elkaar moeten. En de rest speelt op zaterdag. Vanmiddag speelt AFC uit bij Rijnsburgse Boys.
1: Ja.
5: En dat is op zaterdag.
1: Rijksbussen Boys is een zaterdagclub.
5: Ja, maar we hebben ook tegen Scheveningen gespeeld. Dat is gewoon een zondagclub die is zaterdag gaan voetballen. En dat is toen een keer veranderd.
6: Nou, maar Frits, daar komt ook bij dat er een trend is dat mensen, dus voetballers, liever op zaterdag spelen dan op zondag.
1: Ja.
6: Want dan kunnen ze zondag met hun familie of...
0: Ja, maar er zijn ook een heleboel clubs waarbij dat niet zo is.
5: En dan kunnen ze zaterdagavond uit.
1: Stel, nou, eigen club Sportclub Buitenveld, dat heeft geloof ik geen zondagafdeling meer.
5: Nee. Nee, maar als je laag genoeg speelt, is niet lullig bedoeld.
0: Nou, wel lullig bedoeld. Want jij weet wel waar buiten... Ja, ga door.
5: Ja, ik probeer aansluiting te vinden. Nee, maar als je laag genoeg bent, dan is dat nog niet. Maar ze zijn op dit moment bij de KNVB een soort van een reorganisatie. Alles wat bovenin gebeurt, moet naar beneden ook. Dus
0: nou
5: dat
0: ik kom nog een keer terug, want ik zit er bovenop bij die club De Meer. Die hebben vorig jaar, moesten ze 8 busreizen. Dan moet je voetballen in Os, in achter Nijmegen. Ben je gewoon een tweede klasse, hè?
5: Ja.
0: En nu word je verplicht om op zaterdag te gaan voetballen. Terwijl je zondag tweede klasse bent.
1: Het Ajax van Ouwe Dok speelt op zaterdag. Er is wel een fluwele revolutie gaande bij De Meer, Leo. Ik heb mijn hele jeugd, ik heb mijn hele leven tegen De Meer gespeeld. Dat was niet zo indrukwekkend altijd. En nu met de bus naar Os. Het is een bol veranderd.
5: Ja, ik heb een medestander
1: gevoetbald en het waren geweldige wedstrijden. Nooit verloren. Ook wel eens gewonnen. Meestal niet.
0: Toen was de zaterdag sterk.
1: Klopt. De Meer was een geweldige club altijd.
0: Maar deze pak ik even mee, Jordi. Die onthoud ik ook trouwens ook. Hey, de grootste transfer. Even dat op rijtje, want je noemde hem net. De meest opmerkelijke.
1: Ja, de opmerkelijke inderdaad. Ja. Ik denk, als je puur op naam gaat, dan moet het wel Marc-André Ter Stegen of Julian Brandt zijn.
0: Ja, en het totaal van Ajax. Hoeveel hebben ze er? Wacht even, Michael. Hoeveel hebben ze er bij Ajax? 11 grote transfers?
1: Ja, 10 eruit, 10 erin ongeveer. Iets meer eruit dan erin. Maar ja, het grootste vraagstuk bij Ajax gaat het bijna niet zozeer over de individuele aankopen, maar...
0: De kostenpost
1: en of het goed uitpakt en of het gaat werken en of alles op deze strategie richting een titel of dat gaat houden. Mensen die er wat vinden, die snappen er niks van. Hebben we gehoord uit maar de mond van de TD.
0: Toeval speelt ook wel een mooie rol, hè? Want die hele grote die van...
1: Tolu.
0: Ja, die...
1: Arrokaderen, ja.
0: Ja, die van... hoe heet het? Hij kwam van...
1: Wolverhampton
0: Wanderers. Daar... Dankjewel, Frits. Lees je voor uit eigen werk? Wat zit je nou te doen eigenlijk?
1: Ik heb die lijst van 10 spelers hier voorbestaan.
0: Nou, lees hem wel even op dan, hè? Hey. Let er nou toch. Nee, maar, ja, maar daar had hij in heel veel wedstrijden 1 doelpunt gemaakt, staat mij bij. Maar in de Nederlandse competitie komt hij wel wat beter tot zijn recht.
1: Om dat toeval, mooi, om grote, dat toeval te beschouwen, Leo, er zit natuurlijk een scoutingrapport aan vast. Hij heeft in België een competitie die niet helemaal vergelijkbaar is in opvatting, maar wel in kwaliteit misschien. Heeft hij er heel veel gescoord. Toen heeft hij de stap gemaakt naar de Premier League. En dus wat dat betreft hoeft dat niet te zeggen. Het is een weinig scorende spits.
0: Nee, maar ik zeg alleen zijn cijfers bij Wolves. Want ik heb toen ook een seizoen gevolgd en veel wedstrijden gezien.
1: Ja, ik denk dat
0: niet zijn niveau.
1: Ik denk een toevalselement is dat je een spits koopt voor 20 miljoen. En deze heeft een uitstraling van een plan B-spits. Maar die plan B-spits blijkt veel beter te passen en veel beter in vorm te zijn. Dus dat wordt gewoon, als het goed is, de eerste spits. Dat is een beetje het stukje toeval. Maar zijn eigenschappen en zijn scorend vermogen, ik neem aan dat het is weggelegd tegenover zijn prestaties bij Genk. Ja, en niet bij Wolves.
0: Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Alleen dat hij er nu weer zo boven uitspat. Ja.
1: Ik moet zeggen, het is natuurlijk bij PSV is de technische driehoek die staat vast. Ze hebben allemaal weer verlengd. Het is allemaal supergoed geregeld en georganiseerd. Ze hebben een mooie transfermarkt. En aan het eind van de rit hebben we het bijna alleen maar over Ajax en Feyenoord. Want Feyenoord heeft natuurlijk aan de andere kant van het spectrum een bizar slot van de transferperiode. Want die liggen nog steeds, denk ik, met ijszakken of ze dit moeten gaan accepteren of niet. De laatste speler die het verschil kan maken.
0: Ja,
1: Moussa, dat was natuurlijk wel bekend dat een van de spelers zou zijn met een potentieel vertrek. Dat is uiteindelijk niet geworden. In een eerder stadium was er wat interesse uit Saudi-Arabië. Heeft hij te kennen gegeven, sta ik nog niet helemaal voor open. En precies
2: dat pleit
1: de dag,
2: wel voor hem.
1: Dat pleit op dat moment nog voor hem. Maar precies met het sluiten van de inkomende markt in Nederland hebben de Saudi's gezegd, hier heb je 40 miljoen.
2: 40?
1: Ja, bijna 40. En vooral die jongen zelf, die zou naar verluid 10 miljoen per jaar kunnen gaan verdienen.
0: Ja, dan houdt het op allemaal, hè?
1: Nou ja, dat denken we met z'n allen. En de trainer is aan het woord geweest, de technisch directeur Rigo is aan het woord geweest. En het is bijna niet te verantwoorden. Het is niet te verantwoorden naar de accountant en het is niet te verantwoorden naar de supporter. En allebei moet je de andere antwoord
2: geven. Kan hij nog vertrekken?
1: Het kan nog. Ja, want de markt in Saudi-Arabië inkomend is open. En dus dat mag nog. Maar het is natuurlijk een vervelende strategie om dat nu te doen. Waarbij
0: onze Nederlandse jongen die van Manchester City,
1: Tijani Reinders.
0: Ja, daar kun je op sportief gebied wat van vinden. Maar ik begreep het wel. Want die gaat 100 miljoen krijgen in over 5 jaar of zo.
1: We merken de laatste jaren dat er wat meer begrip is gekomen voor financiële overwegingen van spelers.
0: Zeker als er zo extreem grote verschillen zijn, dan ja.
1: Ja, en uiteindelijk kan je zeggen van, kijk, vroeger ging je natuurlijk wel een beetje met twee mannen een paardenkop in een leeg stadion spelen en alleen maar dat geld in en om je heen was er geen enkel niveau. Maar dat kan je natuurlijk niet stellen over de competitie in Saudi-Arabië als je ziet wat daar gebeurt. En als je ook, nu zie je de beelden steeds binnenkomen van Crescencio Summerville, waar ook iedereen in hetzelfde, eigenlijk in dezelfde split zat van, ik begrijp het wel, maar het is jammer. Ja, ik heb niet het idee dat hij heel veel snelheid of techniek heeft ingeleverd, want hij poetst allemaal weg daar. Ja.
7: Maar die entourage daar, die stadions.
1: Dat is een groot contrast Saudi-Arabië ten opzichte van de rest van de regio. Vroeger gingen ze natuurlijk veel naar Dubai en Qatar en dan speel je echt alleen voor de sheik en zijn onderdanen. Maar hier is bij een aantal clubs is echt een hele grote voetbalcultuur. Als je de derby daar kijkt, daar zit 80.000 man op de tribune. Die zijn wel gek op voetbal in Saudi.
0: Guus, geef jij die jongens gelijk?
8: Ja, in principe wel. Want het is natuurlijk heel moeilijk. Zo'n Reinders die zal afwegen. Hoeveel jaar heb ik nog hier in West-Europa? En kan ik nu nog even mijn zakken vullen daar? Ja, het is sportief jammer voor ons, omdat hij buiten beeld gaat. Ook relatief, want we kunnen hem goed volgen daar. Maar ja, sportief jammer, maar ik kan het wel begrijpen. Je hebt ook hetzelfde. Soms bij de topclubs gaan jonge jongens, die gaan vrij snel naar Premier League. Ja? Die zijn 17, 18, 19 jaar. Dan zeggen we, ga je ontwikkeling doormaken in Nederland. Want daar kun je op niveau gaan spelen, steeds beter. En wacht maar af of je in Engeland aan de bot komt. Maar dan krijg je van de speler zelf en nog meer van zijn omgeving, ja. Maar hij kan nu voor zichzelf, maar ook voor zijn familie vaak, de toekomst veiligstellen.
0: Ja, er stond een heel verhaal in Voetbal International over Redan. De jongen die nu...
1: De Sean Redan.
0: Ja, die voetbalt nu in op Gibraltar.
1: Op Gibraltar, ja. Nee, op Malta.
0: Op Malta, ja. Malta. Voetbalt hij nu.
8: Er zit altijd een perspectief aan. Ik weet nog dat ik bij Fenerbahçe werkte en dan heb ik het over 1990. Op een gegeven moment komt een rechtsbekje komt naar mij toe. Hij zegt, kunt u niet naar de directie gaan om te vragen of mijn salaris omhoog kan? Ik had inzage in de contracten. Destijds verdiende hij, toen betaalde ze daar nog in Duitsmarken, in 90. Hij verdiende 300.000 Duitsmarken. Ik zei, als een rechtsbekje, soms in die tijd, hè, zo'n salaris, dat is toch veel te veel eigenlijk voor jou? Hij zegt, maar u moet weten dat ik mijn hele dorp moet voeden. Dus dat is ook een overlevingsinstinct voor heel veel mensen.
0: Nee, dat wil ik zeggen, dat verhaal van Redan, die ging op jonge leeftijd naar Chelsea.
1: Ja.
0: En daar kon hij een dergelijk contract krijgen dat hij de schulden van zijn ouders kon aflossen.
8: Ja.
0: Wat hij dan ook meteen gedaan heeft.
8: Dat zijn vaak motieven voor de spelers en hun
2: omgeving. Wat doe je dan? Dan ga je.
0: Ja. Nou, nee, het is ook helemaal niks in de verwijtende sfeer.
8: Nee.
0: Alleen je kunt je afvragen, als je zoals Reinders bij Manchester City zit, dan als je het goed doet, hoef je daarna ook geen problemen meer te hebben in je dagelijks leven.
8: Klopt.
0: Dus je gaat van rijk naar heel rijk, zou je kunnen zeggen.
2: Maar hij moest toch weg bij Manchester City.
1: Ja, en daarvan is wel de realiteit dat het zo poenerig is geworden dat je het eiland niet afkomt. Dus dan moet je wel, dan ga je naar Nottingham Forest, Ipswich, want er is niemand die Reinders kan betalen. Ja. Hij heeft die stap gemaakt van Milan naar City en dan moet je binnen Engeland en dan maak je wel een soort van degradatie. En dan deze beloning die er tegenover staat. Want wel een hele goede beloning, wat jij zegt. Want het is altijd een beetje, er wordt altijd gezegd, ja, wanneer is het genoeg? Ik denk dat voetballerij als geheel laat tonen dat er niet echt een genoeg is. Maar met die individuele gevallen, er is geen goed of fout, zeg maar.
0: Nee,
1: met die jonge leeftijden.
0: Niks in een verwijtende sfeer, hoor. Alleen de constaterende sfeer van je hebt er maar mee te dealen. En als het jou overkomt dat jij die kans krijgt om dat te pakken, dan zou je ook...
1: Nee, maar wat wij van oudsher zeggen, wat meneer Hendrik terecht zegt, over van blijf nou hier en laat het nou zien. We hebben ook jongens die helemaal dat perfecte beeld hebben gedaan bij Ajax of bij PSV. Helemaal uitgevoetbald waren en nu is hij klaar op de bank bij Everton. Bij de receptors
5: John
1: van Bremer. John
5: speelt gewoon iedere week, hè?
1: Dat is weer echt iedere eentje week. Waar iedereen zei van, wat doet hij? Ja, en staat er gewoon in. Het kan niet.
0: Ja, wacht even, we zijn 4 wedstrijden verder.
5: Oh ja, okay. Hij speelt wel.
1: Dat is al iets meer perspectief dan menig één dag. Die gaat een jaar bij de reserve zitten.
2: Dat vind ik zo leuk van Daley Blind. Die had waarschijnlijk ook naar Saoedi-Arabië gekund. Nog, want dat is natuurlijk ook een fantastisch. En die is voor Ajax gekozen. Vind ik wel ontzettend leuk dan. Dat je...
0: Die is, kom ons niet vergelijken.
2: Acht jongens van 8-39 gaan nog naar Saoedi-Arabië.
7: Wat ik wel leuk vind.
2: Juist die oud-voetballers.
7: Wat ik wel leuk vind is dat Kees Smit gewoon nog een jaar bij AZ speelt.
1: Ja, maar dat heeft vooral denk ik te maken met dat er op een gegeven moment iets te veel is gezegd over de interesse en de mogelijkheden. Want het is gewoon rustig geweest, dat is de realiteit. Ja. En
0: er kwam niet zoveel voorbij voor Kees Smit eigenlijk.
1: Nee, en ik hoop dat het hem heeft wakker geschud om dit jaar ook AZ bij de hand te nemen. Want dat is natuurlijk wel achtergebleven.
5: Voor die Daal wel? Kwam voor die Daal wel mensen voorbij?
1: Ik denk dat er altijd, maar nog niet van het kaliber van daar kunnen we geen nee tegen zeggen. Zeg maar dat.
0: Guus, heb jij als speler wel eens voor zo'n dilemma gestaan? Als speler van
8: Ikzelf?
0: Ja.
8: Onvergelijkbaar. Nee, die tijden zijn onvergelijkbaar. Als je de contracten ziet in de jaren 70, 60, 70, dat is onvergelijkbaar. Sommigen die moesten nog een baantje erbij zoeken in de ochtend. Nee, dat is onvergelijkbaar.
0: Ja.
8: Ik zit even na te denken of ik voor die keuze heb gestaan. Nee.
0: En als coach, dat je al een hele mooie positie hebt en dat je een nog mooiere positie hebt aangeboden? Of,
8: het klinkt heel ideaal wat ik zeg, maar ik heb nooit het uitgangspunt de economie voor mezelf of voor als prof. Ja, ik wilde kijken waar ik sportief, waar mijn grenzen lagen.
0: Ja.
8: Ja, die probeer ik steeds hoog te leggen. Kijken waar ik tegenaan loop en als het fout gaat, gaat het fout, dat accepteer je. Maar ik heb nooit gezegd van, ik kan economisch... Oh, ik moet dan kijken of kan ik beter daarheen of daarheen. Als economisch motief om meer te gaan verdienen. Dat is nooit... Als je redelijk bent of goed bent, dan komt die economie er zelf wel achteraan.
0: En anders houdt het ook niet vol als je steeds alleen maar voor centjes kiest, toch?
8: Ja.
0: Dan is het ook een ander verhaal. Frits, leer daar wat van?
2: Nou, ik heb Guus gevolgd en ik weet dat Guus inderdaad...
0: Nee, altijd... vroeg over jouzelf, van wie je gevolgd hebt.
2: Ik heb wat dat betreft foute keuzes gemaakt.
0: Nee, jij
6: maar ik hoorde al om 9:30... toen hij een aankondiging deed van het programma, dat er met jou behoorlijk onderhandeld is nog. Dat zei Leo tenminste.
2: Dat klopt.
8: Ja, maar Frits ging ooit. Frits ging ooit, misschien is het pijnlijk om te zeggen, maar dit programma kan er wel draaien. Frits ging ooit van de publieke omroep naar RTL.
2: Ja.
8: Uit welke motieven?
2: Omdat wij het programma wat wij wilden maken bij de publieke niet mochten maken bij de publieke. En toen kwam RTL en toen zei de programmadirecteur, ik geef jullie 5 programma's de tijd om te laten zien wat jullie willen.
8: Arezon?
2: Toen van misschien 3000 gulden per uitzending, waar de hele week mee bezig was. En later is dat gigantisch omhoog gegaan, klopt.
0: Ja. En daar profiteren wij nu nog steeds, want Frits die trakteert me toch elke week op.
2: En Guus was een aangename gast in dat programma.
8: Nou, ja. Ik heb jullie een beetje in stand gehouden, want...
2: Ja, ja, nee, je staat aan de basis van ons programma.
8: Nou, komt de pijn. Ja, 98,
2: ja, was jij aan de basis, klopt.
8: De WK. Ja. Ik was bij jou in het programma geweest. Ja. En toen zei je van, wij gaan in WK ook doen in Frankrijk.
2: Ja.
8: En jullie moeten komen. Met jij, met een speler, et cetera. Ik zei, nee, ja, wij komen niet. Ik zeg, tenzij wij winnen.
2: Ja.
8: Nou, en we winnen, we bleven winnen. Ja. Dus we waren verplicht om bij jou te verschijnen, ja, daar in Rob Brun.
2: Ja.
8: Ja? Dus zo hebben wij het programma een beetje dat zeg ik al, niveau gegeven.
2: Dat zeg ik altijd, Henk ook. Wij danken mede ons programma Guus Hiddink, die ons de gelegenheid gaf om Villa BVD te maken. Tot grote ergernis van NOS.
7: Nee, Guus, geef Frits het woord.
2: Nee, klopt,
7: Guus. Nee, is helemaal waar.
2: Maar, jij durfde dat aan, ja. Klopt.
5: Payback.
0: Ja. Mooie tijden, hè?
7: Het is wel een beetje klef te worden nu.
2: Ja. Nee, het is gewoon waar. Hij zei, ik vind het wel leuk wat jullie proberen.
0: Ja, nee, dat heeft u net verteld.
6: Welk programma? Hoe heette dat programma?
2: Villa BVD.
6: Nooit volgen.
2: Dat is voor jouw tijd.
0: Ja, Michael werd nooit uitgenodigd, bedoel je? Toch?
6: Nee, maar ik was ook bestuurder. Ik hoefde ook niet uitgenodigd te worden.
0: Ah, ja, juist wel.
1: En Leo, van alle generaties. Ik heb een podcastaflevering gemaakt, volledig ter waardering van het programma Villa BVD.
6: Nee, het was mooi. Klopt.
1: Dat is leuk.
7: Ja.
0: Gaat er
6: hoe heet jullie eerste?
1: Ja, jawel. Al die,
6: met
1: al
6: Henk
1: die
6: op de televisie.
2: Tussen Baart en Van Dorp.
6: Ja, die. Ja. Dat was een goed programma. Ja, dat vond ik wel.
2: Ja, nee, maar Villa BVD was ook... Door de Villa BVD konden we dagelijks gaan.
6: Ja, maar dat had een thema. Maar Baart en Van Dorp ging over het hele voetbal.
2: Ja, klopt,
6: over
2: alles. Weet je nog? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Nee.
2: We hebben een leuke tijd gehad.
0: Ja, vooral Henk Van Dorp was goed. Ja.
2: Klopt. Henk was fantastisch.
0: Henk was heel goed. Henk was eigenlijk een beetje dragende...
2: Ja.
0: Tilde eigenlijk het hele programma.
2: Volledig eens.
0: Maar deed jij zat jij ook in die uitzendingen? Zat jij daar,
2: nee, Henk deed dat. En dan zei ik altijd, Henk, wat wil je dat ik doe? Dan zei hij koffie zetten.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan zei ik nog een Guus uit en hoef ik helemaal niks
0: dat
2: te doen.
0: Dat zei jij ook niet, dat had Henk ook verzonnen. Nee hoor, dat is een echt fantastisch programma. Hebben jullie mooi gedaan.
2: En we hebben een leuke tijd gehad.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, wij nog. Maar goed, misschien komen we nog. We hebben Bob Fosco, de bal moet in het net met de column van Pieter en het gedicht van Aardig Marinade. Dat staat al mooi in te wachten.
6: Ik ben benieuwd wat Pieter nu zegt.
9: Ja, dat is natuurlijk wel bekend om de royale lach.
10: De column van Pieter de Waard.
9: Nu zondagmiddag een klassiek vrijdagavond keukenkampioen divisie affiche. Telstar tegen SC Cambuur in ons Bucco-stadion. Ons groene laken is er klaar voor. Het ligt er als een heugaveld tapijt bij. Kort geschoren, dicht begroeid. Een wijde oase van 90 bij 120 meter. Een kleine 11.000 vierkante meter grasveld om je vingers bij af te likken. Dick Koster en Kornuiten van en bij SRO Velzen tekenen hiervoor. Ze worden ondersteund door tientallen vrijwilligers. Zo krijgt elke spriet de individuele aandacht die het verdient. Bijna elke dag voeren zij motivatiegesprekken met groepen gras. Elke spriet draagt verantwoordelijkheid. Bal en speler worden lichtvoetig ondersteund. Afgelopen woensdag lag het veld er blakend bij. Toen was ik in ons huis voor het afscheid van wethouder Jeroen Verwoerd. Een stonsch Telstar-fan, zoals de Engelsen zouden zeggen. Verwoerd omarmt, volgens Google AI, de meest unieke, gepassioneerde, hechte en gastvrije subcultuur in het Nederlandse voetbal. Jeroen is een typische, verbaal aanwezige, dus wat schreeuwerige VVD'er. U kent ze wel. Hij gaf 13 jaar van zijn leven als bestuurder aan de gemeente Velzen. Eerst als raadslid en tenslotte 8 jaar als wethouder. Nadat zijn eerste levensuur had geslagen, sloot hij zich direct bij ons Witte Leger aan. Zowel in de raad als in het college was Verwoerd een warm pleitbezorger voor onder andere onze club. Hij groeide met ons niveau mee. Het was een eredivisiewethouder in optima forma. Telstar is nooit ver weg als hij zijn mond roert. De club moet nu zonder hem verder. We gaan het proberen. Ondertussen kijkt hij of het gras van de buren groener is.

0: Dit gedicht heet De Bami en de Knie. Bami rijpt op knie. Knieën rijpt op bamiën. Knietjes op bamietje. Knietje bietjes.
1: Dat is toch opzienbarend. Dat fraaie gedicht van Arendt.
2: Neem je dat ook mee in het boek? Dat experimentele gedeelte van Arendt?
3: Dat haalt het in. Dat is nog net.
2: Ik vind het opzienbaar.
3: Het is wat vervolg misschien.
4: Ja? Bietjes.
2: Guus, als je het nu moet zeggen, je moet niks, maar zou je het willen zeggen nu? Want die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. Iets te vroeg, zegt Michael van Praag, maar in het seizoen...
5: 0-2.
2: Dan bedoelt hij... ja. Michael?
5: Iets te vroeg, zei jij, toch?
2: Nee, het was op tijd.
5: Oké.
2: Okay. Mooi op tijd. Ik zeg
5: nee,
2: jou...
5: ga door, Leo.
2: Nee, ja, maar over het hele seizoen eigenlijk bedoel ik meer. Maar die voorspelling die staat, die gaan we straks, ga ik ze aan iedereen vragen. 0-2. Maar... heb jij het gevoel, ja, meer kunnen we er niet zoveel van zeggen... dat Ajax wel een goede stap heeft gezet om te proberen aan te haken?
6: Ik denk dat ze vanavond een mooie stap kunnen zetten... als ze dat, wat wij straks hadden het over metselen... als ze dat team goed voor elkaar krijgen en ze kunnen verrassen vanavond... want iedereen denkt toch wel dat PSV nu wat verder is. Ook gezien de basis van vorig jaar met wat nieuwe jongens erbij. Ook jongens uit eigen, dat vind ik altijd mooi, uit eigen opleiding... Ik denk dat ze iets stabieler zijn. En Ajax is nog wat onzekerder, denk ik, ook logisch. Maar als zij vanavond kunnen verrassen... ja, dan maken ze een mooie stap, denk ik.
2: Bij PSV inderdaad, hè, ook grote talenten uit eigen jeugd die doorkomen nu. Maar allemaal ook in een milieu waar het al marcheert. Hè. Is dat dan ook wat makkelijker voor
6: jeugd? Ja, omdat het in de loop der maanden, jaren al stabieler is... Ja. Wat we straks ook geschilderd hebben over Ajax. En Ajax was natuurlijk altijd de club met de goede aanwas uit hun academie.
2: Ja.
6: Ja, en dat zal nog duidelijker moeten worden bij Ajax, vind ik altijd. Daar hebben zij hun roem ook aan te danken, wereldwijd zelfs.
2: Ja, over transfers gesproken, Frits, even terug in de tijd. Ja. En terug in de tijd ook Michael en onze tijd. Dat, zeg maar, begin jaren 70, dan was het al echt opzienbarend... als een club 1 of 2 spelers haalde. Al was het bijvoorbeeld een topclub, haalde 1 of 2 spelers. En misschien een paar amateurs of zo, maar dat was het dan wel.
4: En dat waren altijd gerichte haken over Neeskens en Muren die in Ajax kwamen. Die voegde echt iets toe, bij ze spreken.
2: Ja, Neeskens kwam toen in 71, geloof ik.
4: Ja, en Muren.
2: Muren was al eerder.
6: Jawel, maar je had toen een vrij vast team. En dan ontbrak er nog iets. Ik weet nog dat wij de Europa Cup wilden doorstoten... naar de top 12 van Europa destijds.
2: Ja. In 88 bedoel je?
6: Maar dan ga je kijken van wat ontbreekt er nog net. En er was niet een heel team wat je moest veranderen. Wij vonden dat we iets meer... bloed, zeggen wij, dan in het team moest komen... die ook wat meer de winnaarsmentaliteit had. Nou, dan trok je 1 speler aan, bijvoorbeeld Lerby... om dat extra nog te maken. En niet 5, 6 spelers.
2: Maar die rust was er ook op de transfermarkt. Hè?
6: Ja.
2: Ik bedoel, er werd geen...
6: Onvergelijkbaar nu.
2: Nu zijn er 1000...
3: Het grootste probleem is dat ze in principe... als ze goed zijn weggehaald worden uit de Eredivisie. Dat is natuurlijk de basis.
4: Maar ook toen hadden jullie al met Kees Ploegsma... natuurlijk, net als je nu met Marcel Brands... Heb je toen goede managers hadden jullie?
2: Maar transfers waren veel zeldzamer in ieder geval, toch? Ja. Ook omdat er veel geld betaald moest worden. En...
6: Ja, daarom eens te meer nog een reden vind ik... dat je heel veel aandacht moet steden aan je academie. Geef die jongens in de Nederlandse competitie de kans. 17, 18, 19 jaar, geef ze de kans. En dat vindt het publiek ook mooi. En accepteert dan eerder dat het even iets minder gaat... in de ontwikkeling van zo'n jongen.
7: Is moeilijk, hè?
2: Want hebben jullie nog in gedachten de transfersom die Barcelona betaalde voor Cruijff in die tijd?
3: 2 miljoen?
4: 3,6 miljoen euro.
5: Gulden.
3: Nee. Minder, volgens
4: mij. En toen bood Real Madrid 6 miljoen aan Ajax. En toen heeft Johan gezegd, ik heb mijn woord gegeven aan Barcelona.
6: Klopt dat? Leo, 3,6?
2: Nou, ik heb dat nog nergens gelezen in het boek.
6: Maar Frits weet het.
2: Ja. Waar komt die stelligheid vandaan? Of is dat je rechter of je linkerduim?
4: Ik was er ontzettend bij betrokken. Wij werden door meneer Carabin, de manager van Barcelona, toegebeld. Frits.
2: Natuurlijk.
4: Ik sprak redelijk Spaans. En het kwam er wanneer het spel is op de wagen. Kom onmiddellijk naar het Esso Motor Hotel. Hier wat toen in de Boelenlaan. En wij, Henk en ik, meteen naar het Esso Motor Hotel. Een kamer daarnaast gehuurd. Waar zij zaten te onderhandelen. Ja, zo kon dat nog vroeger. Dat was een prachtige tijd.
8: Kon je precies horen wat er gezegd werd?
4: Ja, ja. Ja,
2: blijkbaar. Had je daar zo'n glas tegen je oor?
8: Ja, precies. Ja.
4: Maar die Carabin heeft ons gezegd, je moet deze kamer huren. Dan kan je misschien de af, want je spreekt toch Spaans? Je hablo español. En dat waren leuke tijden.
2: Ja, maar daar vandaar
4: zoals we ook met Guus Hiddink een fantastische tijd hebben gehad in 87. En Guus, weet je nog?
2: Maar ik bedoel eigenlijk Frits.
5: We leven in de moderne tijd, Frits.
8: Ik ben over nagedacht om hier een boek over te schrijven. Je hebt zoveel meegemaakt.
2: Ja. Nee, alsjeblieft.
4: Ja, ja.
2: Alsjeblieft.
4: Nee, straks kan het niet meer. Wordt al vaker gevraagd.
8: Ja. Maar straks kan het niet meer.
4: Ja. Nee, klopt. Ik moet er over nadenken.
2: Nee, Bert is met drie boeken bezig. Misschien komt het er van.
4: Ja, nee. Er is iemand die wil een biografie over me schrijven. Dus dan zal het er wel inkomen, ja.
8: Dan zal het er wel inkomen. Ja, ja.
4: Nee, klopt, Mike.
2: Wie is er bezig met
4: jou? Maar met jullie allemaal. Dus
2: maar wie is er bezig met jouw biografie?
4: Jasper Boks.
2: Ah, oké.
4: Hoofdredacteur. Maar ik zeg dat zoals Mike...
8: Is hij, Kruis, is hij, prachtige is hij van Box 3?
4: Jasper, hè? Ja, daar hebben wij mee te maken, hè, Box 3.
8: Oké, okay, nee, dan weten we dat.
4: Guus ook, hè.
2: Die zit alleen
8: zal het wel een duur boek worden, denk ik.
2: Op deze kant na zitten hier alleen maar box 3 mannetjes, volgens mij.
3: Ik zit in box 0.
2: Ja, je moet hard boksen. Maar om even aan te geven dat het wel exorbitant hoog en veel is geworden. Hè? Geld. Dus je hebt 3 miljoen voor Cruijff. De beste voetballer van de wereld, hè? In die tijd. 3,6.

0: Nou, ik?
1: Nee. Hè?
0: Oh.
2: En wie komt er volgende week weer niet meer aan tafel?
3: Ik vind het
1: dus geld op.
2: Ad, ik ga jou tekenen voor een paar weken. Want,
3: ja, ik vind niet eens hoe je ver hoeft te betalen. Ik voel het wel mee van.
2: Ja, ja, ja, ja. Is de AFC een gezonde club?
3: Ja.
2: Ja.
3: Zeker sinds de nieuwe penningmeester er zit.
2: Ja?
4: En de nieuwe voorzitter.
3: En de voorzitter, ja. Nee, maar het is een jong bestuur. Gaat goed. En voor de rest, de stichting gaat ook goed. Dus ja, wij zijn wel blij.
2: Ah, mooi.
3: Met alles.
2: En de sportieve ambities zijn?
3: Zijn hoger dan ze nu waargemaakt worden.
2: Ja.
3: Mooi beantwoord, hè? Nee,
2: ja, zeker. Ik vind
3: dat wij een goede selectie hebben wat hoger moet spelen.
2: Er zijn veel clubs die ertoe doen in die tweede divisie. Hè? Het is wel een mooie competitie.
3: Nou ja, het is natuurlijk wel een beetje vergelijkbaar, al die teams die zo hoog spelen. Overigens is het wel de 17e, geloof ik. Ik weet niet of je daar een uitnodiging voor hebt. Is er de opening van Koninklijke HFC, hun nieuwe clubhuis.
1: Ja.
2: Kantine.
3: Ja, dat is, daar heet het, ja, misschien ook wel kantine.
4: Nee, daar heet het geen kantine.
3: Nee, dat,
2: het is hartstikke mooi. Het is hartstikke mooi geworden. Ja.
3: Ik heb het bijna gezien. Ja, het is fantastisch mooi. Ook een heel mooi tijdelijke kantine.
2: Ja, klopt
3: club,
2: wel.
3: Zo'n soort van beachclub. En die hebben ze verkocht aan Kwik Den Haag. Dus die hebben dat nu ook. Het is wel, een soort van strandtent.
2: Ja, en dat oude tribunetje, dat krijgt ook nog een plaats. Wat daar,
3: ja, maar wij spelen dan, als ze openen. Dat is een beetje minder, maar goed, dan spelen we tegen ze daar. En ik zag dat we op veld 3 speelden. Dus het begint al dat je... Op het hoofdveld staat natuurlijk een tent of zo.
0: Dat denk ik. Maar dat passen ze een beetje aan de tegenstander aan.
3: Nou, ze winnen altijd. Ze winnen daar echt altijd. Maar, ongelooflijk.
1: Veld 3 is een prachtig veld.
2: Michael komt vlaggen.
3: Nou. Nee, Michael is graag gezien de gast. Dat weet ik,
1: maar HFC is een prachtige club. Klopt. Ja.
0: Absoluut.
2: We gaan
3: maar wil de Heren daar niet naartoe?
1: Wat zeg je?
3: Wil de Heren daar niet spelen?
1: Dat weet ik niet. Die spelen toch bij AFC?
3: Ja, ja, maar ik dacht dat ze...
1: Maar dat zou best kunnen.
3: Maar
1: HFC is een prachtige club.
2: Ja, mooi, ik vind dat is vlak voor tijd de mooiste kwesties aan de orde komen.
1: Morgen ben ik er weer om 11 uur.
3: Ja, is gezellig.
2: Waar?
1: Nou, bij kleinzoon kijken. Mijn kleinzoon kijken.
3: Oh, bij HFC, ja.
2: Nou, interessant.
3: Ja.
2: Kunnen we? Wat is de stand?
0: Annette staat bovenaan.
2: Ja, Annette Gerritsen.
0: Ja.
4: Eerst en ze staat ook onderaan.
0: Iedereen staat nog onderaan.
4: Ja, nee. Ja.
2: Wie eerst nu?
0: Ik weet ook wie er straks onderaan staat.
1: Antische.
2: Met wie gaan we nu?
0: Ad.
2: Ad Wessel, ben je er klaar voor? Waar zit de verdubbelaar? Bij de algemene vraag of bij de Willy René vraag?
3: Ik ga voor op de Willy René, want dat kan ik wel doen. En ik ga voor de tweede plek, een beetje is vast. Dus.
2: Nee, maar waar zit je de verdubbelaar bij René en Willy?
3: Ja.
2: Okay.
3: Ja, als je liever hebt dat ik dat niet doe, vind ik het prima.
2: He, wat zeg je?
3: Als je liever hebt dat ik dat niet doe, dan doen we
2: het. Nee, het is
3: me niet. Nee, het is me geen reet, maar goed, kom maar hoor.
2: Van welke voetbalclub was de Engelse rockster Elton John 2 maal de eigenaar voorzitter?
3: Ja, dat weet ik. Maar ja,
4: nu nog zeggen.
3: Geen idee dat ik het niet kan zeggen, maar ik wist het wel.
2: Geel-rood.
3: Ja, nee, dat is, je helpt ze niet.
1: Wat is het nou? Wat is het nou?
2: Wat?
3: Nou, Frits weet het, hoor ik.
0: Het spijt me. Zoemer is gegaan.
3: Geen antwoord.
2: Zoemer is gegaan.
0: Wel eerlijk van hem. Omdat hij zo eerlijk is, geef ik hem toch 10 punten.
3: Dat is mooi.
4: Ik vind het veel mooier.
3: Ja.
2: Lachelijk.
3: Hoe was het trouwens?
2: Watford.
3: Ja, dat dacht ik ook.
2: Frits zat heel speels voor te zeggen.
3: Ja, maar daar luister ik niet naar.
0: Nu hebben we de verdubbelaar. Dus
2: Frits is een quizverknaller. Maar de René en Willy vraagt, daar kun je nog de punten mee pakken. Mijn broer heeft de gave om mensen te kunnen peilen. Hij zegt, ik ben een medium.
3: Willy.
4: Ja, snel, goed.
0: Ja.
4: Overtuigd.
0: Is echt heel goed.
3: Zit ik toch
0: je staat tweede met 210 punten.
3: Nou, stop er maar mee. Ik ben heel blij.
2: Ja?
3: Ja, ik ben heel blij.
2: Guus.
5: Willy of nee?
2: Daar zet je de verdubbelaar.
5: Ja.
2: Komt hier de algemene vraag. Het record aantal WK-doelpunten in totaliteit is 16 over meerdere WK's gescoord. Door wie?
5: Ja, Just Fontaine.
2: Nou, die deed het in 1 toernooi, ja. Dat vind ik ook wel. Die had er 13. Dat vind ik eigenlijk een beter antwoord. Heel goed.
4: Oh, dan ga jij dan nu een beetje bepalen.
5: Ja, dan gaat hij ook.
4: Nee, dan gaat het lekker.
1: Is het antwoord nou close of Mbappé?
4: Dus, ja, sorry, heel maar het is niet goed.
5: Nee.
3: Huh? Jawel.
4: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, de vraagstelling was niet goed. Het is een excuus. Ik bedoelde de vraag...
4: Dan is het goed.
5: Als het zo moet, haak ik erop.

0: Nee.
1: Je moet wie van de drie gaan doen?
0: Ja, nee.
2: Wil je nog een René en Willy vraag?
0: Ja.
2: Dat wel, hè?
1: Ook goed. Ja, Leo.
0: Ja, meneer Leo.
2: Frits had toch eens even hier een waffelman. Oké, daar komt hij. De burgemeester stond laatst voor de deur bij mijn broer. Op een lintje, maar had verkeerd adres.
0: Ja, dat was René.
3: Ja, dat weet hij altijd hartstikke goed. Dan kun je zien dat hij in Eindhoven is geweest.
4: Dat weet hij echt goed. Ja,
1: maar hij heeft nog nooit fout gehad.
2: René van de Kerkhof is overigens in overspannen toestand Helmond uitgevlucht. Want hij las vandaag in de Telegraaf dat Corrie Konings liever geen man meer heeft. Dat is toch een klap. Frits, ben je er klaar voor?
0: Hoeveel punten heb ik nou, Michael? Punten van mij, hoeveel?
4: 220.
0: Sta ik dan tweede of derde?
4: Nee, je staat tweede.
2: Dan ga ik eerst naar Jordi. Jordi, sla Frits even over. Waar zet jij de verdubbelaar?
5: Dan hou ik het in stand ook, René en Willy.
2: Oké, de Champions League is slechts één keer gewonnen door een team uit Roemenië. Welke?
5: Steaua Bucharest.
2: Dat is goed geantwoord. Hallo, hartstikke goed toch? Oké. Kom, meneertje. Haha, ja, dan ga ik lekker op, schreeuwde mijn broer tegen de fysio.
5: Tegen de visio gelukkig. Willy.
3: Gelukkig heeft hij van het transfersmeer.
2: Ja, je had ook een beeld, hè?
3: Het is fout.
5: Fout, ja?
2: Hé, Dave, Jordi zit wel baasje, hè?
6: Ja, daarom. Gewoon eerlijk zijn. Stand!
4: Alleen al omdat Jordi heet, gun ik het hem.
3: Stand. Helaas, fout is fout.
2: Stand.
4: Ja, de stand is en, dat Annette nog bovenaan
2: komt
4: staat.
2: Komt Frits niet aan het woord? Ja, nou, Frits, voor jou de algemene... Waar zit je de verdubbelaar?
1: Bij de algemene vraag.
2: Welke kindervriend komt uit Spanje?
1: Zwarte Piet.
4: Die kwam niet uit Spanje.
6: Krijgt hij een keer een kans voor bedoeld, maakt hij hem niet.
2: Nou. Frits, bedankt. Wat is de eindstand?
4: Ja, de eindstand is Annette 240, Guus 220... Ad 210 en Jordi 160 en Frits 0.
2: Geweldig. Zo wordt het. Bart, hartstikke bedankt. Cora, bedankt. Jullie hier allemaal aan tafel. Bedankt en tot de volgende keer.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
18: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwouderbreek.
19: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
20: Noord-Holland. Het is 12 uur.
21: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
22: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
23: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
24: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
25: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
0: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: NH helpt.
4: Met Rachel Morsink. NH.

0: The Way to Your Heart van Soul Sister hier op NH Radio.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Je luistert naar je wekelijkse programma. Dat gaat over voor elkaar klaarstaan en elkaar helpen. De een heeft een vraag, de ander is op zoek naar iets of heeft hulp nodig. En dan kan je hier bij NH Helpt een oproepje doen. En dat doe ik niet alleen, ook ik krijg daarbij een beetje hulp. En wel van Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, wij helpen elkaar, hè?
0: We helpen elkaar.
2: Dat is het idee.
0: Ja, want jij neemt de telefoon op als mensen ons bellen op.
2: Over dat telefoonnummer moet ik even roepen. 088 850 51 52.
0: Dat kan je dromen, maar als ik dan, het zo, ja, je ermee overval, dan is het even weg, hè?
2: Tot quiz.
0: Ja, je kan naar dat nummer bellen, maar ook appen. Dat is heel bijzonder. Het is een vaste lijn, maar je kan gewoon een appje sturen. En dan komt dat bij ons binnen hier in de studio. Als je denkt, ik wil vandaag mijn oproepje graag even kenbaar maken op de radio, dan kan dat dus. Marcel, ik begin meteen met een dilemma. Hou je meer van dansen of van zingen?
2: Allebei mag niet. Je moet echt kiezen.
0: Ja.
2: Dat kiest altijd lastig.
0: Maar ben jij een danser of een zanger, een zinger?
2: Nou, ik kan heel goed zingen, maar...
0: liever dansen. Karaoke of liever avondje dansen?
2: Ik vind dansen ook wel. Ik zat laatst te denken van, ik wil eens weer eens iemand bellen en zeggen, zullen we weer eens gaan dansen? Want
0: ik had het niet achter jou gezocht.
2: Nee, dat snap ik.
0: Ik dacht, ik ga dit vragen aan Marcel en die slaat Lappig, het alles weer de grond in. Maar
2: nee, helemaal niet.
0: Je houdt van zingen en van dansen.
2: Nee.
0: Nou, dan heb ik een leuke verrassing. We gaan het straks hierover hebben. Luister maar even.
2: Is het zingen of dansen?
0: Nou, dat is een hele goeie. Het is een koor uit Velsen Noord. Maar okay. Het is heerlijke dansbare muziek. Ja, je gaat er meteen van swingen.
2: Ja.
0: Daar gaan we het strakjes even over hebben. 088-850-51-52. Als jij hier een oproepje wil doen. Dus misschien heb jij een leuke verzameling waarvan je denkt, die wil ik aanvullen. Misschien verzamel jij peper- en zoutstelletjes of cactussen of rubberen badeentjes. Nou, bel ons dan even en roep het op de radio. Daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, we hebben een heleboel leuke onderwerpen alvast in petto. We gaan het hebben over appels. We gaan het hebben over de KNRM in Huizen. Maar eerst gaan we even bellen met dat koor in Velsen Noord.

0: Lenny Monsoo met Wrecking Ball.
1: NH helpt.
0: De eerste oproep van vandaag die komt uit Velzen-Noord. Namelijk van een Afrikaans vrouwenkoor. Clarie de Reus, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Rachel. Hi.
0: Hallo, jij bent een van de zangeressen van het koor Kozula. En als, zoals zoveel koren kunnen jullie ook wat extra zangeressen gebruiken. Maar jullie zijn vooral heel hard op zoek naar iets anders. Vertel.
2: Nou, we zijn heel hard op zoek naar een dirigent. Onze vorige dirigente die is met welverdiend pensioen gegaan.
0: Ja.
2: En we hadden twee nieuwe kandidaat-dirigenten. En die hebben op het laatste moment andere keuzes gemaakt. En nou zitten we zonder. En wij zijn zo'n goede groep. Wij willen gewoon doorgaan. Dus wij zoeken heel hard een nieuwe dirigent.
0: Een leuke dirigent die de boel wil leiden. En jullie bestaan al lang, hè?
2: Vanaf 2004 of 2005.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Ja, kan je iets vertellen over het koor?
2: Vrouwenkoor dus. We hebben ooit wel mannen in het koor gehad. Dat werkte niet helemaal. Zeker niet als ze er dan niet waren met de repetities, dat je dan bepaalde liedjes niet kon oefenen.
0: Mm-hmm.
2: We zijn a cappella, hoofdzakelijk. Enkele liedjes worden begeleid met de gitaar, soms djembe. En we bewegen erbij. Enkele liederen staan we stil, maar meestal hebben we wel verschillende passen. Dus soms is het gewoon hard werken. Maar ontzettend leuk. En we hebben een hele goede band met elkaar. En zeker nadat we 2018 zijn we naar Zuid-Afrika geweest met het koor.
0: Oh, wow.
2: Ja, dat was zo te gek.
0: Ja.
2: En dat heeft het alleen maar versterkt eigenlijk.
0: Ja, want jullie zingen dus alleen maar Afrikaans repertoire. Ik laat even een heel klein stukje horen. Dat klinkt ongeveer zo.
2: Ja. Ja.

0: Is dit een van je favorieten?
1: Ja, ja, dat is een van de laatste die we geleerd hebben. Daar word je gewoon blij van het lied.
0: Ja, leuk. En treden jullie vaak op?
1: Nou, gemiddeld een keer of 6 per jaar. Enkele keren is minder. Het is ook wel eens meer geweest. Dat hangt er helemaal vanaf wie er vraagt. En ja, dat.
0: Maar jij zegt, dit is gewoon een heel leuk koor. Kom er gezellig bij.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, want, en we kunnen nog mensen gebruiken in eigenlijk alle stemgroepen.
0: Okay.
1: Dus ja, dat is ook heel fijn als mensen zeggen van joh, ik kom kijken. Ter overbrugging naar een nieuwe dirigent hebben we een projectkoor de komende maand. Dus als mensen zeggen we willen heel even komen snuffelen en proeven van hoe gaat het, hoe is de groep. Meer dan welkom.
0: Want voor dat projectkoor hebben jullie al wel een dirigent?
1: Ja, ja, die hadden we daarvoor al gevonden. Want toen wisten we nog helemaal niet of we een dirigent zouden vinden. En toen hebben we gedacht, van, nou, ter overbrugging. Dan zullen we deze dirigent invliegen. En dat wilde zij. En die komt ons de komende 4-5 weken erg blij maken.
0: Nou, dus ook een goede kans inderdaad om het even uit te proberen als zangeres. En dan die nieuwe dirigent die jullie zoeken. Waar moet hij of zij aan voldoen? Moet het liefst een vrouw zijn?
1: Nou, dat maakt niet uit. We hebben de laatste 15, 16 jaar wel een vrouw gehad. En ja, dat was gewoon ontzettend leuk. De periode daarvoor hebben ze wel een man gehad. Dat is voordat ik op het kantoor... Of kantoor, hoor mij.
0: Op het koor kwam, dat, ja.
1: Voordat ik op koor kwam. Dus die ken ik dan niet zo. Ik heb hem wel eens ontmoet bij andere gelegenheden. Maar hoe die dan verder als een eigen koordirigent is, dat weet ik niet. Het maakt dus niet uit of het een man of een vrouw is. Het gaat erom dat we goed met elkaar door één deur kunnen. Dat we elkaar aardig vinden. En elkaar een beetje aanvoelen. En ja, hij moet niet heel streng zijn, want dat gaat niet echt lukken.
0: Het is bij jullie gewoon ook een beetje gezellig en chaotisch af en toe, of? Of hoe zie ik dat?
1: Nou, chaotisch niet echt. Maar laten we zeggen, zullen we het onrustig noemen op z'n tijd?
0: Gewoon gezellig.
1: Wel leuk, onrustig. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Maar iemand dus, moet een beetje affiniteit hebben met Afrikaanse muziek.
1: Ja, absoluut. Dat is onze insteek. Eventueel willen we wel via wereldmuziek iets doen. Dat we het repertoire wat uitbreiden. Maar ons voorkeur gaat echt wel uit naar het Afrikaans.
0: Ja, jullie hebben ook een prachtige foto bij de oproep op nahelpt.nl staan. Zag ik allemaal in hele mooie traditionele Afrikaanse kledij.
1: Nou, alleen de sjaal is traditioneel, hoor.
0: Het zag er heel kleurrijk uit.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, ja. Ja. Leuk. En hebben jullie in 2018 toen in Zuid-Afrika ook wat outfits gescoord?
1: Nee, dat niet, maar wel liedjes.
0: Oh.
1: We hebben via zijn we bij een andere leidster van een koor terechtgekomen. En we hebben in de townships gezongen bij verschillende gelegenheden. En dat was echt zo indrukwekkend. En het contact wat je met de mensen hebt en zo. Dus wij hebben ze geprobeerd een liedje van ons te geven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: In ruil voor een liedje voor hun. En dat is wel gelukt.
0: Wat leuk. Wat leuk. Ja. Wat een bijzonder koor. En dat in Velsen-Noord. Ja. Hartstikke leuk.
1: Echt, hè?
0: Ja. Ja. Nog even tot waar en hoe laat repeteren jullie elke week?
1: Wij repeteren op dinsdagavond. Het is nu nog van 6:15 tot 9:45. Er kan misschien ingeschoven worden. Velsen-Noord is vlakbij station Beverwijk. Als iemand met openbaar vervoer komt, dan hebben we een pool dat hij of zij opgehaald wordt en weer teruggebracht. Het is in de Stek in Velsen-Noord. Dat is een huis van de wijk.
0: Helemaal goed. De vraag is dus een dirigent gezocht. Wie heeft er zin om in Velsen-Noord het Afrikaanse koor Kozula te komen versterken, te komen leiden? Iemand met ervaring of in elk geval interesse in Afrikaanse liederen. En de oproep van Clary die staat ook op nhhelpt.nl. Maar je mag ons ook direct bellen op 088-850-51-52. Clary, dank voor je toelichting en doe de groet aan de andere koorleden.
1: Dat zal ik doen. En nog een hele kleine correctie. Het is Cusola.
0: Ah, Cusola. De nadruk ligt net iets anders.
1: Dat mensen niet verkeerd gaan zoeken.
0: Nee, precies. Dankjewel. Okay. Goeie correctie.
1: Dankjewel. Dank voor jullie tijd.
0: Ja, dag. Doeg.

0: Rupert Holmes met Escape hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: Appels gezocht. Daar komt de volgende oproep in het kort op neer. Ja, dat lijkt een recht toe recht aan oproep, maar daar zit een heel verhaal achter. Mandy van Dam uit Uithoorn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent op zoek naar mensen die appels over hebben in de tuin of uit de boomgaard. Of
2: ja,
0: misschien zelfs
2: klopt.
0: Bedrijven die willen doneren. Want ja, vertel, wat is jouw plan?
2: Ja, wij gaan op 20 september de herinneringenloop lopen voor Alzheimer in Nederland. En daar zijn we op dit moment geld voor aan het ophalen. En wij verwachten ongeveer 500 appeltaartjes te gaan bakken.
0: Wow.
2: Dus daar hebben we zo'n 250 kilo appels voor nodig.
0: Nou, dat is een flinke hoop.
2: Zeker.
0: Ja. En dat komt omdat in jouw familie Alzheimer eigenlijk dichterbij is dan je zou willen. Misschien wil je daar iets over vertellen.
2: Ja, klopt. Mijn moeder heeft op 48-jarige leeftijd de diagnose gekregen. We zijn nu inmiddels 5 jaar verder, dus ze is nu 53. Natuurlijk echt bizar jong om helaas die diagnose te krijgen.
0: Heel jong, ja.
2: En we zien wat het met ons gezin doet. Het zou natuurlijk mooi zijn als we andere gezinnen daarvoor kunnen behoeden in de toekomst. Zoveel mogelijk geld inzamelen. En daarbij is die week voor ons ook wel heel speciaal. We hebben zoveel vrienden en familie die komen helpen met appelschillen en snijden en bakken en doen.
0: Het brengt een heleboel mensen samen.
2: Het brengt een heleboel mensen samen, zeker.
0: Ja. En hoe oud was jij toen je moeder de diagnose kreeg?
2: 5 jaar geleden, ik was 23.
0: Jeetje. En hoe? Ja, dan stort je wereld wel even in.
2: Zeker. Ik was wel een van de eerste die het een beetje door had. Ik heb zelf een medische achtergrond, dus dat was misschien op dat moment goed, maar ook een beetje mijn valkuil natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, de eerste jaren was het wel heel moeilijk te accepteren en om ermee om te gaan. Maar gelukkig is mama wel iemand die zo erg kan genieten van de kleine dingetjes. En we hebben ook wel geleerd afgelopen jaren dat dat heel belangrijk is. Dus niet meer genieten van de grote zomervakanties, maar van een wandelingetje met de hond of van gezellig samen eten.
0: Ja.
2: Dus je gaat veel meer in het leven waarderen en dat is ook wel weer heel mooi.
0: Dus zij gaat straks ook genieten van een stukje appeltaart.
2: Zeker.
0: En daar moet toch een hele hoop voor gebeuren. Want vorig jaar 300 appeltaarten. En dit jaar is het doel 500 appeltaarten.
2: Ja, dat
0: dus
2: klopt.
0: Dus mensen kunnen bij jullie een appeltaartje bestellen. En dan het geld wat daarmee binnengehaald wordt, dat gaat direct naar het goede doel. Naar onderzoek
2: klopt.
0: Tegen Alzheimer. Die appels. Hoe mogen ze overal vandaan komen? Moeten mensen ze langsbrengen? Gaan jullie de provincie door? Hoe ziet dat er praktisch uit?
2: Ze mogen overal vandaan komen. Alles is welkom. We gaan de appeltaartjes zelf bakken in Vogelenzang. En ik ben woonachtig in Uithoorn. Dus in die buurt kunnen ze sowieso langsgebracht worden. Maar we staan er zeker over open om ze op te halen. Zeker.
0: En hoe gaan jullie dit logistiek doen? Hebben jullie een bakkerij tot je beschikking?
2: Nee, we gaan het gewoon in de keuken doen van mijn ouders.
0: Oké.
2: Ja, een hele leuke ervaring. Het is inderdaad krap. Maar mijn vader is zelf bakker en maquetbakker. Mijn zusje kan ook heel goed bakken.
0: Ja.
2: Dus het zit wel echt in de genen. Dus we gaan er gewoon met z'n allen voor. Alle familie en vrienden opgetrommeld.
0: En wanneer begint het bakken?
2: Volgende week donderdag gaan we bakken. En we bakken door tot en met die vrijdag die week daarop.
0: Jeetje, en hoeveel taarten gaan er dan tegelijk in de oven?
2: Ja, we hebben grote en kleine appeltaartjes. Dus van die grote kunnen er maar ongeveer 4 in de oven.
0: Ja.
2: En de kleintjes zijn een stuk of 8.
0: Ja.
2: Dus we gaan dag en nacht door. Dat is nu de planning.
0: Oh, echt? Er werken echt mensen 's nachts?
2: Zeker, we gaan dag en nacht door. Ja hoor.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja, slapen zit er even niet in die week, denk ik.
0: Nee. En gaan jullie de taarten dan rondbrengen of iedereen komt ze ophalen?
2: De meeste komen ze ophalen, maar wanneer mogelijk kunnen we in overleg zeker ook bezorgen.
0: Ik vind jullie echt helden bij elkaar. Ja.
2: Super lief.
0: Wat een
2: super
0: project.
2: Zeker.
0: Nou, helemaal goed. En ga je deze week extra veel slapen of hoe ga je dit aanpakken?
2: Nou, ik jonge kindjes thuis, dus veel slapen is dan lastig natuurlijk. Maar ik ga wel mijn best doen om iets bij te slapen.
0: Ja, dat snap ik. Oh, dit is misschien ook een goeie. Heb je nog voorkeur voor een bepaald soort appel?
2: Nee, het mooiste zou zijn, heb ik van mijn vader geleerd, zijn de Elster, Jonagold en Goudrunettes. Maar nogmaals, echt alles is welkom. Er gaat heel veel liefde in die appeltaarten en dat is het belangrijk, denk ik.
0: Dat is belangrijk. En gaat jouw moeder ook nog helpen?
2: Ik denk niet dat dat helemaal meer kan, maar ik weet zeker dat ze ons mentaal gaat supporten aan de eettafel, terwijl we aan het schillen zijn.
0: Ze zit er gewoon gezellig bij.
2: Zeker.
0: Ja, fantastisch. En wat is jouw missie? Dat we over 20 jaar geen Alzheimer meer hebben? in de wereld?
2: Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
0: Ja.
2: Zeker, zodat er in ieder geval inderdaad een geneesmiddel is tegen deze ziekte. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
0: Iets dat het remt.
2: Precies.
0: Ja.
2: Ja.
0: De vraag is dus, wie heeft er een boomgaard vol met appels en krijgt het in zijn eentje niet op? Mandy uit Uithoorn zou dolblij zijn met alle appels, dat ze taarten kan gaan bakken voor de actie tegen Alzheimer. 088-850-51-52 als je wilt doneren. Of je kan reageren via de oproep op nhhelpt.nl. Mandy, dank voor het delen van je verhaal en ik wens je onwijs veel succes de komende weken.
2: Ja, super lief. Bedankt dat ik mijn verhaal mocht delen.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
2: Hetzelfde. Doei doei.

0: Don't Impress Me Much van Shania Twain.
1: NH Helpt.
0: Alle oproepen van vandaag die kan je ook terugvinden op onze website nhhelpt.nl. Daar vind je bijvoorbeeld de oproep van het koor Kuzola uit Velsen-Noord en de oproep van Mandy die appels inzamelt voor het goede doel. En er zijn nog veel meer oproepen die onze aandacht verdienen. Ik pik er een paar voor je uit. Dit is een mooie. De eigenaar van een verloren trouwring wordt gezocht in Horen. Die is namelijk gevonden, die trouwring, voor een bruidsmodewinkel. Je verzint het niet. En de trouwdatum die erin staat is in het jaar 1969. Verdere details worden nog niet prijsgegeven, want dan kan iedereen die ring gaan claimen. Als jij weet welke naam erin staat, dan kan je je melden bij de bruidsmodewinkel. Maar je kan ook even kijken op nhhelpt.nl. Dan kan je in contact komen met de juiste personen. Bij de egelopvang in Huizen kunnen ze extra mensen gebruiken. Kan je lekker egeltjes knuffelen. Ik weet niet hoe lekker dat is, maar je mag het proberen. En een aanbod van Sil uit Nederhorst den Berg. Hij stelt met zijn fietsenzaak gratis een duofiets ter beschikking om leuke uitstapjes mee te maken. En daar hebben we een hele leuke video van gemaakt. En die heb ik net even op de NH Helpt Facebookpagina gezet. Dus kijk even en meld je aan, zou ik zeggen. 088-850-51-52 als jij wil reageren op een van deze oproepen. Of kijk even op nhhelpt.nl.
2: NH Helpt.

0: Marvin Gaye. What's going on hier op NH Radio?
1: NH helpt.
0: De zomer loopt op zijn einde, al hoop ik natuurlijk op een hele mooie nazomer. Maar dit leek me een goed moment om even terug te blikken met de KNRM uit Huizen. Mark van den Brink, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We spraken elkaar voor de zomer, want jullie zijn eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe bemanningsleden.
2: Klopt.
0: Hoe is jullie zomer geweest? Hebben jullie veel mensen weten te redden?
2: Ja, zeker. Het is best wel een drukke zomer. Er zijn toch wel elke week een aantal incidenten geweest waar we voor moesten uitvaren. En ook wel interessante acties, soms ook hele grappige acties, bijzondere gesprekken.
0: Ja.
2: Dat is toch wat je allemaal ook meemaakt bij de KNRM.
0: Pik er eens even eentje uit, een leuk voorbeeld.
2: Leuk voorbeeld, niet heel spannend, maar de afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld iemand op het IJmeer geholpen. En de beste man voer onder Australische vlag en kwam helemaal vanuit Sydney. Dat je dan denkt, oké, dat treffen we dan aan, gewoon in het midden van Nederland op het IJmeer.
0: Oh, maar hij heeft gewoon helemaal de oversteek, een rondje, half rondje wereld gedaan?
2: Ja, nou, wat we van hem begrepen is al jaren onderweg.
0: Ja?
2: Een schip met een thuishaven Sydney, ja, dat komen we in ons gebied eigenlijk natuurlijk nooit tegen. Dat is wel heel bijzonder.
0: En hij was echt in nood?
2: Nou, hij had niet echt de nood. Zijn brandstofmeter was kapot.
0: Ja.
2: Dus hij had niet door dat zijn dieseltank leeg was. En dat is toch wel vervelend als je met een 17 meter lang schip dan midden op het IJmeer ligt.
0: Ik snap het. Net zoals je niet langs de snelweg met een lege tank wil staan, wil je dat ook niet midden op het water.
2: Nee, is vrij onhandig.
0: Ja, ja. KNRM, dat staat voor Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En zijn jullie op dit moment nog steeds hard op zoek naar extra bemanningsleden?
2: Ja, kunnen we altijd gebruiken. We hebben wel gelukkig deze zomer een aantal mensen kunnen aanwerven. Die zijn nu 3 gestart met de opleiding. En we hebben nog 2 mensen die zijn net op proef. Hè. Dus je gaat altijd een proefperiode in.
0: Ja.
2: Dus we hebben gelukkig weer wat aanwas. Maar aan de andere kant hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal mensen die door verhuizing uit huizen zijn gaan wonen, te ver weg van de haven.
0: Ja.
2: Dus ja, we zijn nog steeds op zoek. Het is eigenlijk continu, wat je eerder al aangaf. Dus ja, mocht er mensen luisteren en denken van, hey, ik woon in de buurt van de jachthaven in Huizen. En het lijkt me wel wat om op een reddingboot te varen. Ja, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
0: Ja, nou, het lijkt me ook wel leuk om op een reddingboot te varen. Maar ik woon helaas in Hilversum.
2: Dat is net even te ver weg, helaas.
0: Want je moet binnen 10 minuten van de, kazerne, noemen jullie het zo, wonen?
2: We noemen het reddingstation.
0: Ja,
2: dus binnen 10 minuten moet je echt wel wonen of werken.
0: Ja.
2: En als je werkt, dan moet je wel van je werkgever toestemming krijgen om ook dan bijvoorbeeld overdag op een alarmering te mogen reageren.
0: Ja.
2: Maar dat is eigenlijk echt onze enige harde eis. Anders dan dat je natuurlijk een goede teamplayer moet zijn. Maar gek genoeg, wij vragen niet iemand met heel veel nautische ervaring. Want wij geven je de vaaropleiding, je krijgt de EBO-opleiding.
0: Ja.
2: Dus ben jij gewoon een goede teamplayer? Ben je enthousiast? Heb je tijd? Want er gaat wel veel tijd zitten in deze hobby. En binnen die 10 minuten van de jachthaven, ja, dan kom ik graag in contact.
0: Dan ben je welkom, ja. En wat houdt het werk precies in? Stel, je bent ingewerkt, je hoort erbij. Hoe vaak word je dan opgeroepen? Hoe vaak hebben jullie je oefeningen? Welke rol speelt het in de week in je leven?
2: Ja, het is heel wisselend en je kan het redelijk flexibel indelen. Voor ons het allerbelangrijkste, dat is piketrooster. Dus dan draag je een pieper bij je. En dan kan je dus op elk moment van de dag opgeroepen worden voor een noodsituatie op het water. Maar dat is, het kan in een week zijn dat je helemaal niet opgeroepen wordt. Het kan in een week zijn dat je 4 keer opgeroepen wordt. Dat wisselt heel erg. En daar moet je wel je leven een beetje op kunnen inrichten. Dus ik werk bijvoorbeeld veel vanuit huis. Nou, dan kan ik ook wel op piket staan. Maar soms kan ik gewoon lekker de hele dag werken. Ja, soms dan word ik opgeroepen. Moet ik toch even tussenuit. Ja, dan ben ik s'avonds toch even wat langer bezig met mijn eigen werk om dat dan ook nog af te krijgen.
0: Ja.
2: Dus
0: beetje flexibel moet je zijn.
2: Je moet wel een beetje flexibel zijn, maar we proberen het ook flexibel in te richten. Dus mensen kunnen zelf bepalen wanneer ze piket hebben. We vragen natuurlijk wel een minimale inzet. Je moet wel echt bijdragen aan dat piketrooster. En daarnaast blijft het oefenen belangrijk. En dat moet iedereen minimaal 2 keer per maand doen.
0: Okay.
2: En dat doen we volgens een oefenrooster. Dus ook daar kan je eigenlijk voor opgeven welke avondmomenten, we doen het vaak in de avond, ben je beschikbaar voor oefening. En er wordt daar een rooster van gemaakt, word je ingeroosterd voor minimaal 2 oefeningen in de maand. En dan ga je gewoon lekker met je teamleden ga je lekker het water op om alle skills te oefenen.
0: En wat vind jij het mooiste aan dit werk?
2: Ja, dus het is altijd een beetje een cliché, hè, maar het is natuurlijk toch echt als je iemand uit een hele vervelende situatie toch kan helpen. Je brengt ze naar een veilige haven en je ziet daar dan de opluchting in de ogen van die mensen. Ja, dat is gewoon heel mooi om te kunnen doen.
0: Ja.
2: En natuurlijk echt ja, die acties waar je echt het verschil hebt kunnen maken tussen leven of dood. Hè. Dat blijven natuurlijk hele bijzondere acties en dat blijft ook altijd bij je.
0: Heel dankbaar werk.
2: Zeker.
0: Ja, en nou, ik zei het al, de nazomer gaat nu beginnen. Is dat nog een drukke tijd voor jullie? Of is het juist een goede tijd om ingewerkt te worden?
2: Het is eigenlijk een hele goede tijd om ingewerkt te worden, omdat er nu nog steeds wel wat acties zijn. He, dus we zien eigenlijk altijd in september zien we nog best wel veel vakantieverkeer. He, dus de mensen met de motorjachten die nog lekker van de nazomer genieten, die nog veel op het water zijn. Nou, bijvoorbeeld maandag wordt het ook hartstikke mooi weer. Dan verwachten we toch ook dat er nog wel mensen het water op gaan om te zeilen. Dus nu gebeuren er echt nog wel wekelijks incidenten. Ja, en je ziet eigenlijk in oktober en zeker november, december zie je dat echt helemaal inzakken.
0: Oh ja.
2: Dan zijn er eigenlijk geen acties meer. Kunnen we ons wel heel erg concentreren op de oefening en dat gaat gewoon door. Maar het is natuurlijk wel het leukste om ook bij die acties betrokken te zijn. Dus ja, dit is nog even een mooie maand om bij ons aan te sluiten.
0: Dus zit je te luisteren en denk je, ik wil misschien wel bij de KNRM in Huizen. Je mag ons direct bellen op 088-850-51-52. Of je kan even kijken naar de oproep van Mark op nhhelpt.nl. Mark van den Brink, dank voor je verhaal. En ik hoop dat jullie nog wat mensen erbij gaan vinden.
2: Ja, dat hoop ik ook. Super, dankjewel.

0: Som je Dark Before the Dawn. Prachtig nummer. Straks net en sociaal nog een heel uur en hij helpt. Dan gaan we het hebben over zelf brood bakken. We gaan dansen in Blokker. En we geven natuurlijk weer die overheerlijke NH Helpt taart weg.
1: NH Helpt.
2: Wie is een taart?
3: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
2: Waard. Wie is een taart waard?
3: Ja, natuurlijk.
0: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
3: Ja, super lief mens. Die is heel veel verwacht. Ik raak helemaal een beetje emotioneel.
4: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in.
2: Wie is een taart waard?

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Vlieg door je tijd.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Ik ben Carina uit Schorl.
12: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
13: Ben Ivo uit Hilversum.
14: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
15: Ik ben Rosa uit Volendam.
16: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 1 uur.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer, op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon, bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
23: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
22: En voor Harold met een sta-opstoel.
24: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
22: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
25: Medipoint.
22: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Medipoint.
22: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
29: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
28: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
30: Rachel Morsink.

0: I Knew You Were Waiting For Me van Aretha Franklin en George Michael.
1: NH Helpt.
0: Goedemiddag, welkom bij NH Helpt. Ja, we kijken alle twee verschrikt op. Dit is een hele leuke nieuwe jingle, maar we moeten even wennen. Ik dacht dat ik een plaatje startte per ongeluk.
2: Ja. Heel leuk dit.
0: Goedemiddag, leuk dat je luistert. Je bent beland bij de plek voor al je oproepen, hulpvragen en levenskwesties. En als je ons belt om hier een prangende vraag neer te leggen, dan krijg je Marcel aan de lijn. Goedemiddag, Marcel.
2: Ik heb ook hulp nodig, want ik heb deze bureaustoel kraakt. En dat voor een radiostudio is dat heel raar. Dus ik wil een nieuwe bureaustoel.
0: Laat hem eens op zijn hart kraken.
2: En dat helpt.
0: Ik hoor niks in de microfoon. Oh ja, een beetje, ja. Nee. Jij doet een oproep, je zoekt een bureaustoel?
2: Nee, is een grapje.
0: Het moet er eentje zijn die heel hoog kan, hè? Want wij zitten op hele hoge bureaustoelen hier.
2: De bureau kan zeg maar heel hoog waar we aan staan. Of de tafel, hoe noem je het? Desk.
0: Ja.
2: En dan moet hij ook. Maar goed, dit is prima zo, hoor. We komen er wel uit.
0: Ik zou gewoon heel stil zitten. Als de microfoon open staat.
2: Okay.
0: Dat is de oplossing.
2: Doe ik dat.
0: Ja. Maar je mag wel gebeld worden op het nummer 088-850-51-52. Of je kan een appje sturen naar Marcel. En dan nemen wij contact met je op. Dan gaan we je bellen. En dan mag je je oproepje hier op de radio doen. En ik heb al een aantal onderwerpen in de planning staan. Waar gaan we het het komende uur over hebben? Nou, het komende uur staat een beetje in het teken van het bakken van brood en taart. Maar ook in het teken van lekker dansen. Heb je wel eens gehoord van de Blokkerder dansgroep, Marcel?
2: Nee, nog niet.
0: Nou, dat is echt. Het komt straks, maar ik zal even een tipje van de sluier oplichten. Ja. Dat is een groep senioren die in klederdracht danst.
2: Oh.
0: En dit is een booming business. Ik wist niet wat ik zag toen ik op hun website keek. Maar ze treden 40 keer per jaar op of zo. Ze gaan het hele land door. En ze zoeken nieuwe mensen. Ik denk dat er af en toe iemand te oud wordt en helaas moet stoppen. Mm-hmm. Maar ze zoeken dus dansers.
2: Maar in klederdracht?
0: In prachtige kledij, ja.
2: Okay.
0: En live muziek erbij. Het
2: zie dat je jij jezelf dat doen?
0: Nog niet.
2: Oh, oké.
0: Nou ja, misschien wel een keer leuk om te doen voor NH Helpt.
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Zullen we het samen doen? Maak een filmpje.
2: Nee, dat niet.
0: Jawel.
2: In klederdracht? Oké. Okay.
0: Beetje reclame maken?
2: En wat voor klederdracht dan? Nou goed, dat horen we
0: straks. Gaan we straks vragen.
2: Okay.
0: 088-850-51-52. Als je nu al denkt, ik wil graag reageren. Ik wil me al aanmelden voor de Blokkerder dansgroep. Of als je zelf een oproepje wil doen. Maar eerst, na het volgende plaatje, gaan we iemand blij maken met de NH Helptaart.

0: Langley. Chosen Texas.
1: NH helpt.
2: Wie is een taart? Waard. Wie is een taart waard?
0: Ja, daar is die weer, de NH Helpt taart van deze week. Elke week maken we iemand blij met een lekker taartje. En ook jij kunt iemand aanmelden. En hoe doe je dat? Je gaat naar nhnieuws.nl/taart. Dus pas op, niet naar de website nhhelpt.nl, maar naar de website nhnieuws.nl/taart. Je vult een formuliertje in, dat zijn een paar vragen, en dan kom je op mijn lijstje te staan. En dan neem ik contact met jou op om te kijken wanneer we jouw kandidaat misschien wel kunnen gaan verrassen. Het mag iemand zijn waarvan je zegt, dat is echt een kanjer. Die staat altijd voor anderen klaar. Die wil ik graag een keer in het zonnetje zetten. Zo iemand is ook Kobi de Vries uit Enkhuizen. Kobi, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Wat een verrassing.
0: Klopt, dat heb je van ons vanochtend een taartje ontvangen.
3: Ja, een taartje. Zou maar gerust taart.
0: Een dikke taart.
3: Ja, geweldig.
0: En wat dacht je?
3: Nou, ik dacht eigenlijk helemaal niks. Ik denk, die is vast verkeerd. Maar mijn naam stond erop en mijn telefoonnummer stond erbij. Dus ik denk, nou...
0: Je hebt hem niet teruggestuurd.
3: Dan heb ik dit.
0: Dus je hebt hem aangenomen. Je hebt hem niet weer teruggestuurd.
3: Nou, mijn man heeft hem aangenomen. Nee, we hebben hem niet teruggestuurd. En nee. Hij staat nog onaangebroken in de koelkast. Want morgen... ik had hem gedeeld met onze kinderen. En die zeiden van, we komen morgen.
0: Ah, dus je hebt nog niet geproefd?
3: Nee!
0: Je bewaart hem voor morgen.
3: Ja. Geweldig is dit. Wat een actie. Wat ik erg graag zou willen weten, wie heeft me hiervoor aangemeld?
0: Ja, dat is de grote vraag, hè?
3: Ja.
0: Ja, ik hoor een heleboel... heb je de telefoon gewoon goed aan je oor? Niet op speaker, niet met oortjes?
3: Hij staat op speaker, ja, maar mijn man wil ook meegenieten.
0: Ja, dat snap ik. Maar voor de geluidskwaliteit moet ik je toch even vragen of je hem aan je oor zou willen houden.
3: Oh.
0: Misschien kan hij in de kamer daarnaast naar de radio luisteren.
3: Ik ga het even doen.
0: Ja? Vertel. Nou, heb je enig idee wie jou heeft willen verrassen met deze taart?
3: Ik denk Joke.
0: Joke? Nee, dat zegt me niks. Je mag nog een keer raden.
3: Oh, help. Daar was me 100% op gefocust. Thea.
0: Thea? Nee. Gaat ook geen lampje bij mij branden. Heb je nog een suggestie?
3: Dick?
0: Nee, nooit van gehoord.
3: Nou ja, dan weet ik het echt niet.
0: Het is iemand anders.
3: Een verrassing. Hele grote verrassing.
0: Kobi, ik zal je niet langer in spanning houden. Ik ga gewoon de aanvrager er even bij halen.
3: Oh.
0: Beste aanvrager, ik zet je microfoon open. Wil jij aan Kobi vertellen wie je bent en waarom zij de NH Helptaart verdient?
4: Ik ben Jan. En waarom die taart? Hoeveel cent daar krijg ik?
0: Nou, je mag helemaal losgaan, Jan.
4: Okay.
0: Vertel.
4: Nou, ja, het is zo dat ik ben 11 jaar geleden hier in het Richtershof komen wonen, in het verzorgingscentrum. En daar was zij aan het werk in de avonddienst. En ja, wij waren af en toe aan de praat gekomen. En na een jaar of 5, 6 komt ze in één keer binnen als ze de dienst overneemt van. En ze zet de appelbaan mee op de tafel. En ze zegt, kijk maar, of liever gezegd, voel maar. En ze was weer weg ook. Het was een joekel van een appel. En s'avonds kwam ze een broodje klaarmaken. En ik zei, wat moet ik daar dan mee? Nou, ze zegt, opeten. Ik zeg, waar haal ik die vandaan? Nou, dat krijg ik ook nog te horen. Ik zeg, zou jij voor mij elke week daar appels willen kopen? Dus van die dag af aan is eigenlijk onze vriendschap begonnen. En die duurt nog steeds voort. En tegenwoordig komt ze dus elke dinsdagmiddag komt ze me de appels brengen. En croissantjes. En ik heb hier een heerlijke jam staan. En die maakt ze ook nog voor me klaar, die croissantjes. Dus geweldig. En sinds kort ga ik ook elke zondag met haar mee naar de kerkdienst. Maar dat is niet zomaar wat, want ik zit in een rolstoel. En dan mag ik met de rolstoel naar haar auto toe. En dan mag ik in de auto klimmen. En mijn rolstoel moet weer terug. Maar bij de kerk hebben ze ook weer een rolstoel staan. Dus alles is georganiseerd.
0: Ja.
4: Alles is mogelijk. Kobi en Piet.
0: Jeetje, en ik zal even de luisteraar bijpraten. Kobi, jij werkte dus in de Richtershof, maar inmiddels niet meer. Maar jij blijft Jan Peerdeman gewoon bezoeken. En daar is jullie vriendschap uit ontstaan. Hoe vind je dit om te horen, Kobi?
5: Nou, bijzonder. Dit had ik niet verwacht.
0: Nee?
5: Maar het is gewoon een schatje.
4: Dat ben jij ook.
5: Oh, hij hoort mij. Oh, oké. Okay. Nou, dat is wederzijds, hè. Maar, nou ja, heel lief dat hij dit heeft gedaan.
0: Ja. Hé, en Jan, want jij bent 84 en jij ziet niks meer, hè?
4: Nee, ik ben blind.
0: Ja, je bent blind.
4: Dus ik zie niet hoe mooi als ze is.
0: Nee, maar je proeft wel die lekkere appels die ze elke dinsdag brengt.
4: Ja, zeker.
0: Ja,
5: oké. Okay.
4: Maar ja, ze is niet voor mij alleen hoor, want ze doet het voor iedereen. Ik bedoel, ze wandelt met mensen van Philadelphia. En als er maar mensen zijn die naar het ziekenhuis moeten, dan rijdt ze voor. En ik hoorde Thea de naam zeggen. Nou, die heeft ze van de week ook nog verzorgd en zo. Dus nee, het is eigenlijk, ze staat voor iedereen klaar.
0: Ja, en Kobe, jij doet dat gewoon maar vanzelfsprekend voor anderen klaarstaan.
5: Ja, natuurlijk, dat is een opdracht die je hebt.
0: Okay.
5: Vinden wij.
0: Nou, maar je doet het maar gewoon.
5: Mensen die hulp nodig hebben, moet je gewoon helpen.
0: Ja.
4: Nou, heel gewoon.
5: Ja, dat is heel gewoon. En als wij straks hulp nodig hebben, dan hoop ik ook dat er iemand komt.
0: Nou, toch? Ik zeg, die taart is meer dan wel verdiend. Jan, dat ben je met me eens.
4: Vraag zo.
0: Ja?
4: Als je er ook belt, dus telefonisch, en ze is eventueel in gesprek.
0: Ja.
4: Of met een andere hulp. En je krijgt de antwoordapparaat. Dan zegt ze niet met Kobe, wat kan ik voor je doen?
0: Ja, dat is ook klinkt haar antwoordapparaat.
5: Nou, iets overdreven. En zo zijn er nog wel honderdduizenden mensen die ook wel twee taarten verdienen.
0: Nou, maar Kobe, dus vandaag staan we gewoon even stil bij wat jij voor anderen doet. En sta jij in het zonnetje. Dus we gaan het compliment geven we volgende week weer aan iemand anders. Maar vandaag mag jij het gewoon even zijn, hè?
5: Oké, okay, heel hartelijk dank. En we genieten ervan.
0: Nou, helemaal goed. Jan, wil je nog iets zeggen tegen Kobe? Wat wens je haar toe voor de toekomst?
4: Nou, tot morgenochtend en heel veel gezondheid. Okay.
0: En Kobe, wil jij nog wat tegen Jan zeggen om hem te bedanken?
5: Nou, tot morgen en heel lief dat hij dit geregeld heeft.
0: Want je bewaart een stukje taart voor hem?
5: Nee, want hij moet afvallen.
0: Oh. Oké, okay, sorry Jan. Sorry Jan, geen taart voor jou. Nou, dank jullie wel beiden. Een fijne dag.
4: Doei.
0: Doei.
2: Wie is een taart waard?

0: Slave to Love van Brian Ferry. Ja, wat een prachtige taartaanvraag was dat. Denk je nou, ik wil ook iemand in het zonnetje zetten? Ik herhaal het gewoon nog even. nhnieuws.nl/taart. Er komen zelfs appjes binnen. Engelen bestaan dus wel. Kobi leeft haar geloof. Nou, dat is toch een mooier compliment, kan je niet krijgen. Kobi die staat vandaag even in het zonnetje. En ja, die probeert het al door te schuiven naar alle andere mensen die ook voor anderen klaarstaan. Maar nee hoor, Kobi, vandaag ben jij even de held in dit verhaal. En we gaan eens even luisteren naar het NH Helpt antwoordapparaat. Want ik zie dat er een berichtje is binnengekomen.
1: Dit is het antwoordapparaat van NH Helpt. Er is één bericht.
2: Hoi, Tijden van Doesburg uit de Muiden vandaan. Ik heb vorige week een oproepje gedaan. Wij zijn op zoek naar dagjes uitkaarten die uitgedeeld worden, die je kan winnen bij de postcode en de vriendenloterij. Wij gaan dan met scootmobiels, rolstoelen, in een busje willen we graag naar dierentuinen. En om de kosten te drukken, omdat we de busjes ook al moeten betalen, zijn we op zoek naar kaarten, zodat het voor ons ook wat betaalbaarder wordt. Met groetjes, Lisbeth, Aida en de rest van de groep. Doei!
1: 088-8505-303. Dat is het nummer van het NH Helpt antwoordapparaat.
3: NH Helpt.
1: En dat kan je de hele week door bereiken. Dus schrijf dit nummer op, zodat je ons altijd weet te vinden. 088-8505-303.

0: 9 to 5 van Dolly Parton hier op NH Radio.
1: NH helpt.
0: En de volgende oproep die komt van een dansgroep uit Blokker. Namelijk de Blokkerder dansgroep. Voorzitter Ida Balk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jullie zijn op zoek naar nieuwe leden, maar misschien wil je eerst even wat vertellen over jullie dansgroep in het algemeen. Wat doen jullie?
2: Wij zijn een dansgroep dat dansen oud-Hollandse en nieuwe Hollandse dansen. En dat doen we in een koetshal, een grote zaal hebben we daar. En dat doen we met live muzikanten. En dan de ene week hebben we een danslerares die ons helpt.
0: Ida, ik ga je even onderbreken, want kan je de radio even wat zachter zetten? Want we horen nu een echo dat hij rondzingt.
2: Oh ja, de radio zachter, maar net.
0: Ja. Of uit, ja.
2: Is het zo beter?
0: Ja, het is beter, ja. Vertel verder.
2: Prima. Nou, de ene week met een danslerares en de week daarna met een dansleraar. Dus we oefenen iedere week.
0: Ja.
2: En dat is heel gezellig. Op dinsdagavond van 8 tot 10.
0: Oké.
2: En dan hebben we live muzikanten.
0: En als jullie optreden, dan zijn jullie ook prachtig gekleed, hè?
2: Ja, we hebben ook het kostuum aan van rond 1900.
0: Ja.
2: En nou, dat is niet meer de oude versie. Want ja, we zijn allemaal langer en breder geworden. We hebben allemaal kostuums nagemaakt in ook wat vrolijkere kleuren.
0: Ja.
2: Niet allemaal dat hele donkere. En nou, we hebben altijd heel veel plezier met elkaar.
0: Nou, toen ik op jullie website ging kijken, ik was helemaal onder de indruk van hoe actief jullie zijn. Heel veel optredens. Het is echt een bruisende club.
2: Ja, dat is ook zo. Dus dat gaat heel erg leuk, de optredens. En dat is of hier in de buurt of even voorbij richting Amsterdam. Dat gebeurt ook. We doen ook veel optredens in de Simonehoeve. Dan komen daar mensen te eten en kijken naar de klompenmakerij. En dan mogen wij ze daarna vermaken.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik heb een klein fragmentje voor de luisteraars die jullie nog niet kennen. Ik zal laten even horen hoe dat klinkt. Jullie treden ook heel veel op in verzorgingstehuizen, maar ik kan me voorstellen dat het lastig is om stil te blijven zitten als je in de zaal zit.
2: Oh ja, maar dat zijn ook de meeste mensen die deinen dan mee, hoor. En
0: ja,
2: dan soms armpie door. En dan, en met bepaalde dansen zeggen we gewoon van, nou, jullie mag in je handen klappen, hoor. Dus dan beginnen we en dan doen we zelf al mee. En als ze beginnen te dansen, nou, dan lukt dat niet. Maar dan gaan de mensen gaan verder, dus dat is allemaal erg leuk.
0: Jullie brengen een klein beetje levensgeluk op de dag.
2: Ja. En ook voor mensen met dementie, dan de verzorgers, die zijn dan altijd zeer enthousiast. Want mensen die stilzitten, die beginnen opeens met hun handen te bewegen. Dus toch iets dat ze herkenningsgoorden.
0: Ja, wat bijzonder. En hoeveel jaar zit jij er al bij, Ida?
2: Nou, al dik 40 jaar.
0: Zo!
2: Dus, ik ben er gewoon mee grootgebracht. Het was vroeger al dat ik een andere dansgroep was, dat ik thuis was. Maar nu dat ik eenmaal in Blokker woonde. Nou, na een aantal jaren ben ik hier bij de dansgroep gekomen.
0: Ja, ik hoor dat de telefoon al meteen overgaat. Misschien melden zich al mensen bij jou.
2: Nou, dat zou heel mooi wezen.
0: Maar jullie zijn op zoek naar nieuwe leden. Is dat omdat er af en toe iemand stopt of wegvalt?
2: Ja, de mensen worden ouder.
0: Ja.
2: En dan de oudste die was 90, dat die nog meedanste. Maar nu, beginnen ze wat te mankeren van knieën of heupen. Dus ja, dan komen ze nog wel, maar dan willen ze niet meer mee te optreden, want dat is te vermoeiend.
0: Ja.
2: Maar daarom vragen we gewoon nieuwe dansparen en heren of vrouwen. Om de groep weer te versterken, dat we weer gewoon alle optredens die binnenkomen, dat het lukt dat we die weer rondkrijgen, dat er mensen mee willen.
0: En als iemand nu luistert en denkt, nou, dit lijkt me wel wat, maar ik ken al die pasjes niet, is dat een probleem?
2: Nee hoor, als het mensen zijn die nog helemaal geen dans, ja, ze kunnen wel dansen, maar de pasjes worden allemaal opnieuw aangeleerd en dan krijgen ze gewoon extra les in op een middag of een avond, wanneer ze zelf denken, oh, maar dan kunnen we nog wel, dan wordt het gewoon bij iemand thuis gedaan.
0: Ja, en het liefst een beetje jonkies van 50 plus?
2: Ja.
0: Oké, okay, iedereen is welkom.
2: 50 plus, 60 plus, dat maakt niet uit. Als ze er zin in hebben en het lukt, dan zijn ze hartelijk welkom.
0: Helemaal goed. En jullie repeteren in de koetshal elke dinsdagavond van 8 tot 10.
2: Ja.
0: En jij zegt gewoon, kom allemaal langs. Doe allemaal mee.
2: Ja, kom maar mee. En dan kijken wat wij doen. En misschien lukt het al om een dansje mee te doen.
0: De vraag is dus, wie lijkt het leuk om deze dansgroep uit Blokker te komen versterken? Als danser of als accordeonist, dat kunnen we nog even toevoegen. Je mag ons direct bellen op 088-850-51-52. Of kijk even naar de oproep op nahelp.nl. Ida, dankjewel en heel veel plezier gewenst.
2: Dankjewel, graag gedaan.

0: Wat een lekker nummer is het toch. Thank you for being a friend van Andrew Gold.
1: NH Helpt.
0: Een heel leuk aanbod op nhhelpt.nl. Het komt van Annemieke Luursema uit Weidenes. Annemieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rachel.
0: Ik heb je al eerder gesproken op de radio. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar ja, ik vind het zo'n leuk aanbod dat ik dacht, laten we er nog een keertje aandacht aan besteden. Ik denk dat jij het beste zelf kan vertellen. Wil jij het toelichten?
2: Ja, ik bied aan een beetje bezemstarter. Die noem ik Sally, want de wijk waar ik woon heet ook Sally. Dus ik ben hier komen wonen. En toen dacht ik, nee, ik noem mijn starter Sally. Dus ik bied een beetje starter aan. En dan kan je een heerlijk bezembrood van maken.
0: Ja, precies. Want voor sommige mensen is dit misschien allemaal heel abstract. Maar ja, het gaat over het bakken van zuurdesembrood.
2: Ja.
0: En dat doe je dus niet met gist, maar met een starter.
2: Starter bestaat uit meel en water. Dat is alles. Dus ik gebruik tarwebloem en roggemeel.
0: Ja.
2: En dat meng je met water. En om eigen starter te maken ben je weken bezig. En als je een beetje van mijn starter pakt, dan kan je na een paar dagen al brood maken. Dus dat is een start.
0: Een startpakket. En het is een beetje gaan gisten dan, of zo?
2: Ja, het is een fermentatieproces wat er gebeurt. Dus je moet hem elke dag voeden, om het zo heet, met tarwebloem, roggemeel. Die roggemeel maakt de starter sterker. En dan gaat hij bubbelen en dan gaat groeien en dan zakt hij weer. Dan gaat hij weer groeien. Maar elke dag moet je hem voeden. En een paar dagen is hij zo gegroeid dat je er weer een gedeelte af kan halen. En daar maak je een deeg van voor je brood. En dan ga je gewoon weer door.
0: Jeetje, wat fantastisch. En jij doet dit gewoon, jij bakt altijd je eigen brood hiermee.
2: Ja, nou, altijd vind ik hem. Ik koop ook wel eens mijn brood bij de bakker of bij de molen. Maar ik maak meestal mijn eigen brood, ja.
0: Ja, en je splitst hem en dan voed je ze weer en dan geef je ze door.
2: Ja, omdat hij zelf groeit, kan je het ook weer weggeven. En dan kan je andere mensen er blij mee maken.
0: Ja, nu ik jou spreek, denk ik opeens, ik heb dit als kind ook gehad. Maar we noemden dat een Herman.
2: Ja.
0: En dan kreeg je net een bakje met een prutje en dan moest je dat gaan splitsen en dan ging je die weer voeden en dan gaf je het weer door en het werd helemaal een beweging.
2: Het zal hetzelfde idee zijn, denk ik.
0: Ik denk dat het geëindigd is met een helemaal beschimmelde kelder. Want je moet er wel je aandacht bij houden.
2: Ja, ja, bij dit brood zeg ik ook, geduld is nodig. Want kijk, als je een gist gebruikt, dus een zakje of verse gist, dan gaat hij meteen rijzen en dan kan je je brood maken dezelfde dag. Maar met zo'n starter ben je een aantal dagen bezig, want het moet groeien. En dan maak je het deeg voor je brood. Dat moet weer een aantal uren staan. En dan vul je het meer met ander meel. En dat moet weer even staan. En dat kneed je tot een bol. Dat gaat een nacht in de koelkast. En de volgende dag kan je hem afbakken. Dus het is iets meer werk, lijkt het.
0: Ja.
2: Het is meer wachten. Het is meer wachten.
0: En krijg je ook het recept erbij van jou?
2: Ja, ja, het zit er gewoon bij.
0: Okay.
2: Ja. Maar dus het klinkt veel werk, maar als je het eenmaal doet, valt het hartstikke mee.
0: Ik denk dat het ook wel verslavend is.
2: Ja, de eerste keer dat ik het hoorde van iemand, kreeg ik zo'n starter. Toen dacht ik, my god, wat moet ik veel doen? Maar toen ben ik het gaan maken en het zit gewoon in mijn systeem.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik hou het wel in mijn achterhoofd als ik een keer in de buurt ben in Weidenes. Dan kom ik gewoon even op de koffie en dan kom ik een starter bij je halen. Ik vind het echt leuk.
2: Ja, dat moet je zeker doen.
0: Ja.
2: Het is echt, en als je het helemaal zelf gemaakt hebt en je ruikt je eigen brood. Je snijdt hem en dan denk je, oh, heb ik het zelf gemaakt? Heerlijk.
0: Oh, wauw. Je hebt echt een passie voor broodbakken inmiddels.
2: Ja, heerlijk. En dat vind ik ook leuk als andere mensen mee in de slag gaan.
0: Ja.
2: En het ook leuk vinden.
0: Ja, je wil deze passie verspreiden.
2: Ja.
0: Ja. Als iemand nu luistert en denkt, nou, ik wil wel zo'n zuurdesem starter. Moet hij dan bij jou langskomen met een bakje? Of wat is, hoe gaat dat?
2: Ja, ik heb zakpotjes. Ik doe het in een potje. En dan soms vul ik het zelf al met bloemen aan, zodat ze het alleen maar over hoeven te doen in een grotere pot. En dan moeten ze de volgende dag zelf wel voeden met het tarwebloem, met de roggemeel. Want dan begint het hele proces.
0: Dus wat moet je allemaal in huis halen?
2: Een lege pot van zeg maar ongeveer 750 milliliter tot een liter.
0: Ja.
2: En tarwebloem, roggemeel. En dan kan je aan de slag.
0: Beetje zout?
2: Ja, dat doe je pas als je brood gaat maken.
0: Okay.
2: Maar zout hebben we allemaal wel in huis, denk ik.
0: En dan een cakevorm? Of doe je hem gewoon los op de bakplaat?
2: Nee, ik doe het in zo'n, dan maak je reclame, zo'n crucifixvorm, bakpan. Die gebruik ik. En ik gebruik een plastic bak waar ik mijn brood in vorm.
0: Okay.
2: Je hebt natuurlijk speciale broodmanden. Je kan je helemaal zo luxe maken als je zelf wil, maar ik heb gewoon een slakom.
0: En dan moet hij een tijdje rijzen en dan gaat hij echt de oven in?
2: Ja, ja, en dat is heerlijk.
0: Ja, dan ruikt het hele huis lekker naar vers gebakken brood.
2: Ja, en ik geef wel eens aan de buren brood als ik aan het bezig ben. Dus ja, het is leuk om te doen.
0: Nou, Echt heel leuk. Ik hoop dat we een heleboel mensen hiermee aansteken. Ik vind het echt fantastisch klinken.
2: Ja, ja. En nog even wat ik wil zeggen. Mensen denken van, kan ik op vakantie als ik het brood doe? Omdat ik zeg, elke dag moet je voeden. Maar als het deeg inmiddels, of de starter zo sterk is dat hij gewoon elk groeit steeds, kan je hem gewoon in de koelkast zetten een aantal weken. En als je terugkomt van vakantie, kan je weer doorgaan.
0: Dat is goed om te weten. En moet je hem altijd, hoe zeg je, groeit hij altijd zo erg dat je moet splitsen en delen moet weggeven? Of kan je het ook gewoon voor jezelf alleen maar houden?
2: Ja, kijk, wij zijn met z'n tweetjes. Dus dan moet je hem eerder opbergen in de koelkast. Maar als je met een gezin bent, dan zou je bij een onderdag een brood kunnen maken.
0: Ja, precies. Je kan het groot of zo klein maken als je wil.
2: Ja, en als je te veel hebt, er wordt wel eens gezegd op internet, kan je van alles vinden, gooi wat weg en ga weer opnieuw beginnen. Maar ja, weggooien kan net zo goed weggeven.
0: Ja, ja. Nee, we moeten deze beweging laten, als een olievlek zich laten uitbreiden.
2: Ja.
0: Nou, heel erg leuk als iemand luistert. Alle informatie staat bij jouw oproep op nhhelpt.nl in de categorie aanbod. Kunnen mensen op klikken en dan komen ze in contact met jou. Annemieke, onwijs leuk dat je deze passie met de rest van Noord-Holland wil delen. En ik hoop dat er heel veel reacties binnenkomen.
2: Oké.
0: Dankjewel.
2: Bye bye, fijn weekend.
0: Fijn weekend, doeg.
2: Doei.
1: NH Help.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: NH helpt.
0: Ja, time flies when you're having fun. Om het even in goed Nederlands te zeggen. Ik blik nog even terug op een aantal van de oproepen die hier vandaag voorbij kwamen. Mandy uit Horen zoekt appels. Zoekt mensen die appels aan haar willen doneren. Daar gaat ze appeltaarten mee bakken om geld in te zamelen tegen Alzheimer of voor Alzheimer onderzoek. Want haar moeder kreeg op haar 48e al de diagnose Alzheimer. En daar zet ze zich graag voor in. De KNRM in Huizen kan nog wel wat extra redders gebruiken. En dit is een goede tijd om in te stappen. In de maand september zijn er vaak nog veel meldingen. En daarna wordt het rustig en kan je lekker meedoen met alle oefeningen in de wintermaanden. En het Afrikaanse koor Kuzola. Nou weet ik het niet meer, Marcel.
2: Allebei.
0: In Velsen-Noord zoekt een nieuwe dirigente. Alle oproepen van vandaag die kan je nog eens rustig teruglezen op nhhelpt.nl. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending op zaterdagmiddag 5 september. Straks luister je naar de broers Nico en Leo in het programma De Duizend van Driessen. Marcel, dankjewel weer voor vandaag.
2: Fijne zaterdag iedereen.
0: Heb jij nog leuke plannen?
2: Ja.
0: Lekker naar buiten?
2: Ja.
0: Lekker van.
2: Jij ook leuke plannen.
0: Heb je nog een gouden tip uit de agenda?
2: Oh. Vanuit de agenda van vanmorgen bedoel je?
0: Ja, is er ergens een leuke rommelmarkt of een voorstelling? Je bent helemaal blanco.
2: Ik heb
0: geniet van het mooie weer. Dat doen we gewoon. Dat zeggen we gewoon. Volgende week zaterdag is NH op de weer tussen 12 en 2. Ik heb er nu alweer zin in. En wij sluiten hier af met de groeten van Carina.
3: De groeten.
4: NH helpt.
1: De groeten.
5: Hoi, Marjolein en Roelof Trip. Ik ben Carina Trip. Ik wens jij een mooie dag. Mijn Nederlands is niet zo goed, maar ik probeer. De groeten.
1: De groeten.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
10: Ik ben Tom, ik woon in Oostrand aan het mooie Twiske.
11: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
12: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
13: Ik ben Erik en ik kom uit Kolhoren. Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 2:00.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte erbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
19: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
20: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Herfst in Noord-Holland.
23: Herfst in Noord-Holland.
24: De duizend van Driessen.
25: Met Leo en Nico Driessen.
23: Het zal toch niet. Arend, waar zijn we?
26: We zijn op.
23: Wat heeft Rijn nou weer bedacht? Dat weten we trouwens van vorige week toch wel?
26: Nou, Schiphol. We zijn op Schiphol. En we kunnen de directeur kunnen we een paar vragen stellen.
23: Ja, wie is dat?
26: Ja, dat is de heer Joop Aanrecht. En die heeft de tijd gevonden om ons te woord te staan.
23: Joop Aanrecht, dat is de directeur van zeg maar heel Schiphol?
26: Heel Schiphol, ja.
23: Weet je dat, Reinhard? Heb jij dat geregeld?
27: Ik heb Joop Aanrecht geregeld.
26: Ja,
23: dat zit je nou te lachen. Dat is het mis met die man.
26: En verder mag hij als experiment.
23: Ja, wat heeft Joop Aanrecht jou toegestaan?
26: Op de gierbaan.
27: Ik mag met die bordjes.
23: Ja, we staan op de gierbaan, hè?
26: De gierbaan mag je.
23: Daar zitten we er nu nog een beetje naast.
26: Mag je een oude
23: fokker? Kijk, komt de oude fokker aan nu. Ja. Let op, pas op.
26: Ja.
23: Pas op. Oh, hij gaat niet toch een andere koers.
26: Ja. Ik ben benieuwd. Ja, daar gaat hij. Ik ben benieuwd of hij hem binnenhaalt, die fokker. Maar dan hebben we ook nog de Duitse bedenken van...
23: Ergens in deze komende uren gaan we nog praten met een uitvinder. Het is al lang geleden uitgevonden. Ja. Maar hij heeft de stukken gevonden van zijn overgrootopa.
26: Ja.
23: En dat is, die kennen wij wel.
26: Ja, die kennen we natuurlijk wel.
23: Fokker,
26: ja.
23: Daar heeft hij de stukken van, dat heeft hij nagebouwd. Dan gaat hij net doen alsof het van hem is. Maar wij laten dat niet, we gaan hem door de mand laten vallen.
26: Maar ik zag op zijn naam twee puntjes op de O.
23: Ja, omdat wij dan denken dat het hem niet is.
26: Maar dan spreek je toch fokker dan?
23: Ja, maar dat weet hij toch niet?
26: Nee, oké, fokker. Maar dan moet een fucker.
23: Heribert fucker. Oh, gewoon oplichter.
26: Zo eerst muziek zoen, Leo.
23: Ja, mental as anything. Ja, man. Oh, Davy's on the road again. Oh, Davy's on the road. Zo'n mooi liedje. Zit een snik in.
26: Het is een lang. We hebben 11 minuten muziek nu.
23: Davy's on the road again. Weet je, maar zullen we wat vertellen?
26: Nou.
23: Dat is eigenlijk net een dat is zeg maar een taxi en een vliegtuig.
26: Fijn.
23: Dave is on the road again.
26: And life is a minestrone.
23: Wearing different clothes again.
28: NH.
29: De Duizend van Driessen met Leo en Nico Driessen.
30: Heel erg leuk. Ik vind het zo fantastisch.
31: Nou, ik heb het gemist hoor.

0: Ja, vrienden en vriendinnen van de radio. Life is a minestrone. Wat bedoelden ze daarmee, Arend? Vraag ik maar eens aan jou, muziekkennertje.
1: Leven is een soepzootje. Dus je moet ervan vermaken wat je wil. En ik voel me als een kip in het water.
2: Kip in de soep dus.
0: Oh, ga jij weer hem verbeteren? Ga jij nu Arend verbeteren?
1: Soepkip.
2: Ja.
0: Ga jij nu Arend verbeteren?
1: Oude soepkip.
2: Gewoon een vraag.
0: Nee, je verbetert hem. Waar zijn we, Reinoud? Wat heb je geregeld?
1: Op de gierbaan.
0: Voor de mensen die
2: op
0: nu inschakelen.
2: Gierbaan, we zijn op de oude gierbaan op Schiphol.
0: Ja. En met wie gaan we dadelijk praten?
2: Heribert Fukker.
3: Nee, we krijgen eerst...
0: Ja, ook.
2: Ja, die komt.
0: De uitvinder van...
2: En Joop Aanrecht, de directeur.
0: Ja. Juist. Juist. En jij mag in het laatste uur...
2: Ja, ik mag met die spiegeleitjes...
0: Niet zo nonchalant, jongeman.
1: We krijgen ook nog mijn recept.
0: En hij mag een DC-11 binnenloodsen.
1: Zo.
0: Ja.
1: En we hebben nog een 1-op-1'tje.
0: Ja, dat. En och, jongens, zoveel. En we hebben ook BZN.
1: Ja, BZN Lady McCorry.
0: Waarom? Waarom?
1: Omdat we in Noord-Holland zitten en die mensen hebben aan de weg getimmerd.
0: Ja, maar kennen we dat niet? Rocking the Trolls tonight. Zullen we dat Rocking the Trolls doen?
1: Nee, we gaan Lady McCorry. Een speciaal verzoek voor...
0: Van wie?
1: Norbert Panagier.
0: Oh, nee. Norbert Panagier?
1: Ja, en we hebben Artje met het Love Grows Where My Rosemary Goes.
0: Ja, dat is een leuk verhaal.

0: moet je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: De tip van Ad.
3: Advies.
4: Ben jij een vliegprobleem? Mag je van jezelf minder vliegen?
5: Goedemiddag, Harald. Nee, ik ben niet iemand die zegt van... Dan ga ik minder vliegen als ik om mijn ecologische voetstap te verkleinen of zo. Oh. Dat is niet zo dat ik zeg ik vlieg om het vliegen, maar als ik vind dat ik op vakantie wil of wegga, dan doe ik dat gewoon heel eerlijk.
4: Kijk, dat is een streepje aan die kant. Goed. Je hebt een heel leuk lief liedje uitgekozen. Vertellen we.
5: Goed, hè?
4: Ja, echt wel leuk. Love Grows, Where My Rosemary Goes. Nou, vertel.
5: Love Grows, Where My Rosemary Goes. Edison Lighthouse. Ja, Edison Lighthouse was eigenlijk een voorbeeld van een studiogroep. In de jaren 60 natuurlijk was er een grote verandering in de hele muziekwereld. Met de opkomst van de Beatles, Rolling Stones, Kings, noem maar op allemaal. Groepen die ook hun eigen muziek schreven, hun eigen nummers maakten. En daardoor dus ook dus eigenlijk wel voor de platenmaatschappijen soms een beetje lastig waren. Want dan hadden ze minder inkomen. Het liefst hadden ze alles zelf onder controle. En dat kon natuurlijk als je gewoon een groep muzikanten bij elkaar zette. Een mooie naam eraan hing. Een paar goede songwriters had. En die dan vervolgens... mooie nummers maakten die ze in hun eigen studio konden opnemen. Een goed voorbeeld is onder andere de Flowerpot Man, de Ivy League, maar ook bijvoorbeeld Jouw Tornado's van Telstar werd door de producer Joe Meek gewoon bij elkaar gehaald omdat hij allemaal goede ideeën had over nummers. En er is op zich ook helemaal niks mis mee natuurlijk. Maar in dit geval Edison Lighthouse is ook wel grappig, want de zanger ervan is Tony Burrows. En dat is eigenlijk wel een fenomeen, want hij is de enige zanger die presteerde in één jaar of in één hitparade in vier verschillende bands te spelen.
4: Zo.
5: Te zingen, laat ik het goed zeggen. Hij was echt een typische studiomuzikant. Hij schijnt nog wel eens op te treden. Hij heeft bij iedereen achtergrond gedaan. Maar hij stond dus met Edison Lighthouse, Love Grows Where Rosemary Goes, waar we lekker naar gaan luisteren erin. Maar ook dus met The Brotherhood of Man, United We Stand, The Pipkins, Gimme That Thing, dat ken je denk ik ook nog wel.
4: Ja, natuurlijk.
5: En The White Plains, My Baby Loves Me. My Baby Loves Loving.
4: Oh nee, de White Plains.
5: De Pipkins.
4: Ja.
5: Kimmy Dessing en White Plains. Ja, het was niet de grootste hit. Maar hij presteerde dus ook
4: wie zong dan When You Are a King? When You Are a King.
5: Dat is ook van White Plains inderdaad.
4: Ja, precies. Ja, oh, ja, ja, nou,
5: ja. Ja, klopt. Maar dat was niet in hetzelfde moment.
4: Oh.
5: Want hij presteerde dus in Top of the Pops in één uitzending twee keer te moeten optreden. En een maand later met zijn andere groep nog een keer. Dus dat was natuurlijk wel een fenomeen. Ja. Nummer geschreven door Tony McAuley. Die hem ook produceerde. Dat was de man die het allemaal bij elkaar raapte. De man heeft voor de Foundations een nummer geschreven. Baby, Now That I Found You. Dat zijn allemaal van die mensen die kom je dan constant tegen. Maar eigenlijk, ja, Edison Lighthouse. Het schijnt nog steeds onder de naam mensen te zijn die optreden. Maar het was gewoon een typische studiogroep die op hun manier bijdrage hebben geleverd op hele leuke muziek. En Love Grows Where My Rosemary Goes.
4: Daar is het bewijs van. Dat is het bewijs.
5: Ja, absoluut. Ja. Dus gaan we lekker naar luisteren.
4: Ja, we gaan eerst een zak chips erbij opentrekken natuurlijk.
5: Dat lijkt me een goed idee.
4: Met een De Vos Lemon sausje erbij, dan komt dat allemaal goed. Dankjewel, Adje.
5: Is het nog te krijgen? Graag gedaan. Fijne uitzending. Tot volgende week. Oké, doei.

0: Mooi verhaal. Love Grows Where My Rosemary Goes. Daarvoor Champs-Élysées en... Helaas dus niet. Helaas dus niet van BZN. Rocking de trolls te net.
1: Te net.
0: Reinoud. Ja. Vind je dat ik BZN goed aan doe?
2: Nou, ik denk dat het zelf
0: zal ik nog eens een liedje doen van BZN? Mon amour. Je de vertrouw. A la pas, a frats, a krats, a la, a la mi, a bon amour, a la pira. Hey, is je dit très désespéré?
1: Nou,
0: wat?
1: Ik ben hier niet voor niks uitgenodigd.
0: Dames en heren, ik ga even het dienst. Hoe voelt u mijn BZN-imitatie, meneer Aanrecht? Of mag ik Joop zeggen?
1: Hoort het al tot het interview? Nou, kijk.
0: Kent u BZN of wat?
1: Ja, ik heb...
0: U heeft wel een BZN-hoofd. Zo'n lekker Dom Mezing-hoofd heeft u wel.
1: Inderdaad, een Dom Mezing-hoofd. Wat zeggen de mensen thuis ook wel eens. Maar ja. U heeft een vraag over Schiphol voor mij.
0: Ja, u bent directeur, hè? Directeur van de Gierbaan. De oude Gierbaan. Wat is het? Hoe heet het hier eigenlijk, Reinoud?
2: De oude Gierbaan.
0: Ja, dat weet die directeur toch zelf ook wel?
2: Ja, dat mag ik hopen.
0: Zeg, meneer Aanrecht, heeft u ooit gesolliciteerd voor deze functie? Wat is het leukste aan directeur zijn van de Gierbaan? En zou u eigenlijk niet eens een keer wat anders willen gaan doen?
1: Nou, ik... Ik 24 jaar.
0: Ja, nou. Dank u wel, meneer Aanrecht. En mogen wij even van het toilet gebruik maken... En het tweede uur nog een vraag stellen.
1: U kunt gevoegd doen hier op.
0: Juist, dat dacht ik al. Trouwens, als ik u zie, dan doet u mij ook aan het toilet denken. Ik weet niet hoe dat allemaal komt. Reinoud, een mooi interview, hè?
2: Ik verstond er niks van.
0: Ja, maar... goed in wat? Ik verstond er niks van. Die man heeft het over. Ja, gaat u aan het werk, meneer Aanrecht? Ja, wij roepen u tweede uur wel weer. Ik neem aan dat u druk genoeg heeft.
1: Ik dacht dat ik een BZN-hoofd had en niet het gevoegd hoofd.
0: Heeft voor beide wel iets, hoor. Het is een beetje aan die schildertrekjes.

0: je horen.
1: Neem wat plaatjes mee.
0: Keuzes die je maakt.
2: Ron Bulters. Afvinken.
3: Ja.
2: Ron, ben jij een bezwaard vlieger?
3: In de zin van dat ik vliegschaamte heb?
2: Ja.
3: Ik heb geen kinderen, dus mijn footprint is niet zo heel groot.
2: Nee, oké. Okay.
3: En heel vaak vlieg ik ook niet.
2: Dat is nee. Ja, je vliegt heel vaak niet, hè? Heb jij wel eens die boterham gegeten die de KLM serveert?
3: Nee, want ik zit zelden in een KLM-toestel. Ik ga eens per jaar naar Liverpool, dat zit.
2: Ah, oh, oké. Okay. Dan vlieg je gewoon met Guus Vlater Airlines en dan is het niet gerond.
3: Precies.
2: Ja. Ron, we gaan een musical aansnijden. Dat hebben we beloofd vorige week.
3: Nee, dat gaan we dus niet.
2: Ah, het is geen musical.
3: Het is geen musical.
2: Wat is het dan wel, Ron?
3: Het is een rockopera.
2: Een opera?
3: Ja, een rockopera, hè?
2: Ja, dat nog wel. En daar, ja. En daar gaf jij op met Murray Head. En die ken ik eigenlijk alleen maar van het Bangkok.
3: One Night in Bangkok. Ook van Tim Rice en... hoe heet die andere ook alweer? Ik ben hem nou kwijt.
2: Lekker voorbereid, hoor.
3: Me off guard. Ja, ah, nee.
2: Nee, maakt niet uit. Maar hij
3: Lord Webber.
2: Oh, dat ja, was tuurlijk. Ja, tuurlijk.
3: Dat ik er niet op kon komen.
2: Nou, het is al laat in de middag, dus we hebben de Tia Maria al achter de kiezer. Dus
3: precies.
2: Moet allemaal kunnen.
3: Nee, maar het was niet de eerste rockopera, maar dat is wel de... het is wel een van de bekendste. Maar inderdaad, de heren gingen er ook prat op dat het niet een musical genoemd werd.
2: Nou, dus ze wilden echt een rockopera genoemd worden?
3: Ja.
2: Is het dat ook in jouw ogen?
3: Ja, zeker.
2: Okay.
3: Ik heb namelijk helemaal niks met musicals, maar Jesus Christ Superstar vind ik wel heel erg goed.
2: Ja, oké. Okay. Maar leg eens even snel uit het verschil tussen een musical en een rockopera.
3: Ja, het heeft allemaal wat meer ballen.
2: Meer power.
3: Dan, vind ik wel.
2: Ja, want een musical,
3: ja, het was,
2: dat vind ik, Ron, ja, dat moet je maar corrigeren. Dat vind ik gewoon mensen die iets tegen elkaar willen vertellen en die zingen dan op een raak.
3: Nee, dat gaat zingen doen.
2: Ja, dat is toch...
3: Ja. Nou, is dat ook niet zo'n heel groot verschil, hoor, met Jesus Christ Superstar? Want wie de film ziet dat ook. Ja, de dialogen zijn eigenlijk gewoon de liedjes, ja.
2: Ja.
3: Maar goed, die film die kwam pas veel later. Het begon allemaal met het feit dat ze een Broadway show wilden produceren.
2: Ja.
3: Hè, met Jesus. Maar ze hadden geen geld.
2: Ah.
3: En toen dachten ze heel slim, als we nou eerst het album uitbrengen, kunnen we daar geld mee verdienen. Ik ken de mensen ook dat stuk al. Dan stond het theater wel vol. En zo geschiet het ook.
2: Oh. Dus hebben we dat album gemaakt en dan hebben we het over 1970, meen ik, of zo? 71,
3: ja.
2: 72, oh ja, ja. En die werd verkocht,
3: dus dat
2: goed.
3: Was nog, dat was nog voor het hele Ted Neely-tijdperk die... Met de rest van zijn leven zou doen, maar dit was toch de tijd dat mensen als Ian Gillan werden gevraagd en Murray Head. En, nou was Ian Gillan nog niet zo heel populair als nu, want dat was 1970, toen had hij ze net bij Deep Purple.
2: Geen echt grote hit.
3: Een time. Nee, dus die zal waarschijnlijk niet, maar allemaal topmuzikanten. En Mike Dabow deed mee van Manfred Mann. En dus het was echt wel een sterrencast, hoor.
2: Oké. Okay. Maar die hebben ze dus ook van tevoren moeten betalen? Of ging het alleen... Hebben ze het...
3: Ja.
2: Ja, oké. Okay,
3: ja. Ja, maar goed, dat zal goedkoper zijn dan een hele...
2: Ja, opera. Ja.
3: Theaterproductie.
2: Ja. En welk nummer hebben we uitgekozen, Ron?
3: Ja, eigenlijk het titelstuk, hè. Superstar. Dat werd ook een grote hit. Het is die versie die eigenlijk op dit moment, als je in de winkels kijkt, is het sowieso lastig te vinden.
2: Ja.
3: Volgens mij is er momenteel geen enkele versie in print, maar kan het mis hebben. Misschien de filmversie.
2: Okay.
3: Maar de oorspronkelijke versie uit 1970, met een paarse roes, dan wel een bruine roes als je in Amerika woonde, ja, die is heel lastig te vinden.
2: Oh, oké. Okay. Ron, een ander hitje op dit album?
3: Een ander hitje? I Don't Know How To Love Him.
2: Oh ja, dat is al...
3: Is natuurlijk ook Yvonne Elliman.
2: Ja.
3: Later de vrouw uit onder andere Saturday Night Fever werd ze ook bekend mee. Medezanger van Eric Clapton.
2: Ja. En ze hebben ook zelf een hitje gehad, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, leuk. Die verkend review.
2: Ja, Ron, maar de informatie moeten we nu stopzetten. Want mensen kunnen maar tot een bepaalde
3: Het is ook moeilijk bij ons steeds met die pen bij te schrijven. Daarom. Om alles op te schrijven.
2: Ja.
3: Alle pijltjes op de borden.
2: Ja, het is een uur of half drie uur. Dus mensen moeten ook aan de chips nu.
3: Jawel, maar en de overhoring is ook pas over een week. Dus in dat opzicht hebben mensen geen angst nog.
2: Goed zo.
3: Je kunt nog wat dingen opzoeken.
2: Ron, volgende week iets anders. Maar ik heb zoveel verzoekjes. Maar
3: ja, anders. Dan doen we het, als we hetzelfde doen, dan kunnen we het goed mee stoppen. Ja, dan doe ik nog iets anders.
2: Ja. Dan ga je het over een andere boeg gooien.
3: Oh, een hele andere boeg.
2: Ja. Ron, bedankt. Ik ook namens Helen. Speciaal Helen, die ging over Jesus Christ Superstar. Die is er heel blij mee.
3: Wat
2: dankjewel.
3: Leuk. Ik dacht dat mijn lieftallige heet ook Helen. Dus,
2: Nou ja, goed, dan houdt het op. Dat is toeval bestaat.
3: De cirkel weer rond. Zoals we altijd behoren te zijn ook.
2: Ja. Ronnie, dankjewel jongen.
3: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Ja, ik weet niet, als ik nou... Adje of Rob, wat vond jij leuker, Arend?
1: Nou,
0: die directeur net, hè?
1: Ja.
0: Wat ben je?
1: Ja, nee, ik zag hem op de gang.
0: Ja, moest ik...
1: Hij had een hele rare, korte lange broek aan.
0: Ja, nee, het was een lange, korte broek. Dat is een Schiphol-outfit.
1: Schiphol-outfit, dat dacht ik al. Ik zeg, heeft u...
0: Heb jij ook aan, hè? Rijnoud, een beetje straks met klaverjassen.
1: Hij had echt een BZN-hoofd, had hij.
0: Ja, en een trekjes van Annie Schilder.
1: En een trekjes van Annie Schilder had hij ook. Ja, hij had echt een BZN-hoofd.
0: Ja, dat heb jij goed gekarakteriseerd. Jij bent een... mag ik zeggen, je bent een mensenkennetje, Arend.
1: Ja,
0: waar was je trouwens net gedurende dat interview?
1: Ik had even mijn gevoegd te noemen.
0: Ah, zo is het. Ja. Dames en heren, Schiphol, dat is op vele manieren is dat zeg maar waardeloos. Maar je gevoegd doen, ja, dat lukt niet prima.
1: Dat kan je goed doen.
0: Maar... Ze die voor niks hier in de bulderbaan. Wat?
1: Gierbaan.
0: Oh ja, de gierbaan. Ja.
2: De oude gierbaan.
0: Kijk, wat ruikt het hier?
1: Mijn tip, Leo, is over Elvis.
0: En totaal niet interessant, Arend. Nee, totaal niet interessant.
1: Nee, maar ik wil wel een beetje meer muziek dan de ongeleuter van ons.
0: Vind je niet?
1: Ja, daarom.
0: Ga je nou zorg jij voor het delicate evenwicht?
2: Wij gaan muziek doen. Kom op.
0: Wat gaan we in 2 uur doen, Arend? Gaan we dan praten met die Heribert Fukker?
1: En mijn recept.
0: Nou, je recept en de heer Aanrecht, die komt nog een keer voorbij. Zitten we weer chockie-chockie, hè?
2: Dat is wel vol, zeg.
1: Zitten we weer bommertje.
0: Chockie-chockie.
1: Wat heb jij voor een verzoekje, Leo? Peter Schaap, hoor ik.
0: Adem, mijn adem.
1: Hey, vliegen als een vogel.
0: Nou ja, mag ik dan toch iets anders? Nee, doe maar die.

0: Reinoutje?
1: Ja?
0: Hé? Wat is het? Een grapje. Ik neem aan dat het wel iets met luchtvaart te maken heeft.
2: Als je je eigen voorbereid hebt, heeft het iets met luchtvaart te maken.
0: Nee, ook.
1: Ja, wat is de overeenkomst tussen een broek en een helikopter?
0: Wat zeg je?
1: Wat is de overeenkomst tussen een broek en een helikopter?
0: Hij heeft nu al lol.
2: Tussen een broek en een helikopter.
1: Bij hoge nood moeten ze allebei naar beneden.
2: Ja.
0: Wat zit je me nou aan te kijken? Ja, alsof dit tegen leuk aan zit of zo.
1: Het zit niet.
2: Nee.
0: Het is een heel vervelend mopje.
2: Nou, ik vind het een heel naar mopje ook.
1: Nou ja.
2: Kijk, je gevoegd doen hier op Schiphol, dat gaat goed. Dat gaat goed.
0: Daar is hier de gierbaan voor.
2: Daar is hier gierbaan voor, de bulderbaan. Dan kun je goddelijke gang gaan.
0: Weet je al welk vliegtuig je binnen mag loodsen? Oh,
1: ja. Nee, ik
0: heb
1: geen idee welke.
0: Ik heb het net al gezegd, denk toch ook een DC-11.
2: DC-11 mag je er binnen loodsen.
0: Zeg nou zelf.
2: Een derde uur.
0: Derde uur.
2: Zullen we eerst maar een tweede uur gaan doen?
0: Het vliegtuig is juist opgestegen. Nou, dat staat nog te bezien. Wat zeg je?
2: Zullen we eerst een tweede uur?
0: Ja, eerst even deze het eerste uur afsluiten. Dag!
2: Dag.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: Ik ben Sammy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
17: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
18: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderdorp.
19: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 3:00.
22: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
23: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
24: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
26: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
25: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
26: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
25: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
27: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
28: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
28: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
29: Noord-Holland.
30: De duizend van Driessen.
31: Met Leo en Nico Driessen.
32: En zo, we zitten gewoon. Ik wil niet veel zeggen.
33: Nou, hou dan je mond.
32: Ik wist dat je dat zegt. Reinoud.
34: Ja.
32: Ik heb nou eens een uur naar jou gekeken, hè. Maar het is wel mooi zo, hoor.
33: Nou, maar moet je meneer Aanrecht zien? Die zit alweer klaar.
32: Wat? Ja?
33: Meneer Aanrecht. Waar je met zijn hoofd heeft.
32: Zeg, meneer Aanrecht, even het volgende. Wij roepen u voor het volgende interview. Ik neem aan dat u als directeur tot druk genoeg heeft.
34: Nou, ik heb vrij geroosterd voor u.
32: Oh.
34: Dus,
32: Nou, haalt u dan even voor mij een kopje thee. Wat wil jij, Arend? Arend?
34: Ik wil graag een frikandel speciaal.
32: Ja, en jij? Weer een biertje?
34: Ja, mag dat?
32: Tuurlijk, je hoeft nou, even bij deze dan. Te loodsen. Jij dus
34: wat moet ik meenemen?
32: Zegt u?
34: Wat moet ik meenemen?
32: Een biertje, een broodje frikandel.
34: Ja.
32: En voor mij dus, ik weet het niet meer, maar wel iets lekkers.
34: Ik neem wel iets lekkers mee. Tot straks, hoor.
32: Dag, meneer Aanrecht. Marvin Gaye op 11 en op 10, Yves Montand, Sous le ciel de Paris. Dames en heren, u luistert, u gaat luisteren naar het elftal van deze week. Als u daar zelf invloed op hebben, stuur dan naar...
34: Oh, stuur dan alsjeblieft een mail...
32: In vliegende vaart.
34: ...naar nico.driessen@nhmedia.nl.
35: Klaar voor de start.
36: Dat weet jij ook wel, je kind.
35: Het elftal van de week.
37: Ja, dit is een goed stel, hoor.
35: Nummer 11.

0: Ja.
1: Het
0: Je hoort het muziekje al. Het is tijd voor een één-op-eentje.
1: Ja.
0: En we hebben...
1: Een
0: één-op-eentje. We hebben Heribert Fukker in de studio.
1: Dat is niet. Nou, de studio is niet meer over de gierbaan.
0: Of de gierbaan.
1: Überhaupt niet in de studio.
0: Één-op-eentje, dat betekent dat ik de vragen stel.
1: Wat had u van mijn outfit doen?
0: Ja, daar ga ik even over praten, over bevragen. Maar dan moeten we even uw mond houden. Kan ik de mensen u een beetje introduceren?
1: Scheidrik.
0: Herbert Fukker.
1: Heribert.
0: U kunt...
1: Heribert.
0: Heribert. U kunt nu tegen de luisteraars vertellen wat u heeft uitgevonden. Was haben Sie ausgefunden?
1: Ich habe die Liebe gesehen.
0: We hebben weer een rondbiel geladen, Reinoud.
1: Was sagen Sie da? Warte mal. Ich habe so, bei meinem Großvater habe ich im Schrank, da fand ich eine alte Papierdose, da habe ich so einen anderen gelegt. Was denken Sie? Da steht de Spin noch ein keer gebaut. Maar dann nochmal. Dus de kleinzoon dat beter kan dan de grootvader. Dat is eigenlijk een beetje zo het strapassend plan.
0: Oké.
1: Okay. Dus starten maar even de motor. Mag u doen daar, meneertje, met uw rare hoofd.
0: Ja.
1: Dit is meneer met een heel raar hoofd.
0: Ja, er komt nog een meneer met nog een raar hoofd aan straks.
1: Ja, maar dit is wel een heel raar hoofd.
0: Ja, maar die heeft geen BZN-hoofd.
1: Nee, maar wel een heel raar hoofd.
0: Wel heel raar. Oh,
1: kan is zo'n beetje propellerhoofd.
0: Karnemelkhoofd, zeggen wij hier.
1: Ja, karnemelk met propeller.
0: Ja, karnemelk propellerhoofd heeft
1: hij. Nou, dat, kunt u het even starten dan?
0: Dit is uw geluid, dat heeft u...
1: Dit is wat een beetje...
0: Maar hij start niet.
1: Jawel.
0: Oh ja, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij.
1: Nou, wilt u
0: daar
1: een proefvluchtje maken?
0: Nou,
1: met uw rare hoofd?
0: Met u misschien even. Met uw rare hoofd. Heb ik ook een rare hoofd?
1: Nou, kijk maar eens even in mijn schrank.
0: Nee, dank u wel voor het interview, meneer Heribert.
1: Mijn naam is Heribert Fukker.
0: Ja.
1: Als u een keertje... Wie gaat er nou van door met mijn vliegtuig?
0: Mag ik even samenvatten wat u verteld heeft?
1: Ja, als u een keertje wil vliegen, dan moet u even mijn giro nummer... Nee, maar ik heb een... Wat is dat voor een trompet?
0: Dat
1: gaat me voor rare strapassen. Maar dan kan u dus... dan moet u even...
0: Oké, ik vat even kort samen wat hij heeft verteld.
1: Nee hoor.
0: We hebben Heribert Fukker in de uitzending.
1: Dat ben ik.
0: En die beweert... Anders kan ik het niet afronden.
1: Nee, maar ik heb
0: dat... trouwens ook wel een beetje gespannen van het muziekje. U heeft gelijk, meneer Fukker. Maar het is eenmaal het 1-op-1 muziekje.
1: Ja.
0: Heribert Fukker heeft een telefoonlijn.
1: Daar loopt Joop Arrecht, die ken ik.
0: Ja, dat is de directeur van, die gaan we zo mee praten.
1: Ach, wat leuk toch allemaal, die drukte van belang.
0: Ja, dank u wel. David Bowie, Robert Long en Paul McCartney.
1: Ja, gaan we nu een interview doen?
2: Het elftal van de week. Nummer 9.
3: Hou je vast, daar gaat-ie weer.

0: Dames en heren, tussen alle ellende door, Schiphol. Reinoud, heb je spiegelijtjes?
1: Ja, die hebben klaar liggen.
0: Nou, wat is links?
1: Links is hier en rechts is daar.
0: Nee hoor.
1: Oh, andersom, naar rechts en links.
2: Ja, het gaat vooral om de kleur, hè?
0: Dat wordt niet landen, dat wordt stijgen bij jou.
2: Het heet omelet, heet het, hè, die ding, hè?
0: Doorstadje wordt dat.
2: Doorstadje wordt dat, hè.
0: Waar zitten we eigenlijk vandaag?
2: Gierbaan zitten
1: we. Op de oude gierbaan.
2: En we mogen je op aanrechten.
0: Hoe zijn we zo op dat idee gekomen, Reinoud? Nou, dat we naar Schiphol gingen?
1: Jij wil altijd naar Schiphol, dus ik denk, nou, dan gaan we naar Schiphol.
0: Nou, doe eens even die deur open. Doe die deur eens open daar.
2: Wat is
3: Mind your step.
2: Oh ja.
3: Mind your step. Mind your step.
2: Ook een job, hoor.
3: Mind your step.
2: We doen de hele dag door.
3: Mind your step.
2: Ik zou zeggen, neem het op. Mind your step. Ik ken de hele tijd af.
3: Mind your step.
2: Nee, maar zit echt te praten
3: daar. Mind your step.
2: Ja, dankjewel.
3: Mind your step.
2: Oké, straks nog
3: even vragen. Iemand me even overnemen, want ik moet schijnen. Mind your step.
2: Als u gevoegd moet doen, bent u weer het goede adres.
3: Mind your step.
2: We gaan...
3: Weet je wat? Mind your step, maar niet. Ik moet echt even nu een heel nodig.
2: Ja, dankjewel. We gaan Dave doen, Gerard Cox en Dusty Springfield.
3: Mind your step, zeg. Godverdomme.
4: Mind your step. Mind your step. Mind your step.
5: Nummer 6.

0: Dusty Springfield, Gerard Cox en Dave hebben we ook maar gehad al.
1: Ja, ja. Hier is de frikandel. Wie had de frikandel?
0: Ach, meneer Aanrecht, ja. Dan bent u weer. U heeft echt niks te doen, hè, als directeur van de
1: oude school. Ik heb voor u.
0: Oh ja. Nou, wilt u die frikandel maar bij hem erin?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Met uitjes, stil.
1: Uitjes.
2: Heerlijk.
0: Nou, meneer Aanrecht, wat is zo'n beetje... U bent directeur van totale Schiphol, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan ben u ook adieu. Ja. Wat is zo'n beetje... Zeg, als u het zou mogen zeggen... Ja. Wat is dan zo'n beetje... Zeg maar, het wat u zegt van... Nou, dat komt dan wel bij in de buurt.
1: Ja. Nou, er is dan... toen ik in 1908...
0: We hebben helaas is de tijd om. We zitten een beetje krap. Meneer Aanrecht, komt u...
1: 24 jaar.
0: Wilt u het volgende uur nog even dan de boel komen afsluiten? Fijn, dank u wel. Op 3, Adamo. Toch op 2... Suicide is Painless, mooi. En daarna het overzicht.
3: Het elftal van de week. Nummer 3.
0: Wauw, geweldig.

0: Vrienden en vriendinnen van de radio, we hebben het elftal er doorheen gerost hier op Schiphol. Weet je, Reinoud, waar die daar vandaan komt?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat weet je wel, dan heb ik de vorige keer...
2: Hebben we er heel vaak al verteld.
1: Nou, dat heb ik kennelijk niet onthouden.
2: Het is het laagste punt van Nederland.
1: Oh ja.
0: Scheepsport. Was vroeger het Haarlemmermeer. En als het dan waaide...
1: Ja.
0: Nou?
2: Dan vergingen de schepen heel vaak. Scheepshol.
1: Scheepshol, oh zo. Gaat niet onthouden, denk ik.
2: Nee hoor, nee, wat onthoud je wel? Kun je wel aftellen? Heb je een leuk teken voor een aftel?
0: Heb je er al over zich in waard? Nee,
1: ja,
0: niet
1: zeker.
0: Met een geweer hier op de bulderbaan.
2: Nee, dit kan echt niet.
1: Ik heb het vliegend vlug gemaakt.
0: dat is Harry Bert Fucker. Je gaat er van tussen.
2: Dag, Harry Bert.
0: Terug in de heimat.
3: Het elftal van de week.
4: Ja, dit is een goed stel hoor.
3: Nummer 11.
5: It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true.
3: Nummer 10.
6: Laisse-moi fleurir au ciel de Paris.
3: Nummer 9.

0: Het was mooi samengevat. We hebben alleen nummer 1 nog, Leo. Wie is dat? Kan ik het even niet hier vandaan zien?
1: Kan ik hier vandaan ook even niet zien.
0: Nou, daar maak ik de small faces van.
1: Ja, nee, zal ik zeggen, weet je wat dan leuk is? Dan moet je even normaal doorheen mixen.
0: Alles, hè?
1: Je hebt dit vertaald.
2: Ja. Oh ja.
0: Alles of niks. Zo. Ja.
1: Hollen of stilstaan.
0: Hollen of stilstaan. Hollen of stilstaan.

0: Alleen een mopje nog even dan.
1: Nou, Reinhard.
2: Een pedicure zonder werk.
0: Voetloos, nee?
2: Voetzoeker.
0: Voetzoeker.
1: Nee, dat is als je werk zou zoeken. Als je werkloos bent, wil het niet zeggen dat je werk zoekt.
2: Ah.
1: Nee, wat nou?
2: Hé. Nou.
1: Ja, nog één.
2: Op naar het derde uur.
1: Nee, nog één.
2: Nog één.
0: Van Kees Kwakman nog eens vorige week. Zo leuk. Van, een ongeïnteresseerde weerman.
1: Nou ja.
0: Piet Paulus Moi.
1: Oh ja, Piet Paulus Moi.
2: Dat is ook wel leuk.
0: Dat is heel leuk.
1: Dat is echt leuk. Nou, kom op, heb je er één?
2: Wat heet een vegetarische kannibaal?
1: Kijk even naar Arend, die weet toch alles?
2: Ja, jij wil dat ik niet Arend aankijk elke keer.
0: Vegetarische kannibaal.
2: Een groenteboer.
0: Een groenteboer of een veganist, ja. Zo zat ik al in. Ja.
1: Lachen! Heel slim mannetje ben jij, hè, Arend?
0: Derde uur.
1: Moppenverpester.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of

0: sparen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
7: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
8: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
9: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
10: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk. Thuis in heel
11: Noord-Holland. Het is 4:00.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: Fluitje van een cent dus?
16: Nou, het was wel wat meer dan dat.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Feyenoord-Holland.
19: De duizend van Driessen.
20: Met Leo en Nico Driessen.
21: Is er nog plek voor mijn recept? Ja, toch? Want ik kon nog altijd zo mooi mijn recept. Hij maakt me even wakker.
22: Ja, nee, inderdaad. Ja, dat laten we dat. Hey. Ja. Goed, ja, we hebben triootjes allemaal, hè?
21: Ja, we hebben nog vier triootjes hebben we. Waaronder die van Arno van Meulen straks.
22: Nee, het is Arno van Leeuwen.
21: Arno van Meulen. Die heeft ook een triootje gestuurd. En Arno van Leeuwen ook.
22: Arno van Meulen, ja. Arno van Meulen die met pensioen is, die?
21: Ja, die komt volgende week in de uitzending weer, hè? Oh? Heeft hij verteld. Ja, hij zit nu op vakantie, want hij heeft een weekje eruit na zijn.
22: Hartstikke leuk allemaal. Ja. Nou, Reinoud.
23: Ja?
22: Jij gaat het vliegtuig binnenloodsen.
21: Ja, dat ga je doen.
22: Maar eerst even een triootje nog.
21: Ja, eerst een triootje doen.
22: Herman Stratengorpen.
21: Stratengorpen.
22: Madness, Sweet en Aphrodite's Child. Dat heeft allemaal te maken met fun.
24: Dit is het. Dit knip je er maar mooi uit.

0: denk dat de mensen klaarzitten met een notitieblokje voor mijn recept. Leo, kun je mij even rustig aankondigen als...
1: En niet een eend op eentje?
0: Ja, dat hadden we net al
2: dat
0: met...
2: Dat hebben we al gehad.
1: Herpes. Oh ja, nee, dat zit op Chokkie Chokkie, hè?
0: Chokkie Chokkie, Bommy Bommy.
1: Ja, kom maar.
0: Chokkie Chokkie, Bommy Bommy. Oh ja, mag even. Ik kon nog meer aan, ja. Pak uw pen en papier maar even op, mensen.
1: Nou, wie kon het hier dan?
0: Ja, jij, ga je gang. Sorry.
1: Begin met die muziek opnieuw. Dit is echt zo slecht, dit. Gaat hij dwars door zijn eind.
2: 3, 2, 1.
1: Gezellig. Goedemiddag. Goedemiddag. Deze eerste herfstdag op de radio. Zullen we een onvergetelijke eerste herfstdag maken? Want het is immers alweer een week geleden dat uw eigen kokkerellen-specialist u verraste met een recept waar de honden inderdaad
0: dat moet sneller, hoor.
1: Geen brood van lusten. Maar u wel, bent geen hond. Het interesseert ook.
0: Ik zit klaar.
1: Op deze.
0: Volgens mij vader, heel simpel.
1: Op deze middag is het dus. Als
0: deze
1: u,
0: middag.
1: Pakt u even een pennetje, een stukje papier. Kijk of u.
0: Dit moet toch sneller kunnen, jongens? Dit.
1: Als u thee bij heeft staan. En maak gereed voor het recept van deze week. Nou, u aangeboden door kokkerellen-specialist. Zo mag ik hem wel noemen. Arend Marinade. Nou, wat trok hij deze week weer uit zijn kokkerellenlade?
0: Dankjewel, hartverwarmd met deze aankondiging.
1: Dat was hem.
0: Ja, ik had zelf gedacht...
1: Beetje vlug, Arend. Want,
0: ja,
1: hij zit er al zo goed als op.
0: Je hebt van die house-toosjes, die kleine vierkante...
1: Ja, heel erg leuk.
0: Doe je een half eitje op.
1: Loose Kumper, Johnny Cash, Proclaimers en Four Tops.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: De 1000 van Driessen met Leo en Nico Driessen.
2: Nou, dat is ongekend. When I

0: zeggen, ik krijg een heleboel meldingen hier binnen van mensen die willen nog eens horen wat het recept was.
1: Ja, ik hoorde iets van zo'n toosje.
0: Nou, dat weet ik. Volgende week komen we daar nog wel een keer op terug. Dan moet je maar luisteren, hoor.
2: Ja, maar de mensen
0: moeten gewoon luisteren. Ja, er is allemaal niks aan de hand. Ja, okay. Reinoud,
3: ja.
0: Sta je er klaar voor?
3: Ik ben klaar.
0: Oké, Arend, kom nog even Reinoud Strapatsen aan.
1: Ja, maar ik doe het iets korter dan jij, als je het niet erg vindt. Nou, Reinoud, ik sta achter de techniek, want Reinoud is naar beneden gelopen op de gierbaan. Die heeft twee uitsmijters in zijn hand. Zo noem je die bordjes. En die gaat proberen, DC-11 was het niet, om binnen te halen. We hebben die vrijheid gekregen. Er zitten twee extra piloten in voor de veiligheid. Reinoud,
3: ja, ik ben
1: hoor je mij?
3: Ja, over.
1: Hij is al kilometers verder, komt hij aan hoor. Haal hem binnen.
3: Hey, ja, oh. Links.
1: Links, dat hoort je niet hoor.
3: Oh.
0: Je staat rechts aan te wijzen.
3: Ja, wat is dat nou weer?
1: Je moet het andere bord omhoog houden.
3: Ja, doen we rechts.
1: Ja, nee, dat is rechts. Ja.
0: Je had één taak.
3: Oh jee.
0: Deze vliegt over.
1: Ja, die gaat door. Oh. Ja, die weet niet waar.
0: Wacht even, bukken.
1: Experimentje mislukt, zou ik haast willen zeggen.
0: Nou, Reinoud, we gaan volgende week heen.
3: Nou, niet naar Schiphol.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dus hebben die me wel.
0: Arno Vermeulen, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen en Etta James.

0: Dit is NH.
1: De Duizend.
0: De Duizend van Driessen. Met Leo en Nico Driessen.
2: Nou, is jammer. Die andere twee hadden moeten opstappen.

dames en heren. Sorry, ben ik al in de uitzending? Ik ben Joop. En ik luister altijd naar de Duizend van Driessen. Ja, jullie zijn op Schiphol. En ik woon daar vlakbij. Dus ik denk dat ik weer ga langskomen. Vinden jullie dat leuk? Vindt jullie programma in ieder geval wel leuk? Oké, gauw weer door met de muziek.

0: Zeg, ik krijg een heleboel meldingen hier binnen van mensen die willen nog eens horen wat het recept was.
1: Ja, ik hoorde iets van zo'n toosje.
0: Nou, dat weet ik. Volgende week komen we daar nog wel een keer op terug. Dan moet je maar luisteren, hoor.
2: Ja, maar de mensen
0: moeten gewoon luisteren. Ja, is er helemaal niks aan de hand. Ja, Reinoud!
3: Ja?
0: Sta je er klaar voor?
3: Ik ben klaar.
0: Oké, Arend, kom nog even Reinoud Strapatsen aan.
1: Ja, maar ik doe het iets korter dan jij, als je het niet erg vindt. Nou, Reinoud, ik sta achter de techniek, want Reinoud is naar beneden gelopen op de gierbaan. Die heeft twee uitsmijters in zijn hand. Zo noem je die bordjes. En die gaat proberen. De DC-11 was het niet.
0: DC-11 was het niet.
1: Om binnen te halen. We hebben dat die vrijheid gekregen. Er zitten twee extra piloten in voor de veiligheid. Reinoud.
3: Ja, ik ben
1: er. Hoor je mij?
3: Ja, over.
1: Hij is al kilometers verder. Komt hij aan, hoor. Haal hem binnen.
3: Hey, ja, oh. Links.
1: Links, dat hoort je niet, hoor.
3: Oh,
0: je staat rechts aan te wijzen.
3: Ja, wat is dat nou weer?
1: Je moet het andere bord omhoog houden.
3: Ja, doe rechts.
1: Ja, nee, dat is rechts. Ja.
0: Je had één taak.
3: Oh jee.
0: Deze vliegt over.
1: Ja, die gaat door. Oh. Ja, die weet niet waar.
0: Wacht even, bukken.
1: Experimentje mislukt, zou ik haast willen zeggen.
0: Nou, Rijn, laten we gaan volgende week heen.
3: Nou, niet naar Schiphol.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dus hebben die me wel.
0: Arno Vermeulen, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen en Etta James. Dromen, vrienden. Als je zelf een idee hebt voor waar wij heen moeten, of een muzikaal ideetje, stuur het naar...
1: Dan stuur dat naar nico.riesen@nnamedia.nl.
0: Zo is het, jawel.
1: De mensen die mijn recept willen teruglezen... Kijk op teletext pagina 12. Ja. En dan zie je de ingrediënten die je nodig hebt. Ik heb het recept gewoon terugvinden.
0: Ja.
1: Nog één triootje te gaan.
0: Nee, even nog. We nemen even afscheid van. Daar komt hij nog aangelopen. Directeur Joop Aanrecht. Meneer Aanrecht, hartelijk dank.
1: Ja,
0: voor de gastvrije ontvangst.
1: Ja, maar ik moet u wel zeggen dat ik het een beetje een karig interview vind. Ik heb een hele middag vrij geroosterd.
0: Ja. En u had ook heel rare antwoorden.
1: Ja, maar ik zei...
0: Wat vond u van onze amateur vliegtuig binnenloodser?
1: Ik vraag me af, zijn die antwoorden wel doorgekomen? Want
0: nee, hoor.
1: Ik hoor geen reactie van thuis.
0: Nee.
1: Van thuisfront.
0: Nee. Heeft u een vaste aanstelling?
1: Ik ben nu wel 40 jaar directeur van dit vlieggebeuren hier. Dus reken maar dat ik een vaste aanstelling heb.
0: Is het nog steeds leuk?
1: Is het een vraag? Is dit interview?
0: Nou, u ziet er niet leuk uit.
1: Nee, maar dat wou ik ook niet van 2,5 uur het lijntje houden. Dat ben ik niet gediend hier op.
0: Ja, dat is een topsportman.
1: Nou, dank u wel. Ik ga naar huis.
0: Hé, Reinoud.
1: Joop Aanrecht gaat naar huis, hoor. Joop Aanrecht is weg nu.
0: Nou, waar hoort een Aanrecht? Die hoort toch thuis.
1: Joop is weg.
0: Ja, dan Joop. Kuzuya, Hans Boy en Beatles.

0: waren vrouwennamen door Norbert Panaché. Zing met u mee. Hij trekt door het hele land, hè? Wist je dat?
1: Ik ben benieuwd.
0: Hij trekt ook volle zalen.
2: Zing mee met Norbert Panaché.
1: Ja. Voor de agenda kun je ook mailen, zeker.
0: Oh, een bruggetje.
1: Naar?
2: Voor de agenda?
1: Ja, voor de agenda van Panaché.
2: Panaché, nee, die heeft ook een eigen website.
1: Ja, precies.
0: Ja, net als Harry met Zwicker.
2: Panaché met Panaché, Panaché met Panaché.nl. Wauw.
0: Zo is het.
2: Hey, wat hebben we hierna, Reinhold?
0: Reinhold komt
1: hierna. Hierna hebben we Nick Velderman.
2: Oh.

0: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oeh, dat is...

0: vandaag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
10: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
11: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
12: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 5:00.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens,
1: comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
25: Wie was er aan de beurt?
26: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
27: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

Ja, je hoort vaak altijd het liedje Even aan mijn moeder vragen. Maar ze hebben nog meer liedjes gemaakt. Zoals deze, Vooral jong blijven. Bloem bij NH. Goedemiddag Noord-Holland. Het is de zaterdag van NH. Met zometeen Total Touch. Nu eerst de Bente. 3, 2, 1.

Suzanne en Freek bij NH. Als het avond is, heb je nou een liedje waarvan je denkt dat past perfect in dit programma? Dan stuur hem even door. Helemaal nh@nhradio.nl. Dan ga ik hem misschien zometeen wel draaien. Zometeen, zo lief wij. Sluit me in je armen naar deze van Rob de Nijs. Dit is Dag Zuster Ursula.

Ruth Jacot samen met Paul de Leeuw bij NH Blijf bij mij. Zo meteen hoor je Wesley Bronkhorst met Tutti Colori. Leuk liedje is dat geworden. Ja, eerst de Wolf. Dit is All Things Under the Sun.

Ja, leuk toch? Ach, wat gaat hij goed ook, hè? Wesley Bronkhorst bij NH Tutti Colori. Veel aangevraagd. Een liedje van Agda en de Munnik. Ja, ben even wezen snuffelen, maar dit is toch wel een van de beste. Tenminste, ze hebben natuurlijk ontzettend veel goede liedjes gemaakt. Ze zijn weer terug bij elkaar, maken dus ook nieuwe muziek. Maar even terug naar het begin. Agda en de Munnik hoor je bij NH. Dit is niet of nooit geweest.

0: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia. Oh, hey.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
3: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
4: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
5: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 6:00.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
10: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: NH.
19: Met Nick Velderman.
18: NH.

Hans en de Afro-Bro's bij NH met liefde in de nacht. Goedenavond, Noord-Holland. Het is de zaterdagavond van NH. Tussen 5 en 7 staat in teken van Noord-Hollandse artiesten. Met in dit uur Yves Binnensen, Veldhuis en Kemper. Ook hoor je René Vroger samen met Waylon. Nu eerst The Cats, Be My Day.

Joopke bij NH met Terug bij Af. Heb jij een liedje waarvan je denkt, goh, dat past wel in dit programma? Dan hoor ik dat graag van jou. Kun je doorsturen, helemaal nh@nhradio.nl. Komt er misschien zo meteen voorbij. Tambourine, hoor je nu.

en Simon. Met Julia bij NH. Veel aangevraagd een liedje vandaag van André Hazes. Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken in dit programma. Ja, deze is toch prachtig. Kleine jongen, hoor je, bij NH.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
8: Ik ben Manon uit Den Helder.
9: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
10: Ik ben Christa uit Alkmaar.
11: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
12: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
13: Ik ben Alwin uit Diemen-Zuid. Thuis in

0: Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
1: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
3: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
4: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
5: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn.

0: van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort.

0: In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
1: De Muziekmiddag.
0: 1968.
3: 1985.
0: 1976.
3: 1976.

0: uit het zonnige Uitgeest.
1: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
2: Ik ben Francine uit Haarlem.
3: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
4: Huis in heel
5: Het is 10:00.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.
7: NH.

0: en uitleg.
1: De voorstelling van Stefan Pop heet Genoeg over mij. Maar we gaan het in tekst en uitleg uitgebreid over hem hebben. Over zijn werk als stand-up comedian, maker van Clickbait en de podcast Zo Opgelost. Stefan Pop is de gast. Natuurlijk hebben we een nieuwe vertaalplaat en twee vergeten liedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiraino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
3: Ik ben Mittin Alksoy uit Zaanstad.
4: Ik ben Louise uit Purmerend.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: helpt. Wie is een taart?
1: Omdat ik vond dat je wel een opkikkertje kon gebruiken na al je pech.
0: Waard. Wie is een taart waard?
2: En hoe fijn is het om Carina als vriendin te hebben?
1: Ja, super lief mens. Die is heel veel voor me. Ik krijg helemaal een beetje emotioneel.
0: Ook iemand aanmelden voor Wie is een taart waard? Ga dan naar nhnieuws.nl/taart en vul het formulier in. Wie is een taart waard?

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo. En ik kom uit Oudorp.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
0: De muziekmiddag.
3: 1968.
2: 1985.
3: 1976.
2: 1966.
0: De muziekmiddag.
3: 1982.
2: 1978.
3: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: don't need an excuse. 'Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Straks nog veel meer van het beste uit zes decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Maar zometeen eerst het NOS Journaal.